0: Al komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. En ze hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Torabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Torabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Torabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's, of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. En de inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen, uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika. Dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp in Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
3: Ja, goedemorgen. Het begin van een nieuwe woensdag op weg naar de ochtendshow met Flo Rida.

Austria. Goedemorgen. Even na 5 uur en fijn dat je er alweer lekker bij bent op dit vroege tijdstip. In het noorden en westen vandaag kans op regen. In het zuiden en oosten daarentegen droog met ook wel zonnige periode. 18 tot 25 graden is het vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Erik van Ballengooien aan de telefoon gisterochtend. Ja, er is een probleem met de shirts van het Nederlands elftal op het WK voetbal. En Erik, die weet wat we eraan kunnen doen. Details hoor je over 7 minuten naar Prince bij 538.

0: Zoo bij 538. Goedemorgen deze woensdagmorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo werd er even nagepraat over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Afgelopen zondag op het WK voetbal tegen Japan. Ja, het ging dan even niet specifiek over het voetbal, maar wel over de kleur van het tenue. Ja, dat is zo fel oranje dat bij sommige mensen dat tenue eigenlijk heel slecht te zien was. Sterker nog, dat er een soort van vlek op het scherm was.
1: Ja, volgens de KNVB speelt Nederland zelfs met het meest oranje shirt ooit. Maar hoe kan het dat sommige tv's daar niet mee om kunnen gaan? Dat vragen we eventjes aan een kenner, Erik van Ballengooien van Tweakers. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mooie achternaam als het over dit onderwerp gaat natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Hey, even, wat gebeurt er nou op sommige televisies dat er in plaats van een shirt meer een vlek te zien is? En ik moet eerlijk zeggen, ik had het op mijn tv, had ik het op een gegeven moment ook een beetje.
2: Ja, het is eigenlijk op alle tv's wel. Het ligt alleen hoe je hem instelt, of het, hoe je tv hebt ingesteld staan. Of het heel erg zichtbaar is, of dat het wel meevalt. Ja. Waar het eigenlijk op neerkomt, dat hele oranje waar de KNVB zo trots op is, dat is eigenlijk net iets oranje voor het kleursysteem wat we gebruiken voor televisie in Nederland.
1: Oh, en hadden ze daar niet over na kunnen denken dan?
2: Dat had misschien goed geweest, want ik weet ook niet zo goed hoe ze dit op kunnen lossen uiteindelijk. Maar het komt er een beetje op neer dat er zitten gewoon tinten in het oranje die allemaal te oranje zijn. En dat wordt dan eigenlijk één grote vlakke oranje waas.
1: Ja.
2: En zeker als je je televisie in een modus hebt staan waarin de televisie de kleuren ook nog een beetje extra laat knallen. Dan wordt het heel erg. Dus als je je televisie in de standaard of in een dynamische stand hebt staan voor beeld.
1: Ja.
2: Ja, dan wordt het nog erger. Dus dat moet je eigenlijk niet doen om dit shirt er een beetje goed uit te laten zien.
1: Maar nou begreep ik dat ze in de Verenigde Staten, dat weet jij misschien wel, dat ze op een andere manier filmen dan dat ze dat in Europa doen.
3: Oh.
2: Ja, klopt. Het heeft te maken met HDR en SDR. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar er is een nieuwe kleurruimte. Waar dus meer kleuren en ook hogere helderheid in kunnen. En daarin wordt het opgenomen. En dat wordt dan als het ware een soort teruggecomprimeerd om het op normale televisie weer te kunnen geven.
1: Ja.
2: En daar gaat het een beetje mis ook. Het is, bij die vertaalslag van HDR naar SDR gaan er gewoon een heleboel details in dat felle oranje gaan verloren.
1: Maar even, als we dit WK hadden gespeeld op een ander continent, hadden we dit probleem dus minder gehad?
2: Nou, hadden we waarschijnlijk hetzelfde gehad. Want eigenlijk alle grote sportwedstrijden worden wel in HDR opgenomen de laatste tijd.
1: Ja.
2: Het zeg maar die vertaalslag. En in die vertaalslag zou je wel wat kunnen doen. Dus de kleuren terugregelen. Alleen, dan wordt alles minder gekleurd. Ja. En dat willen mensen natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar nu eventjes de oplossing. Hoe gaan we het oplossen voor de volgende wedstrijd?
3: Moet het nog een beetje shaden of niet? Heet dat niet
2: het
3: zelfs?
2: Belangrijkste wat je moet doen is je televisie dan naar de beeldinstellingen gaan en kijken of je daar een instelling kan vinden die film of filmmaker heet. Dus film of filmmaker.
1: Ja.
2: En daarin zijn de kleuren wat teruggeregeld. Dus dan moet je in eerste instantie denk je ook waarschijnlijk van het ziet er een beetje flats uit.
1: Ja, ja.
2: Maar dat is wel zo als de kleuren horen te zijn. En dan ziet het oranje er beter uit. Maar informatie die niet in het signaal zit, dus details die weg zijn, die haal je niet terug natuurlijk.
1: Wordt het spel dan ook beter?
2: Ik denk dat je dan een hele dure tv nodig gaat hebben om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar dit hebben we niet eerder gehad, toch? Dit probleem, Erik?
2: Niet zo duidelijk. Kijk, vroeger hadden we in de tijd van analoge tv waren we eigenlijk wel gewend dat kleuren vaak door elkaar liepen en dat het er niet zo strak uitziet. Alleen we zijn een beetje verwend.
1: Ah.
2: En nu valt het heel erg op. Ik moet zeggen, ik heb mijn eigen tv wel in de juiste mode staan natuurlijk. En ook ik vond het niet om niet. Ik werd er niet heel blij van, laat ik het zo zeggen.
1: Want je hebt op een gegeven moment ook een tijdje dat probleem gehad. En ik denk dat het met de nieuwe tv's is dat wel opgelost. Maar als dan de bal te snel rolde, dan kreeg je ook zo'n soort waas over je scherm.
2: Ja, heeft te maken met platte tv's met die LCD-schermen. Die zijn niet zo snel. Ja. Dus dan krijg je inderdaad dat er een beetje zo'n soort vallende ster werd.
1: Ja, zo'n vallende ster, ja.
2: Ja, precies. Nou, dat is bij nieuwere tv's wel grotendeels opgelost inderdaad. Ja, dus het is nog steeds niet helemaal weg, maar de meeste mensen zien dat niet meer.
1: Oké, maar jij zegt dus even naar de filmmaker-modus of de filmmodus.
2: Ja, op film of filmmaker.
1: En dan ben je in principe van een heleboel ellende ben je af.
2: Dat is geen belofte die ik doe, alleen ik word wel veel minder.
1: Nou ja, toptip Erik. Fijn dat je ons eventjes wilde helpen. Ik denk dat een hoop mensen hier blij van worden voor de volgende wedstrijd.
2: Laten we hopen dat ze beter spelen ook.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Erik van Ballengooien van Tweakers, dankjewel voor je tijd. En dan hebben wij natuurlijk nog eventjes onze luisteraars gevraagd hoe zij zijn als het gaat om het zingen van opera. Er zijn behoorlijk wat...
3: Wordt er veel opera gezongen bij ons?
4: Frenzy Boeghuis.
1: Er zijn veel operazangers onder onze luisteraars. Luister even mee. Zo. Ja,
5: of zoiets.
1: Ja.
3: Oh ja, kijk.
4: Die is slecht.
6: Oh, die is goed.
1: Ah.
3: Zit die vibrato ook een beetje in, hè?
1: Oh, mooi. Ja, dat is iemand die heel erg zijn best heeft gedaan.

0: lekker wakker worden met Another N54 Ultra. Talk to you bij 538. Goedemorgen deze woensdagmorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd? Hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je eens even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag? John!
1: Goedemorgen Floris, gaan we weer. Lekker rijden.
0: Fijne
1: dag vandaag.
0: Hey, lekker John. Goedemorgen. En ja, rij voorzichtig dan, hè. Antoinette.
2: Goedemorgen. Ik zit op een school. Aan schoonmaken. En ik luister iedere ochtend naar jullie toe. Fijne dag nog.
0: Lekker Antoinette. Lekker bezig daar. Jenny.
3: Goedemorgen allemaal. Fijne dag gewenst in de uitzending. En maak er een mooie dag van. Dit is mijn laatste dag werken. En dan heb ik lekker een lang weekendje vrij. En dan ga ik lekker naar Duitsland. Doei doei.
0: Oh, heerlijk zeg. Wat een heerlijk vooruitzicht. Veel plezier alvast. En ook Paul kwam nog binnen. Goed.

0: Lights Off bij 538 woensdagochtend. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo werd de zoektocht gestart naar Happy Singles. Eva hing aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
2: Ook een overtuigd vrijgezel.
1: Nou, zeker een blije vrijgezel.
2: Ja, kijk.
1: En daarom dacht ik ook, ik laat me even horen. Want het beeld wat jullie neerzetten de wegkwijnende vrijgezel... waar een appgroep voor opgeroepen moest worden, ja.
2: Dat is niet...
1: Nee, echt niet. Nee. Ik heb een hele rijke vriendenkring met en stellen en singles. En de meeste singles die ik ken, die hebben een heel warm en rijk leven eigenlijk. Ja, ja, ja.
3: Maar ben jij, liggen wel s'avonds alleen in bed.
1: Oh, heerlijk. Weet je hoe irritant het is om naast iemand te slapen? Oh. Die ligt de hele avond te ademen en te snurken.
2: Ja, ja, ja. Ja. Maar hoe lang ben jij al vrijgezel, Eva?
1: Nou, ik ben 13 jaar gescheiden en in de tussentijd wel wat relaties gehad hoor, maar... 13 jaar af en aan vrijgezel.
4: Ja, ben jij nu heel bewust vrijgezel? Of heb jij net als onze of jouw voorgang zoiets van... als komt het en ik ga niet actief?
1: Ja, dat. Nou, dat. Ik heb afgeschaft, want het is echt verschrikkelijk. Met name alle dating apps en dergelijke. Daar word je echt niet vrolijk van. En als iemand langskomt, komt iemand langs. En zo niet, dan niet. Ja.
4: Nee.
1: Maar ik heb ook zonder partner echt een fijn leven. En in tegenstelling tot mijn voorganger vind ik bijvoorbeeld heel fijn om alleen op reis te gaan.
2: Oh, echt waar?
4: Zo, dat vind ik knap.
1: Ja. Nee, is niet, ja. Weet je, knap.
4: Ja, dat is toch spannend?
1: Dat vind ik ook. Ja, tuurlijk is het spannend, maar daardoor ook super tof. Want ik kom overal waar ik gaan wil. Ik kan doen waar ik zin in heb. Ik hoef wat ik doe niet af te stemmen op iemand anders. Ik ontmoet altijd nieuwe mensen.
2: Dat wel. Als je alleen bent, ontmoet je altijd veel makkelijker nieuwe mensen natuurlijk.
1: Absoluut. En dan, sorry, maar dan zit ik soms wel eens in mijn eentje in een restaurant op vakantie. En ik heb een goed boek bij me. En dan zit er naast me zo'n uitgeblust koppel elkaar aan te staren. Die begon niet meer weten waar ze het over moeten
4: en
1: hebben.
4: En dan denk naar jou te kijken.
5: Nou, heb je dan nooit, als je bijvoorbeeld een leuke tempel mooi ziet en je bewondert dat... En dat je dat wil delen met iemand, ook de natuur wat je ziet, dat je daarover praat van kijk, dit is mooi, kijk, heb ik kikker gevonden, zo, dat.
1: Tuurlijk, en dat doe ik ook met familie, bijvoorbeeld. Ja. We hebben een soort vakantiefamilie-app, daar kun je dingen in delen. Nou, afgelopen, ik ben ook met mijn dochter is afzonderlijk op vakantie geweest, dus je kunt dat op allerlei manieren inrichten.
2: Ja.
1: Ja, dus tuurlijk, soms is het leuk om iets te delen. Aan de andere kant, en dat vind ik altijd wel... Alles wat je ervaart, ervaar je uiteindelijk voor jezelf.
2: Ja.
1: Dat maakt jou een rijker mens. Ja. Dat maakt dat jij het hebt meegemaakt. En we weten ook allemaal dat het delen van vakantieverhalen... misschien wel een beetje overrated is, want... Eigenlijk zitten andere mensen zelden echt op je vakantieverhalen te verwachten. Je doet het voor je... Ja, dat is ook... Dus je doet het voor jezelf.
2: Ja.
1: En dus, ja, ik word heel blij als ik op mooie plekjes ben en daar mensen ontmoet. En ja, dus...
2: Nou, het is een overtuigend verhaal, Eva. Ja, ik geloof je meteen.
1: Nou, daar ben ik blij mee. Ik hoop vooral dat ik het beeld heb kunnen wegnemen van de zielige wegkwijnende.
2: Je bent niet zielig.
1: Nee, ik ben niet zielig.
2: Niet zielig. Dat. Happy single, Eva. Nou,
4: mooi.
2: We gaan nog even, want we hebben nu damesgroep. We gaan even naar Linse. Linse, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, ook overtuigd vrijgezel, Linse?
6: Nou ja, wel aardig. Alleen ik zou liever een relatie willen.
2: Oh, toch wel?
6: Ja, zeker. En weet je, zoals de dame hiervoor al opnoemde, weet je, er zijn zoveel voordelen aan het vrijgezel zijn. Ja. Alleen in mijn ogen weegt dat niet op tegen al het andere. Ja, de liefde inderdaad.
2: Ja, en hoe lang ben jij al single dan, Linse?
6: Drie maandjes nu.
2: Oh, dat is nog heel vers dus.
4: Ja, dat is een beetje wat Florentien zegt. Ja. Van een man die heeft vaak dan toch eerder weer behoefte aan een relatie dan wellicht een vrouw.
6: Ja, ik denk dat dat niet eens geslachtbepalend is. Ik denk dat het gewoon echt in je karakter zit.
4: Ja.
2: Ja. Het bevalt je tot op heden nog niet echt dus het vrijgezel zijn?
6: Nee, want kijk, jullie zeiden net ook al, als je dan alleen op vakantie bent, dan ontmoet je snelle mensen.
2: Ja.
6: Nou, voor mij als man is dat juist niet zo. Want als je samen met je vrouw bent als stelletje, dan is het veel toegankelijker.
2: Ja.
6: En als je man zijn alleen bent, dan denken ze, nou, die moet wat van me, daar heb ik geen zin in.
2: Ja. Ja. Maar ben jij nu echt actief op zoek? Of zeg je van, nou, het komt vanzelf wel weer?
6: Het komt vanzelf wel weer.
5: Ik kan een oproepje doen, hè?
4: Ja, Linse.
5: Ja. Ja.
4: Wat zoek je?
2: Ja, wat kunnen we voor je...
6: Gelijkgestemde, maar dat is...
4: Hoe oud ben je?
6: Laat het omschrijven. Ik ben zelf 37.
5: Oh, en waar woon je?
4: Een jonge vent.
6: In Vraneker.
2: Vraneker.
4: Ja, dat is lastig.
2: Is wel dat wordt wel lastig, Linus.
4: Ai.
2: Nee, Vraneker. Nee, dat is flauw.
4: Ja, dat is wel leuk.
6: Ik ben wel met
2: Schoonwijk, ik ben in Amsterdam. Oh, oké. Okay. Nou, ik vond het tof dat je even belde, man. En ik wens je succes in de zoektocht.
6: Ja, bel voor Linse.
2: Dag Linse, hoi hoi.
6: Hoi.
2: Ah, maar goed.
4: Mooi, man.
2: Het is wel wat jij zei, Florentien. Het is uit dit rondje bellers. Ja. Hebben we wel kunnen destilleren dat inderdaad mannen toch wat eerder hebben van...
5: Ja, ik heb dat zelf niet, hoor. Want ik kan ook echt niet zonder een man.
2: Jij kan ook niet alleen zijn.
5: Nee, echt nog geen maand.
2: Overigens in de app ook heel veel mensen. En dank voor alle berichten die melden dat ze echt wel gelukkig single zijn. En dat als single, dat het echt niet zo zwaar is als dat sommige mensen denken. En dat er ook heel veel voordeel aan zit. Ja.

0: 4 uur begonnen vanuit België. Eindelijk weer Radio 538 erop. De dag kan niet beter, hè. Back up. Ciao, ciao.
1: De 538 Ochtendshow.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

0: 538 met Omi en Cheerleader. Op weg naar de ochtendshow voor deze woensdagochtend. Waar ook rond de klok van 9:45 Arie weer even langskomt. Arie heeft altijd een verse mop bij zich uit de kroeg. Maar zullen we alvast even een klein voorproefje doen uit het archief? Dat we er klaar voor zijn.
1: Ja, Brammetje natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk in Amsterdam heel veel mensen die komen naar Amsterdam toe. En Brammetje, echt een Amsterdammer, die gaat dus naar een ander plaatsje. We waren een hele nette buurt. En naar Laren. Ja. En die komt daar op school. Ja, en die wordt natuurlijk als eerste aangesproken op zijn teksten natuurlijk. Ja. Dus ze hebben gevraagd, Brammetje, wil je een beetje netjes praten? Want het is een nette school. Ja, serieus, ik ga uiterst mijn best doen. En ze zei, ik zou ook wel even als je een keertje op tijd op school komt, want je bent al een paar keer te laat geweest. Daar zit de juf, ik ga echt mijn best doen. Nou, dan gaat de week overheen. Brammetje, weer te laat op school. Zei ze, je bent nou weer te laat, wat heb je nou weer voor een smoes? Nee, zit de juf, ik heb nu geen smoes. Zei ze, wat dan? Nou, zit de juf, ik was aan de scheiterij. Zei ze, aan de scheiterij? Brammetje, dat zeg je niet zo weer, we zijn net de school. Hij zei, juf, hoe moet ik dat dan zeggen? Zei ze, dan moet je zeggen, ik heb een lange gang. Hij zei, dat klopt, juf, en die heb ik ook helemaal ondergeschreven.

0: Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Over een paar tellen dan zijn ze er weer om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. Kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar? Dan is het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Dat is toch lekker, hè? Even op die vroege ochtend een nieuw t-shirt scoren. Wat wil je nog meer? Pak die telefoon, bel hem maar 0909 3000 538. Heb een mooie woensdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Winnen doe je tijdens het sporten.
3: Maar ook met de 538-app.
2: Luister altijd en overal naar Radio 538.
3: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
2: De 538-app.
3: Download hem nu.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: 538 Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet het niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van het Afrikaanse kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Gaan we naar het weer. De dag begint op veel plekken bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op, breekt ook de zon door in het westen. En het wordt 20 tot 25 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, hartelijk dank. Dan eens even snel kijken of er nu al files staan, Rick.
5: Die staan er niet.
0: Nee, hè?
5: Nee.
0: Nou, laten we dan eens even rustig op zoek gaan naar een luisteraar die vandaag onze ochtendshow zou willen openen. De eerste luisteraar voor deze woensdagochtend zoeken wij via 0909 3000 538. Dat is 0909 3000. Je kunt je daar aanmelden. En spreken we je zometeen op de radio. Dan hebben we een superleuk shirt voor je. Eerste luisteraars t-shirt. Alleen voor de eerste luisteraar vandaag. Dus bel maar als je die wil hebben.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.

0: Ja, keep calm. Carry on. Het zal chaos worden, denk ik, als ik eerlijk ben. Maar dat hoort hierbij.
1: Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in.
2: De 538 Ochtendshow.
1: Radio 538.

0: ook aan een soort tweede leven begonnen, zo lijkt
1: het. Heb je die film al gezien?
0: Ja, ik heb vrijdagavond heb ik hem.
2: Echt?
0: En? Ja, ik vond hem leuk. Maar ik had door jullie aanprijzingen...
1: Verwachtingen.
0: Ik had, de verwachtingen waren misschien iets te hoog.
3: Oké. Okay. Ja. Maar als je hem plaatst in de categorie biopics...
0: Hij is niet zo goed als die van Queen.
3: Dan blijft de moeder der biopics.
0: Is nog wel een stukje beter.
2: Ja, okay. En op een schaal van 0 tot 10?
0: Nee, ik vond een 7,5, denk ik.
3: Oké. Maar vrijdagavond.
0: Ja, nee, is een prima film.
1: Maar je ging niet naar buiten van...
0: Nee, ik had hem thuis gekeken. Hij stond op Pathé thuis.
3: Ja, die heeft hem snel erop staan.
0: Ja, ik denk, dat is makkelijk. Dan hoef ik niet naar de
1: Is dat leuk, dat Pathé?
0: Ja, man, dat is fantastisch. Het is gewoon een
2: Ja, maar dit is wel eigenlijk iets wat je in een vol groot beeld...
3: Nou, ben je wel eens bij Tim thuis geweest?
2: Dat is waar.
1: Sterker nog, daar kunnen meer mensen dan een gemiddelde eurocinema, zeg maar.
3: Je hebt in Utrecht de Kinepolis met 16 zalen. En je hebt Tim's huis in Nijkerk. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vond het echt goed gedaan, hoor. Alleen het aapje vond ik wat slecht geanimeerd. Dat was,
2: dat viel mij ook op.
3: Die was echt een kunstaapje.
0: Ja, het is een nepaap. Ze hebben natuurlijk gedacht van...
3: geanimeerde aap.
0: We willen geen echte dieren nemen, dat is goed. Hoor. Maar het is niet goed gedaan.
2: Ja, dat ben ik helemaal met je eens, inderdaad.
0: Die zag er een beetje knullig uit.
3: Ja. Je denkt toch allemaal achteraf ook... en misschien heb je dat ook geprobeerd... samen met je partner thuis. Dan toch even die dansjes. Nou, als je dat ziet, denk je toch... Op TikTok zie je nu ook heel veel. Hè, dat
0: iedereen,
3: alles natuurlijk.
0: Het ziet er zo makkelijk uit.
3: Het ziet er zo makkelijk uit. Totdat je er een keer, laten we zeggen... aan de eerste twee passen begint. Dan denk je, nou, laat maar.
1: Wie zou van ons de beste moonwalk hebben?
0: Ik denk jij.
3: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
2: Ja, ik denk het ook.
3: We hebben een goede moonwalker.
1: Zullen we vandaag een TikTokje
0: Jij kan altijd wel, aardig... doe jij maar.
2: Ja.
0: Doe jij maar lekker moonwalken.
2: Maar ik vind dat die acteur, dat die kleine...
3: Ja. Echt dat is zijn neefje, briljant. Toch?
1: Ja, dat is zijn neefje.
2: Is inderdaad zijn
3: neefje.
0: Ja, het is sensationeel goed gedaan qua acteerwerk. Absoluut. Dus desondanks zeker een aanrader, hoor. Laten we even naar wat nieuws gaan van vanochtend. Want de verdachte van het dodelijke ongeluk in Zeeland... waarbij drie kinderen en een directeur van hun school om het leven kwamen... blijft langer vastzitten. Wordt onder meer onderzocht of hij roekeloos heeft gereden... en daarmee het ongeluk heeft veroorzaakt. Verdere informatie wil het Openbaar Ministerie niet prijsgeven... vertelt Inge Peters van het OM.
4: We begrijpen natuurlijk, gelet op de maatschappelijke onrust die er is... dat er heel veel vragen zijn over de toedracht. Vragen zoals of je onder invloed was, of je op een telefoon zat... of dat hij te hard gereden heeft. Dat is heel begrijpelijk. Maar we willen het onderzoek heel zorgvuldig doen. En het is een heel groot onderzoek. Het is een langdurig onderzoek, waarbij natuurlijk heel veel onderzoek moet worden gedaan... naar technische sporen, moeten verklaringen worden opgenomen.
0: Ja, heftig verhaal blijft.
3: Ja, daar hangen toch ook 700 camera's op een stukje weg, heel tegenwoordig.
0: Ja, ik zou het ook op dat van... stukje weg zijn. Nou, dit is natuurlijk in Zeeland, tegen de grens met België.
1: Ik ben vorige week nog in Zeeland geweest. Daar hangen heel weinig camera's.
3: Ja, serieus?
1: Behalve in de Westerschelde-tunnel.
0: Oh. Ik denk ook niet dat dit een stuk weg is dat continu bewaakt wordt.
3: Mm.
0: Voor wat het waard is natuurlijk. We gaan even naar Harry uit Monnikendam. Goedemorgen, Harry.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Onderweg richting de hoofdstad.
5: Dat klopt.
0: Want jij gaat aan het werk als beveiliger.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat moet er beveiligd worden vandaag?
5: Ja, dat is een object aan de Zuidas en daar zit wel een geheim aan vast, dus daar kan ik heel weinig over vertellen.
3: Huis van Martin Garrix?
5: Nee, die niet.
3: Oh, maar wacht even.
0: Zit een geheim aan vast? Dat klinkt meteen wel heel spannend.
5: Dat klopt. Ik mag er gewoon weinig over vertellen.
3: Er zitten heel veel advocatenkantoren zitten daar. Wat banken.
5: Die zitten er ook inderdaad.
0: Investeringsmaatschappijen.
3: Maar ben jij een persoonsbeveiliger of een objectbeveiliger?
5: Nee, objectbeveiliger.
3: Oh, ja. Okay.
1: Maar stel dat we dadelijk niet in plaats van één t-shirt, twee t-shirts krijgen.
0: Kun jij dan wat meer prijs geven, Harry?
5: het ligt naast de AFC, de voetbalclub.
1: Oh! Je hebt dat je voetbalclub net, maar dat zijn toch alleen maar banken?
3: De
5: AFC, de voetbalclub, die ligt ook op...
0: Die ligt op de Zuidas, ja. Maar ik zit even te denken, wat daarnaast dan?
3: Ja, van alles. Ja, dat ga je nooit uitkomen, joh.
0: Nee, dat maakt het niet uit.
3: We zoeken wel eventjes.
0: Maar jij beveiligt het gebouw en jij zorgt er dan voor dat er niemand in of uitkomt die er niet hoort te zijn?
5: Onder andere, ja.
1: Oké. Nou, ik vind het wel spannend.
0: Ja, dat is wel leuk, want je moet iedereen dan ook even gedag zeggen, toch?
5: Ja, zeker.
0: Ja, ik had vanochtend nog een kleine aanvaring met de beveiliger hier. Want ik was achter, mijn voorganger die reed zo de parkeergarage in.
3: Ja.
0: En ik weet dat als je er strak achter blijft, dan hoef je niet je druppel er tegenaan te houden. Dus dat deed ik vanochtend. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je moet eigenlijk even laten weten dat
1: Ben je uit je slof geschoten?
0: Nee, ben je gek. Nee, ik zei, Wij zien alles, hè, zei ze nog. Oh. We zien alles.
3: Ja?
1: Ja, dan niet alles. Nee, er is hier een tuinslang kapot al een hele tijd. Op,
3: ja, die spuit echt.
1: Die spuit echt werkelijk waar. Die spuit, ik denk, 3 meter hoog. En, oh. En dat heb ik al 10 keer gemeld hier zo. En zegt, je bent niet eens gemeld.
3: Nee, dat is onzin, want dat heb ik ook gedaan. Wij hebben zo'n sproeisysteem. Ja, ja. Wij wonen in een soort park. Sorry hoor, even tussendoor. En om, ik denk om 6:10 gaan die sproeiers aan of zo.
1: Maar die spuiten werkelijk.
3: En er is eentje al op het parkeerterrein. Die is gebarsten of gebroken. Nou, daar komt een je hebt, laat maar zeggen, ken je die fontein bij het meer van Genève?
1: Oh, ja, ja.
3: Ken je die fontein? Nou, die staat echt in de schaduw vergeleken bij deze sproeier.
1: Je blijft het melden. Je zegt, ja, je bent niet eens meld. Nou, je bent helemaal niet. Maar ze doen nogal geen flikker aan.
0: Oh, Harry, wat zou jij hiermee doen?
3: Ja, Harry.
5: Ja, nee, ook heel weinig.
0: Jij zit ook, joh, wat kan mij het schelen?
1: Ook welke met Talpa.
3: Hij noteert en gaat weer lekker Netflix kijken.
0: Ja. Hey Harry, we hebben leuk nieuws. Je bent vandaag
6: de eerste luisteraar.
0: Zo, en wat is het leuk?
5: Ja, wat toch.
3: Ah, misschien moeten we even met Stift zo'n veetje erop zetten.
0: Ja, ja, wat een goed idee.
5: Ja, dat zou wel leuk zijn inderdaad.
0: Hey, maar Harry, zit jij elke dag daar eigenlijk? Of is het gewoon, dat wisselt nog wel eens?
5: Ja, nee, dat is mijn vaste object inderdaad.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan een shirt jouw kant op laten komen met een veetje. En ik zou zeggen, draag hem een keer als je daar achter de balie zit.
5: Kom ik niet in aanmerking voor de badjas dan?
0: Nee, de eerste luisteraar met een t-shirt.
3: Ho.
0: Ja, we moeten een beetje streng zijn.
1: Zo zijn we niet getrouwd.
3: Als jij niet vertelt wat je beveiligt, dan krijg je van ons geen badjas.
0: Ja, maar joh, Harry. Harry, maak er een mooie dag van, hè.
5: Ja, heel erg bedankt.
0: Leuk gesproken te hebben.

0: Kygo en DNC Dancing Feet in de 50 ochtendshow om 7:10. Een bijzonder goedemorgen voor deze woensdag. Wij zijn op zoek naar luisteraars die het Nederlands elftal een klein steuntje in de rug willen geven. Een hart onder de riem willen steken.
1: Maar dat is iedereen toch nu op dit moment?
0: Ja, nou, het is wel fijn als je dat eventjes zou willen doen via de audiofunctie bij ons in de app. Oh. Dus even een boodschap inspreken. En dan een boodschap, een aanmoediging aan het elftal.
1: Ja, zoals hop, hop, hop, Nederlands elftal, gas erop.
0: Nou,
1: hè?
0: Bijvoorbeeld.
1: Oel, trap die voetbal in het doel.
0: Zou ook kunnen.
1: Even kijken hoor. Ja. Koeman.
2: Ik kan er niks van.
0: Dat is niet echt een aanmoediging. Het moet wel een beetje positief zijn.
3: Pak ze dan. Maak er wat van. Grijp ze dan.
0: Ja. Koeman. Grijp ze dan.
2: Ja.
0: Ja, nou, dat zou
1: en dan
0: kunnen.
1: Iets beter.
0: Man? Ja.
3: Man, er nog achteraan.
0: Nee, grijp ze dan, man.
2: Nee, dan heb je twee keer man.
0: Nee, dat is niet mooi.
2: Dat is niet mooi.
0: Maar het is aan onze luisteraars.
1: Maar dat idee.
0: Dat is een beetje het idee. En dan een beetje enthousiast gebracht. Het leukste zijn natuurlijk als je dat ook nog met, weet ik veel, voor hetzelfde geld zit. Op dit moment met z'n drieën in de busje of zo.
1: Je moet er een beetje een jel van maken.
0: Ah, dat zou het beste zijn. Een jel. Ja,
1: jel.
0: Geef die bal een bel.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Weet jij iets creatievers? Dan kun je dat insturen via de app van 538. Er zit zo'n hele mooie audiofunctie in. Stuur jouw jel of jouw aanmoediging even deze kant op. En de leukste, die belonen wij iedere dag met een fantastisch leuk prijzenpakket. Daar zit een Kamado barbecue zit erin. Een boodschappencheck.
1: Ja, die is oranje.
0: Ja, zo
1: die
0: oranje.
1: Is echt tof.
0: Ja, is echt gaaf.
1: Deze zijn die dingen een beetje groen of zwart. En dan heb je het eigenlijk wel gehad, toch? Of niet? Of kan je ze in alle kleuren krijgen?
0: Ja, je hebt grijs heb je nog. En je hebt,
2: maar geen blauwe, toch?
0: Rood heb je. Dat is die Smoking Joe's. Die zijn volgens mij
1: rood. Maar deze is gewoon echt
0: knal. Oranje.
1: Nederlands elftal oranje.
0: Vet ding om te winnen en handig om mee te barbecuen. Die boodschappencheck van €200. We doen daar zo'n W-kamerjas doen we erbij.
1: Oh, leuk.
0: Dat is ook echt een gaaf ding om te hebben. Kortom, een fantastisch pakket. En bovendien maak je vrijdag kans op de weekprijs. En dat is het W-kamerfeest. En dan komt gewoon Samuel Welte bij jou thuis.
1: Nou, niet alleen.
0: En de reserve-DJ.
2: Ik heb Samuel gisteren nog op de app
1: gehad. Haal jij hem op? Heb jij je kinderstoeltje al op de...
2: Nee. Want Samuel is een hele aardige gozer.
1: Nee, man. Samuel is een topper.
2: En ik zeg, joh, we gaan er samen een knalfeest van maken. En hij zei letterlijk, ik heb er onwijs zin in.
1: Oh. Maar ben je al een beetje aan het voorbereiden met je library, je muzieklibrary?
2: Ja, tuurlijk.
1: Want je moet natuurlijk veel ook Nederlandse elftalplaten hebben.
2: Ja.
1: We houden van Oranje, Viva Hollandia.
0: Ja, van links naar rechts.
1: Laat de leeuw niet los.
2: Laat de leeuw niet los?
1: Ja, weet ik
2: veel. Ja, joh, man, dat komt allemaal goed. Jongens, maak je geen zorgen.
0: Wordt leuk, denk ik.
2: Nee, 100%.
0: Het wordt echt een leuk feestje. En verder wordt alles verzorgd. Dus je kan wat mensen uitnodigen. Die komen dan bij jou voetbal kijken. En voor die tijd is het gewoon opwarmen geblazen. Met en Samuel Welte en Rick Romeijn die bij je komen draaien. Dus ja, eventjes die boodschap inspreken. Die aanmoediging voor het Nederlands elftal. Nogmaals, de leukste die wint vandaag sowieso de dagprijs. En maakt vrijdag kans op die absolute hoofdprijs. En dat is dat WKamerfeest bij jou thuis.

0: Drop Dead, niets persoonlijks. Olivia Rodrigo, 6:45, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent, ochtendshow voor deze woensdagochtend. Met zometeen hier lekker naar de wekker, dus kans op de badjas in de kleur oranje ook. Florentien heeft het laatste nieuws.
1: Wat voor schoeisel mag echt niet meer in je kast ontbreken? Een nieuwe trend.
0: En Teddy Swims en Bon Jovi hoor je ook zo.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
4: Yes!
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Getallen horen is centen scoren.
12: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro.
10: Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
4: Haiboe.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
7: Haiboe.nl. Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
8: Kippie.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, proef jij even?
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Ja, goedemorgen. De dag begint bewolkt. Vooral in het noorden kan wat regen vallen. Vanmiddag breekt in het zuiden de zon steeds vaker door en het wordt maximaal 22 graden vandaag. Een overzicht van de files. Rick weet waar het stilstaat.
16: Goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel. 9 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 10. En de laatste, Tim, is de A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht Oost. De vertraging 8 minuten.
15: Het is 6:55 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een huis in het Brabantse Rijen is voor een deel ingestort na een grote brand vannacht. De brandweer vreest dat er nog meer mensen binnen zijn, maar dat is niet zeker. En er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ja, en over criminelen gesproken. De Verenigde Arabische Emiraten die hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Jorandi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Op het WK voetbal dan heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. 2 van de 3 Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé. En die daarmee natuurlijk de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt.
16: Nou, dat ging niet vanzelf
18: op het WK.
17: Wat zeg je?
18: Op een WK neem ik aan, of?
15: Nee, dat was Lionel Messi. Die heeft vannacht ook 3 keer gescoord. Maar
17: die heeft ook 3 keer gescoord. Ja,
18: maar waar heeft hij dan de meeste doelpunten gemaakt?
17: Ooit? Voor Frankrijk. Ja, ik neem aan ook EK.
15: Voor Frans elftal.
17: Ja. Oh, elftal. Okay.
15: Er zijn vannacht een aantal records ja. Zijn er gepakt.
17: Ja, want Argentinië heeft dus ook gewonnen met 3-0 van Algerije. Ook dankzij Messi. Noorwegen heeft ook gewonnen van Irak met 4-1.
15: Kijk.
17: En op dit moment is er ook een wedstrijd bezig. Dat is Oostenrijk-Jordanië.
15: Zo, dat is een knaller.
17: Die is om 6 uur begonnen.
15: Als het staat 1-0 voor Oostenrijk.
17: Oh, oké.
15: Maar dit is niet een wedstrijd waarvoor je de tv aanzet.
18: Nee. Oh, dan zetten we hem weer uit.
17: Nou, de Klomp maakt een opmerkelijke comeback. De Klomp is weer helemaal hip. Modehuizen zoals Prada, Balenciaga, Birkenstock die brachten de Klomp weer helemaal op de markt. En in de binnenstad van Utrecht zit nu ook een speciale klompenwinkel. En daar loopt het echt storm.
15: Maar is dit liep altijd, maar is dit een echte houten klomp?
18: Ja, ja, ja.
15: Volledig van hout?
17: Het is,
15: of is dit zo, noemen ze het een streuvel? Noemen ze het toch of zo, streuvel, zoiets?
17: Ja, je bedoelt misschien de klepper. Nou, wat nu helemaal in is, is dus een houten onderkant. Ja. En dan met zo'n leren kap eigenlijk, als het ware.
15: Ja.
17: En die heb je dan ook met bloemetjes, allerlei soorten patroontjes. En het zijn een soort van Zweedse klompen. En als de tenen

0: zichtbaar zijn, dan heet het een klepper. Maar die zijn echt heel erg in, die twee soorten. Dus wel met een leren kap.
1: Oké, okay, dus niet de volledig houten zoals wij hem kennen.
0: Maar die wordt ook wel verkocht, maar dit is wel echt wat nu heel erg trending is.
1: Kunnen jullie erop lopen, klompen, wel eens geprobeerd?
2: Nee, lekker hoor.
3: Ja,
1: en maar echte houten klompen, helemaal
2: ja,
1: van hout?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, grappig.
0: Hout is heel goed voor je voeten, hè?
1: Ja, dat zeggen ze, maar het is hard, hoor.
0: Minder zweetvoeten ook en goede ergonomische
2: beetje stro erin, voor de kou.
1: Oh, er moet stro in, hè?
2: Ja, ja, ja. Een beetje met die houten klompen moet je stro doen.
1: Stro?
2: Ja, ja, stro.
1: Oh, maar dat gaat toch schuren?
2: Schuren?
1: Stro in je klomp gaat schuren,
2: nee,
1: denk ik.
2: Ja, je kan je sokken aandoen, toch? Oh, je zit niet altijd... voor mij heeft een boer bijvoorbeeld wel altijd gewoon sokken aan in zijn klompen.
1: Ja, nee, zeker. Van die
2: ik dacht niet dat hij met, niet met de blote voeten erin gaat, toch?
1: Nee, nee, nee. Wel sokken, dikke
2: ja,
1: sokken.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar sokken. Stro had ik, die kende ik eigenlijk niet. Ja, maar goed, hè?
0: Als je toch op een boerderij woont.
1: Ja.
0: Steeds minder mensen die kunnen de spouwmuren van hun huis of flat isoleren. Het is echt met 60% teruggelopen. Komt allemaal door de vleermuis. Sinds een paar jaar moet je dus checken of er vleermuizen in je muren zitten. En die inspectie, dat kan aardig in de papieren lopen, is vaak meer dan het isoleren zelf. En daardoor staan mensen niet meer te wachten om hun huis te gaan isoleren. En het schijnt zo'n grondig onderzoek te zijn. Daar moet dus wat aan gedaan worden.
2: Waarom is die vleermuis zo heilig verklaard?
0: Ja,
1: ja, omdat die bijna uitgestorven
2: is. Nou ja, inmiddels nog steeds.
1: Ja. Ja, er zijn bepaalde soorten die komen echt maar heel weinig voor. Maar de grap is, ik heb zo'n onderzoek gehad een paar jaar geleden toen ik ging verbouwen. En dan komt er dus iemand langs en die gaat inderdaad overal kijken met cameraatjes en lampen. En die komt dan uiteindelijk tot de conclusie, ik heb geen vleermuizen aangetroffen. Nee. Ik denk, nou, fantastisch.
2: Mooi.
1: Het is, en dan staat het in de volgende zin, maar ik kan daarmee niet uitsluiten dat ze er toch zitten.
0: Ach, maar.
1: Dan denk je, ja, maar kom, daar hoef je niet langs te komen.
2: Maar wat kost dat onderzoekje?
1: €1200.
2: Hier,
1: nee, ja, serieus. Hartstikke
0: ja, ja, ja, ja, ja. Maar je mocht dus niet isoleren.
1: Nou, uiteindelijk moet je dan van die vleermuizenkasten ophangen.
2: Van die soort brievenbussen zijn
1: ja,
2: dat.
1: Ja, en nou ja, met alle liefde opgangen. Ik denk, nou, dat zullen ze fijn vinden, die vleermuizen.
2: Zit geen vleermuis in,
1: man. Nog nooit een vleermuis in gezeten. Nee, vijf kasten opgangen. Nog nooit een vleermuis in gezien. Die vleermuis,
2: echt waar?
1: Die heeft ook gedacht van, nou, weet niet wat jij denkt, maar...
3: Lekker in de spouwmuur gaan zitten. Lekker wagelijk.
1: Flo, dankjewel. Ja, ben je over het hem. Dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Lekker na de Wekker. Heb jij de 50 badjas nog niet, dan is zo dadelijk de kans om er één te bemachtigen. Een groep

0: Yes, samen met Bibi Rexha, New Religion. Om 7:50, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow voor de woensdag. En de hoogste tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wij hebben vandaag in de aanbieding... Nou, dit is echt een oude rot in het vak. Want geboren in 1943...
2: Zo, oh, ja, ik dat weet is even...
0: Nee, Rick, jij bent het niet. 83 is hij geworden vandaag.
2: Oh.
0: Ja, een van die mannen die nog vaak te zien is geweest in Las Vegas bijvoorbeeld. Barry Manilow viert vandaag zijn verjaardag.
3: Oh, die had wel zijn hele gezicht laten verbouwen.
0: Nou, dat is echt...
2: Ja.
0: Alles wat je daar aan kan doen, heeft hij laten doen.
3: En dan
0: doen.
3: Zei hij altijd, ik heb goede genen en veel water.
0: Ja. Nou... daar is inderdaad wel eens een mesje in gezet. Barry Manilow, 83, maar wel een mooie aanleiding om deze plaat weer eens te draaien.

0: Als je die straks helemaal wil horen, dan mag je naar één deze kant op sturen. En dan klinkt Barry Manilow op 58. Dat zou wel eens voor het eerst kunnen zijn.
1: Nee, we hebben gedraaid.
0: Hebben we die wel gedraaid? Ja. Dan is ook jaren vandaag Rick Rock. Hij heet eigenlijk Ricardo Decent, maar Rick Rock is zijn artiestennaam. Hij was te horen op het liedje It Wasn't Me van Shaggy.
2: Ja, hij is volgens mij, doet hij niet alleen maar It Wasn't Me.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij is 54 geworden vandaag. Beroemd geworden.

0: Mandy. Stuur een 1 naar de studio en je stem gaat naar hem. Vind je die plaat van Shaggy en Rick Rock het leuk?
1: Zou hij ook mee op tour gaan met Shaggy? Dat hij
0: voor de was er mee.
1: Alleen bij dit liedje.
2: En dan gaat hij weer.
0: Dat hij hem weer trots presenteert en dat hij dan het podium op mag komen. Ja. Optie 2, It Wasn't Me. Laat me weten wat de leukste is.

0: Eerst even vertellen welke liedjes wij vandaag tegenover hadden. Dat is wel even leuk nog voor de mensen die net inschakelen. Oh, ja. We hadden Barry Manilow, die is 83 geworden vandaag. Oude rot. Het liedje Mandy van Barry Manilow.
1: Prachtig.
0: Geweldige liedjes. En waar veel dames natuurlijk naar vernoemd zijn ook in die periode.
1: Oh. En je weet, in een gemiddelde kroeg, 's ochtends om 16:30... lalt dit lekker.
0: Ja, dit scheelt lekker mee hoor, ja. Mandy. Dan is ook Rick Rock een jaartje ouder geworden. Die is te horen op het liedje It Wasn't Me van Shaggy. Is 54 geworden vandaag, dus dat is de tweede optie. It Wasn't Me van Shaggy. Aan de telefoon hebben wij...
2: Mandy!
0: Mandy! Nee.
1: Dan is de uitslag bekend.
3: Nou, ja. Bedankt. Want welke badges wil je hebben?
1: Leuk. Maar ben jij vernoemd naar het liedje?
2: Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
1: Oh?
2: Ik denk het wel.
1: Oh?
2: Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
0: Heb je dat nooit gevraagd?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar van welk jaar ben jij, als ik vragen mag, Mandy?
2: Van 1971.
0: Oh nee, dan ben je van voor het liedje.
2: Ja, ik ben wel blij, want mijn vader en moeder hebben wel verteld dat ze me twijfelden of ze me Truitje zouden noemen of Mandy.
0: Truitje?
2: Van Aap loopt mies.
1: Ja.
0: Had je daar een truitje ook?
2: Volgens mij wel ook.
1: Nee joh. Nou ja, het is in ieder geval...
2: Ja, trui dan. Trui.
0: Ja, trui.
1: Als je tussen je 1 en 4e levensjaar wordt je Truitje
3: ik
1: natuurlijk.
3: Ik had een tante die heette Trui.
1: Ja?
3: Ja, die noemde altijd Trui. Nee, die noemde altijd Trui. Alebes. Ken je dat?
1: Trui.
2: Vreselijk.
3: Ja, Trui. Alebes. Ja.
0: Het wordt heel oud allemaal.
3: Maar, maakt niet uit.
0: Nee, maar ik vind, als ik dan toch moet kiezen, snap ik wel dat Mandy een leukere naam is.
2: Ja.
0: Mandy.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, jij hoorde dat liedje over jezelf langskomen. Jij denkt, ik ga eens even stemmen op Mandy.
2: Nee, dat toch niet.
1: Niet?
3: Niet.
0: Hè?
2: Nee, een beetje grappig. Saai nummer toch?
0: Vind je
1: het
0: leuk?
1: Is toch prachtig, man?
3: Ja, ik vind het ook saai.
4: Ah. Nou, ik ben helemaal in de war hiervan.
0: Ja, ik ook. Ik denk, nou, jij gaat voor je eigen naam, maar niet dus.
2: Nee. Ik dacht, die ander vind ik toch leuker.
0: Nou moet ik wel zeggen, vaak mensen die bezongen zijn in een liedje, die hebben een hekel aan het nummer.
1: Ja?
0: Ja, als je een Suzanne aan de telefoon meteen begint, Suzanne,
1: ja, dan
0: wordt niet gewaardeerd.
1: Nee, gaan we weer.
0: Nee, dat zal jij een beetje met Mandy hebben misschien.
2: Ja, het valt wel mee. Je hoort hem niet zo vaak, hè?
0: Nee.
2: Suzanne hoor je meer.
0: Nee, dat is zo. Maar It Wasn't Me, jij zegt doe die maar.
2: Ja, doe die maar.
0: Nou, dan gaan we dat ook
2: doen. Goeiedag, start.
0: Ja, hartstikke fijn. Hey, Mandy, jij krijgt van ons een badjas.
2: Nou, top.
0: Dan is de grote vraag, doen wij jou het grootste plezier met een groene, met een paarse... of, alleen deze weken te winnen tijdens het WK, de oranje variant?
2: Ja, ik denk dat we daar maar voor gaan, hè?
1: Ja,
0: dat is wel een collector's item, hoor.
2: Ja, ik wou net zeggen.
0: Nou, wij sturen een oranje badjas je kant op.
2: En top.
0: Hey, leuk je gesproken te hebben, Mandy.
2: Ja.
1: En maar even een klein voorspellingje voor de komende wedstrijd zaterdag.
0: Oh ja.
1: Kunnen we wel een beetje mee beginnen, toch?
2: Nederland zelf al. Oh, ik ben hier zo slecht in.
1: Nou ja.
2: Ik ben hier, nou, doe maar 2-1.
1: 2-1.
2: Voor Nederland.
1: Ja.
0: Maar vaak de mensen die hier heel slecht in zijn, die winnen uiteindelijk de poeltjes.
2: Want
0: die hebben heel veel voorspellingen vaak goed, grappig genoeg.
1: Mandy 2-1.
0: Hij staat
1: tegen hem.
0: Leuk. Hey, maak er een geweldige dag van. De oranje badjas is onderweg.
2: En wat top.
0: Leuke dag, hè? Hoi, hoi.
2: Oké, jij ook.
0: De winnaar, Shaggy. Ja. Samen met Rick Rock. It Wasn't Me.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: Who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: So

0: wasn't me.
1: It wasn't me in de ochtendshow. Mandy, die stemde onder andere op deze plaat. En dat is toch opvallend, aangezien Mandy van Barry Manilow...
2: Moeten we die dan toch niet gewoon nog even draaien?
1: Het is wel een leuk liedje.
3: Nee, alsjeblieft.
1: Jij vindt hem echt niet leuk, hè?
3: Ik vind het zo'n slechte plaat.
1: Maar hoe kan dat nou?
3: Ja, ik vind er gewoon geen reet aan.
1: Maar is er iets gebeurd een keer op dat liedje?
3: Ik ben zelfs een keertje naar Barry Manilow op het North Sea Jazz Festival geweest.
1: Oh, waar?
3: Ja. En dat was hartstikke leuk.
1: Maar hij is een goede zanger ook.
3: Ja, ja, ja.
1: Hij heeft leuke liedjes.
3: Maar dat Mandy, dat is zo klef, man.
1: Ja. Volgens mij vroeger er ook nog een hintje mee gehad.
3: Ja, dat is nog erger.
1: Ah. Ik deed hem in die Kuipconcerten deed hij hem.
3: Ja?
1: Ja, was dat ook wel een populair liedje.
2: Ik denk dat bij de toppers dit liedje ook wel menig keer voorbij is gekomen.
1: Ja. Ja.
2: In een van de medley, dan gaan er 60.000 man...
1: Die gaan allemaal mee. Maar er schijnt dus ook een apprecie-versie van Mandy te zijn.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: En die is ook populair, met name in de uitgaansgelegenheden. Hey, straks vervolg van de ochtendshow. We gaan later vanochtend iemand blij maken met een geweldig leuk pakket... waar onder andere een Kamado barbecue in zit... en een boodschappencheck ter waarde van 200 euro. Als je eventjes je aanmoediging voor het Nederlands elftal inspreekt bij ons in de app. Verder hebben we de fluit die gaat klinken. Hoor je die ergens langskomen, dan zou ik bellen met de studio. Dan
2: maak dat is
1: de
2: tv.
1: Dat is een televisie.
2: Ja.
1: En we moeten zometeen even bellen met de Verenigde Staten. Martijn Krabbedam, die zit daar op dit moment namens het Algemeen Dagblad.
2: Oranje Watcher.
1: Ja, die zit echt zo'n beetje op het Nederlands elftal.
2: Oh, dus niet best. Dat ja. Zeker niet als je op Koeman zit.
1: Nou ja, op zich is het wel prettig. Dan weet je wel wat er speelt binnen de selectie. Ja. Dus even horen hoe het daar gaat. Of het team klaar is voor de wedstrijd tegen Zweden. En meer van dat soort zaken. Dus dat zometeen in de ochtendshow.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
20: Kruidvat, steeds.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
20: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
23: 18 plus, speelbewust.
24: Ja? Echt serieus?
25: Oh, wat een geld.
26: 18.000, godverdikke me.
27: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus, speelbewust.
30: 538 Nieuws.
31: 7 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. Je kunt tegenwoordig pakketjes kopen die retour zijn gestuurd naar webshops op niet afgeleverd zijn. Maar verkopers daarvan houden zich niet altijd aan de regels. Programma Pointer is erachter gekomen. Op de pakketjes zijn soms de namen en adressen te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. Een paar grote voetballanden die kwamen er afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Gaan we naar het weer. De dag begint op veel plekken bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later dan breekt de zon door in het westen. En het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. En waar die staan, weet Rick.
3: Het is er 1 op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. De vertraging.

0: extra staanslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: Dit is de ochtendshow voor deze woensdagochtend. Moeten heel eventjes...
1: 538 ochtendshow.
0: Nu al?
1: Hand in eigen boezem.
0: Ja, is even iets misgegaan.
2: Boezem al gewassen.
3: Wie is er boezem gaat hier?
4: Ik, mijn.
2: Jouw boezem? Ik ga niet in jouw boezem.
4: Nee, nou ja, ik ga zelf wel even in mijn boezem.
0: Oh.
4: Ik zei net in het nieuws dat Senegal Afrikaans kampioen is.
0: Ja, ja,
4: en dat maar,
0: was Oostenrijk.
4: Die stand is natuurlijk uiteindelijk veranderd. En Marokko had uiteindelijk natuurlijk gewonnen.
0: Ja, ze hebben een protest aangetekend. Ja. En dat is een paar weken later is dat allemaal
3: teruggedraaid. Senegal ging natuurlijk het veld af, was dat dat?
0: Ja, dat was die wedstrijd.
3: Weet je wat ook grappig is? Bij ons staat nu ook Oostenrijk aan. Ja. Maar de NOS werkt denk ik voor 7 uur niet. Want dan is er rust. En dan hebben ze gewoon een kwartier lang... we wachten op de tweede helft.
2: Oh, nee joh.
3: Ja, er gebeurt gewoon helemaal niks. Je ziet een shot van het stadion. En dat staat eronder in het beeld. We wachten op de tweede helft.
0: Maar er zijn alle commentatoren en analisten...
3: Ik denk dat iedereen ligt te slapen... Ja. Of,
0: ja, die komen nu zo'n beetje binnen natuurlijk.
3: Die komen nu binnen.
0: Die staan nu bij het koffieapparaat. Staan ze
3: die
0: een
3: wedstrijd
0: beetje overleggen.
3: Begint nu weer. Ja, volgens mij, ik denk namelijk ook degene die het verslag doet van deze wedstrijden gewoon hier in Hilversum zitten.
0: Ik denk dat AI is toch gewoon.
2: Nee, even Florentien, wat heb jij net voorgelezen in het nieuws? De uitslag Argentinië-Algerije?
3: Nou.
4: 3-0.
2: Oké. Okay. Nee, er zei iemand dat je... 3-1 had.
0: Oh ja, dat
2: nee.
0: We zitten nu we zitten al in de boezem.
2: Nee, nou, dat zegt iemand.
0: Ja, iemand zegt dat, maar die heeft
3: misschien... Nou,
4: ja, en Noorwegen heeft gewonnen van Irak met 4-1. En op dit moment speelt dus inderdaad Oostenrijk-Jordanië. Staat nu 1-0 voor Oostenrijk. Ja.
0: Ah, alles
4: ja,
0: weer
4: klopt het weer allemaal.
3: We wachten op de tweede helft.
1: Dit is de 538 ochtendshow.
0: Jazeker, voor deze woensdagochtend, hè.
3: Jongen.
0: Gisteren kwam naar buiten dat Tesla misleidende cijfers heeft aangeleverd bij de RDW. Met die cijfers beoordeelde de RDW of de zelfrijdende auto's van Tesla veilig genoeg waren om de weg op te gaan. De vraag is nu of die auto's, ondanks die foutieve cijfers, wel veilig zijn. Nou, minister van Infrastructuur Vincent Karremans die heeft erop gereageerd.
5: Die data of die claim geen onderdeel is geweest van de beoordeling die RDW heeft gedaan. Die RDW heeft gewoon zelf gekeken naar hoe presteert die auto, hoe snel reageert die, kan die omgaan met complexe verkeerssituaties met extreme weersomstandigheden, zodat als mensen erin zitten, want je moet er altijd bij blijven zitten, het zijn geen helemaal zelfrijdende auto's, dat mensen ook veilig zijn.
2: Ja. Zouden jullie het fijn vinden?
3: Ja, heerlijk.
2: Nee joh, echt waar?
3: Ja, lijkt me lekker.
0: Ja, ik denk toch dat je de hele tijd denkt, als hij maar op tijd remt, als hij maar op tijd stuurt, als het maar goed gaat.
3: Heb ik ook als ik naast mijn vrouw.
2: Zit je liever in een zelfrijdende auto? Maakt je vrouw.
3: Maakt het heel veel verschil, hoor.
2: Wat flauw nou weer. Ik heb het gisteren ook al gezegd, vrouwen rijden absoluut beter dan mannen.
0: Eens.
3: Ja hoor.
0: Bij VI Oranje ging het over de nieuwe theatertour van Thijs Reumer. Zijn oom Paul, die heeft die tour bij de NPO op Radio 1 gepromoot. En dat heeft
3: Paul Reumer is daar mediakenner of zo.
0: Ja,
3: bij,
0: hij zit in het mediapanel.
3: Ja, en dan eens per week geeft hij zijn mening of zo.
0: Maar dan praten ze over de media. Maar hij gebruikte nu dat moment even om die show van zijn neef te promoten. Dat heeft hem wat kritiek opgeleverd. Johan Derksen noemde Paul een zeldzame zaadschieter.
3: Ja, hij is natuurlijk ook de oud-baas van dit bedrijf geweest. Dus VI heeft veel met...
0: Met Paul Reumer moeten schakelen.
2: Wij ook.
0: Hij vertelt uiteindelijk dat hij de keuze voor die reclamespot dan wel weer begrijpt.
6: Het is natuurlijk zijn oom. En ik begrijp best dat die familie, die al die Reumers, want daar hebben ze er genoeg van, dat die betrokken zijn bij die jongen. Dus aan de andere kant begrijp ik ook nog wel, als hij bij de radio zit, dat hij dat op tafel gooit.
0: Is dat nou een moment om daar, je zit over de media te praten, ga je opeens je neef promoten?
6: Ja, maar Wilfred, gisteren hebben we hier een zanger gehad, die heeft alleen maar zichzelf niet promoten. Dan al hoor
0: je,
6: jij zingt iedere dag hier dat kutliedje.
0: Welk?
6: Welk liedje?
2: Oh, dat komt goed. Ja, heel goed.
0: Ja, iedereen is toch ook een beetje natuurlijk voor zichzelf. Een
3: VI was on fire gisteren.
0: Ja, was het leuk,
3: ja? Het was, ik heb echt eens in de zoveel tijd dat je gewoon echt lachend op de bank zit.
2: Ja, het was gisteren.
3: Het ging over Joeri van Gelder, de oud-turner. Over die heeft natuurlijk een beetje, het ging over, hoe heet het, zat aan de bar? Kjeld Nuis.
0: Ja.
3: Het ging over de chef de mission. Irene Wüst is natuurlijk de nieuwe baas van de Olympische Spelen geworden, et cetera, et cetera. En de Joeri van Gelder was natuurlijk redelijk omstreden in Brazilië toen. Die moest naar huis, omdat hij een avondje gestapt had en links en rechts wat poeder in zijn neus geduwd. Je moet het eigenlijk heel even terugkijken. Grijp, die was echt, die ging helemaal...
0: Jij zegt dat het was leuke televisie.
3: Lachend op de bank.
0: Maar was dit het eerste of het tweede deel van VI?
3: Nee, dit was rond 8:30. Geen idee. Misschien was het middelste deel.
2: De eerste uitzending.
3: Nee, ik denk het middelste al, hoor.
0: Wij zijn natuurlijk Wilfred gisteren vergeten te bellen voor het programma-overzicht.
3: Eerste is om 6 uur, toch?
0: We hebben met Wilfred afgesproken dat hij af en toe bij ons even uitlegt hoe laat VI te zien is. Want het is, ze weten zelf soms niet wanneer ze uit moeten zenden. Vrij ingewikkeld. Hey, dan nog even dit. Bij de vorige Europese top stond minister-president Rob Jetten, de Duitse bondskanselier, Merz in het Duitse woord. CDA-kamerlid Harmen Krul die vroeg zich in de Kamer hardop af of Jetten dat ook in het Spaans zou kunnen bij de Spaanse premier. Nou, Rob Jetten gaf daar antwoord op.
7: Voorzitter, muchas gracias a señor Krul por sus preguntas. Mi reunión con el primer ministro de Español fue fantástica. Hablamos de cooperación europea y muchas otras cosas importantes. En ik zal zorgen dat hij de vertaling per WhatsApp ontvangt.
6: Nou, chapeau.
3: Ja, geheime zoon van Ivonie, misschien.
0: Hij kan, dat zou dat het zijn.
3: Ja, hij heeft natuurlijk die Argentijnse vriend.
0: Ah, daarom spreekt. Zij spreken thuis misschien wel Spaans.
3: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat zal. Hey, straks bellen wij hier in de ochtendshow even met Martijn Krabbedam. Die zit op dit moment in de Verenigde Staten met zijn neus een beetje bovenop het Nederlands elftal. Wat is de staat binnen het team? Zijn ze klaar voor de wedstrijd tegen Zweden en meer? Je hoort het zo hier in de ochtendshow.

0: De Backstreet Boys hier om 7:50 in de ochtendshow. En we've got it going on. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: wat zit er in het programma vandaag?
0: Ja, nou ja, dat is best een hoop eigenlijk. Wij hebben sowieso een tv weg te geven. Die win je op het moment dat je de scheidsrechtersfluit voorbij hoort komen. Dus dan zou ik zeker even bellen naar de studio. Dan is hij voor jou, die gloednieuwe 55-inch televisie. Het is woensdag, dus zo rond 10:15 verwachten wij onze eigen Arie weer in de studio. Oh, ja. Komt even een moppie voorbrengen. Of voorlezen. Dan kun je toch, ja, een vrolijke start van de dag. En een beetje het punt dat je weet, ah, we zitten aan de goede kant van de week. Dat is toch altijd wel als je Arie hebt gehoord. En we moeten ons even focussen op de wedstrijd van aanstaande zaterdag. Nederlands elftal moet het dan opnemen tegen Zweden. Tweede groepswedstrijd op het Nederlands elftal. Maar hoe is het met het Nederlands elftal na de wedstrijd tegen Japan? Hoe zijn ze aan het omgaan met de warmte in de Verenigde Staten? En meer van dat soort vragen. We stellen ze aan Martijn Krabbedam van het Algemeen Dagblad. Want die is op dit moment in Kansas City. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, van Voetbal International, hè?
0: Ook van Voetbal International. We passen dat onmiddellijk aan. Martijn, even over nou, die eerste warmte maar eventjes. Want daar wordt natuurlijk veel over gezegd. Is het te doen daar in Kansas City?
2: Ja, het is uitstekend te doen. Ik ging hier naartoe met het idee van zonnebrand mee. En van tevoren de sauna in, acclimatiseren. Maar het is gewoon heerlijk weer. Een windje erbij, een graadje van 28. Dus prima toeven. Dus ja, die warmte die zal in Houston wel zijn. Maar dan heb je weer dat ze in een stadion spelen met een dak en airco.
3: Aircootje erin, toch?
0: Ja,
2: maar aircootje erin, heerlijk.
0: Maar hebben we ons te druk gemaakt dan over die extreme hitte?
2: Veel te druk. Misschien dat later in het seizoen nog een rol zal gaan spelen. Maar ik geloof het eigenlijk niet. Dus nee, het valt reuze mee.
0: Oké, nou zit jij natuurlijk de hele dag een beetje op en rondom het Nederlands elftal. Hoe is op dit moment de sfeer in de ploeg? Kan jij dat een beetje peilen?
2: Nou, ze hebben die wedstrijd tegen, dat hebben ze afgelopen zondag gespeeld. En daar hebben we ze eigenlijk niet meer gezien. Ze hebben nog een uitlooptraining gedaan in Dallas. Maar dat was zo'n fotografentraining, weet je wel. Dan komen de kinderen op het veld en dan gaan ze daar een beetje mee lummelen. Nou, voor die fotografen, dat is een droom, want die klikken zich helemaal suf. Maar ja, wij kunnen er natuurlijk niks aan zien. En daarna heeft Koeman ze 2 dagen vrijgegeven in de zin van, wij mochten niet komen. Dus hebben ze er ongetwijfeld wel wat hebben gedaan. Maar wij mochten er nou niet bij zijn. Maar morgen is de eerste kans om ze weer eens aan het werk te zien. Dan is er daarna ook nog een mediamoment met Cody Gakpo.
0: Ja.
2: En dan krijgen we een beter beeld. Ja, ik denk dat het gevoel een beetje wisselend is. Hè? Zoals in heel Nederland. 2-2 tegen Japan.
0: Ja, wat is jouw gevoel erbij?
2: Nou, hetzelfde. Als je zo'n wedstrijd, als je hem gezien hebt, had je die natuurlijk gewoon moeten winnen. Zijn wissels pakten niet lekker uit, dus dat zal ongetwijfeld ook nog wel een item blijven. Ja, en zo blijft er altijd wel wat te doen. En we moeten altijd wel een beetje te zeuren hebben, toch?
3: Met name, men verbaast zich in Nederland over die vrije dagen. Zeker voor types als een Memphis Depay, waarvan ze eigenlijk zeggen, ja, die moeten nog fit worden. Hoe kan je dan nu al de boel helemaal vrijgeven?
2: Ze zitten achter gesloten deuren. Ze hebben ongetwijfeld wel wat gedaan. En zeker de wisselspelers. Die zijn ook wel aan de bak geweest, hoor. Terwijl die basisjongens wat met de kinderen bezig waren, hebben die wissels wel echt getraind. En ja, dat is altijd bij Oranje. Daar gaat de bondscoach zich dan ook mee bemoeien. Want ja, dat zijn de spelers die erin moeten. Hè? Maar ook die de basisspelers scherp moeten houden. Hè? Dus daar wordt echt wel naar gekeken. En alles wordt gemeten. De data komen bijna je neus uit. Dus nou ja, volgens mij zit dat wel goed.
0: Oké, nou dan is zaterdag die tweede groepswedstrijd best een belangrijke tegen Zweden. De Zweden hebben natuurlijk wel even indruk gemaakt door 5-1 over Tunesië in te walsen.
2: Ja, lag het nou aan Zweden of Tunesië? Dat is altijd de vraag.
0: Ja, voetbal, dat kun je afvragen, ja.
2: Dat is altijd de vraag. Nou, ze hebben natuurlijk twee geweldige spitsen. Die Gyökeres en die Isak. Maar verder is het een heel matig. Maar je moet natuurlijk wel voor oppassen en in ieder geval een beetje beter verdedigen dan ze hebben gedaan tegen Japan. Want ja, die goals die vielen, dat was natuurlijk eigenlijk onnodig. En als je die nou gewoon ja, dat beter had gedaan, was je met 3 punten die wedstrijd ingegaan, dan was de klus eigenlijk al geklaard. Maar ja, nu moet je toch oppassen en aan de bak en op je hoede zijn.
0: Nou, het is wel een team, heb ik het idee, dat maar blijft gaan, dat van Zweden. Ook al zijn ze misschien technisch wat minder begaafd.
2: Nee, dus doen ze dat. Ze hebben wel een goede trainer gehaald met die Graham Potter. Ja. Ze hadden ook maar 2 puntjes hè, in de kwalificatie. Dus eigenlijk ongekend dat ze überhaupt op dit WK zijn. Maar via die ontsnappingsroute van de Nations League zijn ze er toch. Ja, die trainer is gekomen. De spitsen zijn fit. Ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen. Ja, dan zit de stroom er wel in. Dus ja, daar zou je toch scherp van moeten zijn.
0: Ja.
3: Mag ik heel even een andere afslag nemen? Hebben we gisteren natuurlijk Argentinië en we hebben Frankrijk voor het eerst aan de bak gezien. Hebben we hier 2 finalisten gezien? Of viel dat...
2: Argentinië niet, ik kom er net vandaan. Ik ben bij die wedstrijd geweest. Historisch natuurlijk. Messi die op gelijk hoogte is gekomen met Klose, 3 doelpunten.
3: Yeah.
2: Ja, dat was natuurlijk waanzinnig. Ook heel die sfeer in dat stadion hoor. We hebben het bemelt hier in Kansas van de Argentijnen. Ja, ze lopen, ze slapen. Ik weet niet waar ze allemaal slapen. Op straat. Als ze er maar bij zijn. Nou, ze zijn erbij. Heel stadion zat volgepakt met dat lichtblauw. Mooi, en dat wit. En ze zijn niet voor niks gekomen. Want ja, het was dus wel de Messi-show. En ja. Ik zit hier heel de week al met Willem Vissers een discussie te voeren. Wie is er nou beter, Messi of Maradona? Ja. Ik zeg heel de tijd, nou, Maradona is beter. En hij is helemaal gek van Messi. Ja. Dus je hebt heel de tijd, als ik keek dat grote hoofd van Willem Vissers maar aan. Ja. We hebben nou toch wel door wie de beter is. Ja.
0: Maar maken zij kans op het wereldkampioenschap?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ze hebben best een aardige ploeg. En Messi, ja, die maakte natuurlijk 3. Maar het was tegen Algerije. Ja. En die boden ook niet echt heel veel weerstand, eerlijk gezegd. En ja, je speelt. Het is heel gek, want hij beslist die wedstrijd natuurlijk. Maar ja. Ik heb een beetje zitten kijken. Het is af en toe ook een beetje wandelen. Ja, als je dan tegen de top 11 staat, Spanje, Frankrijk.
3: Snelheid.
2: Daar wist hij de snelheid en speelde hij eigenlijk altijd, in dat geval soms dan met een mannetje minder. Ja. Maar ja, weet je, die zullen ook wel denken van we moeten hem toch ook niet te veel vrijheid geven. Want hij heeft nou weer laten zien dat hij de klasse toch nog steeds heeft. Hè?
0: Ja. Dan nog eventjes die andere expertise als het gaat om het voetbal, waar jij zeer veel over kunt vertellen. Want je hebt een podcast zelfs over de club. Feyenoord heeft natuurlijk een nieuwe trainer. Giovanni van Bronckhorst komt terug.
2: Zeker, ze hebben 2 nieuwe trainers, want hij neemt Sipke Hulshoff mee. Hè? Ja. Ze hebben samen bij Liverpool gezeten, assistenten van Arne Slot. En nou gaan ze samen Feyenoord leiden. De rolverdeling is ook wel duidelijk. Van Bronckhorst is natuurlijk een geweldige ambassadeur. Ja. En die kan je overal mee aankomen. En Sipke Hulshoff, die heeft die communicatieve gaven wat minder. Maar is wel een prima veldtrainer. Dus als je die 2 bij elkaar optelt, heb je 1 trainer die... die de rust bij Feyenoord moet terugbrengen. Er gaat heel veel gebeuren ook, qua nieuwe spelers, et cetera. En als je dan deze 2 mensen aanstelt, dan denk ik dat je in ieder geval op dat vlak de rust hebt teruggebracht naar het afgelopen seizoen.
0: De droomtrainer voor Feyenoord, is hij dat, denk je?
2: Nee. En ik begrijp ook wel dat heel veel supporters denken, is dit het nou? Want Van Bronckhorst hebben we natuurlijk bij Feyenoord al een aantal jaar gehad. Mm-hmm. En toen was de kritiek van, het spel was allemaal niet zo florissant. Hij pakte geloof ik wel 5 prijzen in die 3 jaar. Dat is dat. Dat moet je ook niet vergeten. Maar goed, Hulshoff staat natuurlijk bekend als iemand die onder Arne Slot ook heel veel deed. Hè. Die was eigenlijk zijn rechterhand. Dus ja, die gaat nu wat op het veld meer verantwoordelijkheid krijgen. En Van Bronckhorst, die gaat het ook allemaal netjes uitleggen zoals hij dat kan.
0: Ja. Martijn, hartelijk dank voor jouw tijd en uitleg over het Nederlands elftal en Feyenoord vanuit de Verenigde Staten, Kansas City. Ik denk dat jij je bedje in gaat. Het zal een 1:30 zijn, denk ik.
2: Zeker, ja. We gaan nu slapen. Jullie gaan beginnen en ik ga even slapen.
0: Nou, welterusten. Veel succes daar. En fijn dat we je even mochten spreken. Martijn Krabberdam van Voetbal International.
3: Ja,
0: natuurlijk. 7:58 in de ochtendshow. Goedemorgen. Zullen wij onze smulschijf even laten
3: horen?
0: Ja, fijne plaat van Flair is die deze week.
1: En dit is de nieuwe smulschijf.

0: Uit Den Haag komen ze, een boyband zoals ze staan omschreven. Door het oog van de nacht heet het de plaat. Ja, ze hebben een klein beetje naar Goldband geluisterd, maar goed, dat mag. Die hebben de sound ook niet helemaal zelf verzonnen. Door het oog van de nacht is deze week de smulschijf bij ons in de ochtendshow. Hey, Florentien, wat zit er in het nieuws zo dadelijk?
1: Nou, het wordt natuurlijk weer heet de komende dagen. En dan rijst de vraag, wat moet ik aan naar mijn werk straks meer?
0: Oh ja, die discussie weer. Nou, je hoort het zo meteen.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met

0: accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies. Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dankjewel.
4: 20 worstjes. Geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
17: Goedemorgen, dit is de 538 Ochtendshow en het weer voor deze woensdag. Het is een bewolkte start van de dag, maar daarna gaat de zon erbij komen. Het wordt droog en de temperatuur gaat oplopen tot 22 graden vandaag. En dan de files.
18: Ja, ja.
17: Waar staan ze, Rick?
18: Erg rustig nog. A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord 54 minuten aan 50. Arnhem-Oss bij de Maasbrug 7. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. De vertraging 28 minuten.
17: 8:08. Hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is nu deels ook ingestort. Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een heel dure grap. En een paar grote voetballanden die kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Senegal. Noorwegen met sterspeler Haaland won met 4-1 van Irak en Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Nou, op dit moment Oostenrijk speelt nu tegen Jordanië en het is op dit moment 1-1. Nou, ze hebben ongeveer ruim 70 minuten gehaald. 74 minuten zie ik. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat dan niet doen. En verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging. En moeten ze ook meer doen als mensen een overstap missen.
1: Maar dat gaat goed gewoon, nieuws dus. De ticketprijs gaat toch standaard
19: dat
1: op?
19: Dat denk ik ja, wel, ja.
1: Ja, ik bedoel,
19: dat
1: is linksom dan weer... of rechtsom...
19: Ja, zijn we toch...
1: Het is zo'n schimmige wereld, die reiswereld,
17: ja.
1: Hè?
17: Ja.
1: Gisteren was het ook in het nieuws dat die tour operators... Ons eigenlijk allemaal
17: Een oor aan naaien
1: door reizen aan te bieden voor hele goedkope tarieven die niet eens bestaan of al uitverkocht zijn.
19: Op ja, en als je gaat je boeken,
1: op klikt, is het ineens €150 meer. En dat is natuurlijk met vliegtickets is het exact hetzelfde.
17: Ja. Het zijn ook allemaal van die trucjes voor, toch? Om toch voor een lagere prijs uiteindelijk te kunnen boeken. Dat je, als je gaat zoeken, dan moet je niet je eindbestemming intoetsen, maar eigenlijk een andere eindbestemming.
1: Oké. Okay.
17: Dan kun je vaak, geven ze dan zeg maar de vlucht waar je zegt niet naartoe te willen. Die geven ze dan als goedkope optie. Je zou ook op deze luchthaven kunnen vliegen.
19: Oh, echt? Oh, wat erg.
17: Zodra ze weten dat jij daar naartoe wil, dan gaan de prijzen omhoog.
1: Oh, maar ze naaien je toch ook met je IP-adres. Dat als je op maandag zoekt op een ticket en je gaat... Nou ja, dan moet je nog even overleggen. Dan ga je woensdag weer inloggen. Dan denk je, hey, je bent nu voor de tweede keer. Je bent heel erg geïnteresseerd in dat reisje. Weet
17: dan ga je er vast meer voor betalen.
1: We douwen er even een tientje bovenop.
19: Nee, maar ook als je bijvoorbeeld iets boekt... dan word je eigenlijk bijna gedwongen om een stoel aan te klikken van €20... Alleen de heenreis. Terwijl als je gewoon niks doet, dan krijg je toch wel een stoel. Ik bedoel, je zit toch wel in het vliegtuig. Maar ze dwingen je eigenlijk bijna om dat je geen vlucht hebt als je niet een stoel aanklikt.
17: Oh ja.
19: Dat is ook zo'n naar trucje. Bah. Nou, de hitte komt eraan en de komende dagen moeten we dus weer gaan nadenken over hoe gaan we gekleed naar het werk als het warmer dan 30 graden is. Een etikettenexpert in het AD of in Metro Nieuws, die geeft wat tips.
1: Oh.
19: In ieder geval, draag geen teenslippers op kantoor.
1: Oh, voeten vind ik zo vies.
19: Dat is
17: vind je dat vies, hè?
1: Ja, tenen en voeten. Zo, toch ook altijd een beetje... Je hebt toch het idee, het zweet een beetje. De een heeft haar op zijn tenen. De ander vieze nagels.
17: Oh, mooi verzorgd vrouwenvoetkamp is het toch niet vervelend om te zien.
19: Nee, maar ik vind ook een man in slippers. Zeker als je in contact komt met klanten. Ik vind het niet zo professioneel staan.
17: Nee, ik snap wat je bedoelt. Teenslippers op kantoor is wel echt...
1: Jij loopt vaak op slippers, toch, Rick?
20: Niet meer.
1: Niet meer?
20: Nee.
17: Heb je een opmerking gehad van iemand?
20: Nee, op een gegeven moment... je hebt meerdere slippers. Je hebt dat dingetje tussen je tenen zit.
1: Ja,
20: teenslippers. Ja, teenslippers. Maar je hebt ook met zo'n band erop. Ja, ik had echt een teenslipper. Maar op een gegeven moment is dat een keertje echt gaan wrijven. En ik kreeg een ontsteking tussen
1: je
20: tenen.
1: Ja. Onsmakelijk.
17: Ja, dat is vies.
19: Dat wil je niet zien. Er wordt ook gezegd dat je beter geen spaghettibandjes kan dragen als vrouw zijnde.
17: Waarom niet?
19: Ja, dat is toch een beetje te bloot. Weet je, maar je gaat niet naar het strand. Je bent gewoon in een zakelijke omgeving. Dus ja, kleed je er ook een beetje naar.
1: Was nu toch een bedrijf, dat AFAS, dat had nu toch dat kledingboek gemaakt?
19: Ja.
1: Was vorige week toch in het nieuws. Die heeft een soort boek gemaakt waarin je dan inspiratie uit kan halen. Bij wat voor weertype, wat kan je wel dragen, wat kan je niet dragen.
19: Ja, met foto's, plaatjes. En dan zodat je echt weet, dit zou wel kunnen.
1: Best handig, hoor.
19: Ja, het is wel echt een inspiratie. Crop tops kan natuurlijk ook niet. Überhaupt zwemkleding. Transparant.
1: Zwemkleding. Ik ga mijn bikini vandaag. Heerlijk.
19: Je kan toch
1: Annemarie, waarom zit jij in je badpak?
17: Het is 32 graden.
1: Ik dacht, ik doe mijn badpak aan.
19: Je lacht hoor, maar je kan bijvoorbeeld een badpak en dan een rok er zo overheen.
1: Dat zit toch niet
19: zodat
1: lekker,
19: het gewoon een strak topje is.
17: Nee, dat doe je niet, toch?
19: Maar eigenlijk ook geen transparante stoffen waar je dus doorheen kan kijken. Ik denk niet dat gewaardeerd.
1: Het is ook heel bedrijfsafhankelijk, toch? Ik denk dat er genoeg keuzes zijn. Ja. Van joh, wat voor functie bekleed je? Zit je op een callcenter of zit je achter een receptie? Zit je in de buitendienst of zit je in de binnendienst? Ja,
19: en hoe draag je überhaupt iets? Maakt ook nogal uit.
1: Werk je bij een jonge online, weet ik veel wat, gamingbedrijf of zit je bij een corporate bank?
17: Daar zit wel een groot verschilletje in.
1: Ja, dat is denk ik wel allemaal verschillendje.
19: Maar ik vind het ook zo overdreven, want het maakt ook al is het warm, het is niet per definitie zo dat als je een korte broek aan hebt, dat je het dan minder warm hebt. Je hebt ook echt van die absorberende stoffen voor een lange broek die gewoon heel luchtig zijn.
1: Ja, en de linnenbroek is deze zomer weer hip, toch?
17: Oh, is die weer in je?
1: Voor mij is de linnenbroek gewoon, die kan gewoon weer afgestoft worden.
17: Het vervelende van zo'n linnenbroek is dat als je hem vijf minuten aan hebt,
18: hebt, dan is het ja, helemaal onder met kreukels.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is wel waar.
17: Maar het is, ik ben wel even benieuwd hoe dat bij onze luisteraars geregeld is. Bij jou op het werk. Is bijvoorbeeld een korte broek toegestaan? Ja. Mag een vrouw bijvoorbeeld in een rokje naar het werk? Dat, ja, dat mag wel, toch?
1: Is dat gewoon een wapperende rok tot de enkels? Of is het een...
17: Tot boven de knie, vlak boven de knieën.
1: Precies.
17: Ja. En nou, laat me even weten. 0909-3058. Hoe is het bij jou op het werk geregeld? En heb je wel eens bijvoorbeeld... Dat kan natuurlijk ook. Dat je een opmerking hebt gekregen van je baas of bazin.
1: Ja, hoe wacht even. Ik kan me ook voorstellen, als jij baas bent, hoe ga je ermee om? Wat sta je toe, wat sta je niet toe?
17: 0909-3058. Gewoon eventjes benieuwd. Dan weten we met z'n allen ook waar we aan toe zijn de komende dagen. Want er gaan echt warme dagen aankomen van 2, 33 graden. Dus dan zitten we met dat probleem. Laat maar even meten en praat alsjeblieft mee. Dan weten wij waar we aan toe zijn. 7:15 in de ochtendshow met muziek van Afrojack.

0: Guetta en Everjack. Ja, dan heb je even een line-up te pakken. Awake Tonight hoorde je om 12 minuten voor 8. De ochtendshow van 538 met net natuurlijk in het nieuws. Klein onderzoekje dat vandaag in het metro, of in de metro staat.
1: Ja.
0: Wat moet je aan tijdens de tropische dagen in Nederland op het werk? Is de korte broek toegestaan? Zijn teenslippers taboe?
2: Kan de driekwart nog? Flo, is een beetje onze fashion watcher.
1: Eigenlijk moet je een beetje denken onder de knieën.
0: Maar een driekwart bij een man is toch niet de kant?
1: Nee, hey, het is niet hip, maar het, kan, het mag wel.
0: Oh, het mag. Oh, okay. Ja, ja. Okay. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tim.
0: Jij wilde hier even over meepraten?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben docent op een middelbare school. En daar kan je in principe gewoon aandoen wat je wil, mits je een beetje nadenkt over wat je aandoet.
2: Ja. Als leerling of als docent?
3: Nee, als docent.
0: Maar kun je als docent in een korte broek bijvoorbeeld voor de klas staan?
3: Ja, in principe wel. Als jij maar gewoon zorgt dat die niet doorschijnt en dat die inderdaad, wat jullie zeggen, een beetje tot aan de knie komt, dan is het in principe prima.
0: Maar er zijn geen regels voor bij jullie?
3: Nee, in principe niet. Nee, kijk, en ik zit ook in een vrij oud gebouw waar het met deze temperaturen in de lokalen gewoon tot de 30 graden...
0: Slecht geregeld.
3: Dus ja, dan ga ik niet het risico nemen om daar in een lange broek te staan en oud te gaan, bij wijze van spreken. Dan doe ik lekker een korte broek aan.
0: Ja, ja. En leerlingen, stel dat die te bloot aankomen zetten, bijvoorbeeld zo'n tanktop dragen, of zijn daar regels voor?
3: Nee, leerlingen mogen in principe aandoen wat ze willen en daar mag je als docent zelf niet eens wat van zeggen.
2: Oh, grappig. Maar ik kan me ook voorstellen inderdaad, op het moment dat jij een korte broek en een beetje een hip shirtje of zo, dat je ook de leerlingen het gevoel hebben, joh, hij is meer één van ons. Werkt dat ook zo of niet?
3: Ja, dat kan zeker, ja. Als je, ja, wat ik zeg, mitsenaring wat je aandoet en inderdaad niet als vrouw als man iets aantrekt wat te veel doorschijnt, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar de teenslippers, dat zou jou te ver gaan dan?
3: Die gaan mij te ver. Ik heb wel een docent op de middelbare school gehad toen ik er zelf zat die dat wel deed. Inderdaad, korte broek, t-shirtje en teenslippers.
0: Ja. En dan de been op tafel tijdens het maken van thuiswerk.
3: Ja, zoiets.
0: Ja. Dennis, dankjewel. We gaan naar Marieke. Marieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het bij jullie geregeld op het werk?
4: Nou, ik werk op de IVA Business School in Driebergen. Daar ben ik adjunct-directeur van het MBO. Dat is een instituut voor automotive en nautisch. En ondertussen ook vastgoed en ondernemerschap.
0: Maar,
4: en wij
0: dat
4: hebben
0: is
4: echt een heel
0: streng
4: regel. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, dus de heren strak in pak. Op vrijdag hebben we Casual Friday. Dan mag je een chino aan.
0: Sowieso.
4: En een jasje. Ja.
2: Is dit niet een beetje uit het jaar kruik, Marieke?
5: Nou, niet een beetje. Dit is
4: ja, dat zou je denken, hè? Ja. Dat weet ik niet. Je kunt daar ook hele mooie dingen inderdaad te zien. Hè? Ik bedoel, het is, maar het is wel heel duidelijk. Je kunt het een beetje met een uniform misschien wel vergelijken. Dat iedereen er toch gelijk uitziet.
0: Ja.
4: En je wel je eigen smaakje eraan toe kunt voegen. En dat het er echt heel zakelijk uitziet. En
1: maar,
4: dat is denk ik wat wij willen.
1: Ik vind het ook een beetje gek uitzien. Want dan zie je die IVA-jongetjes door Driebergen lopen.
2: Ja,
1: en die zijn
2: dan natuurlijk uit Driebergen.
1: Ik heb jaren gewoond. Ja. En dan zijn ze een jaar of 17 in zo'n pak. Ja. En dan denk ik, jongen, ja, het ziet er zo knullig uit.
4: Ja, dat is. Ik denk dat je dat klopt de eerste twee maanden. En daarna zit het als gegoten en voelen ze zich daar prima in. En als je op een spijkerbroek bij de IVA loopt, dan voel je je echt niet prettig.
2: Nee, maar stellen jullie als school ook nog eisen aan wat je dan? Of is het wel vrij van, joh, als jij een roze pak aan doet, moet je lekker zelf eten? Of moet het ook allemaal nog voldoen aan bepaalde...
4: Nou, een roze pak is niet per se zakelijk. Je mag zeker wel je eigen smaak eraan toevoegen.
2: Ja.
4: Maar het moet wel, kijk, wat zakelijk is bij ons wel duidelijk. Dat is donkerblauw, grijs. Natuurlijk mag je een licht pak, je mag variëren in je overhemden. Je mag, als het maar niet te bonte dassen zijn met Donald Duck erop, snap je? Dat soort dingen. Geen witte zolen.
2: Zolen?
4: Nee, geen witte zolen. Dat mag ook niet. Nee.
0: Maar Marieke, jij bent adjunct-directeur. Dus jij moet ook af en toe mensen op aanspreken dan. Van wat jij aan...
4: Zeker. Ja, en dat doe ik ook. Ja, en dat is prima. Want daar hebben ze voor getekend. Ze weten waar ze zitten. Ze weten waar ze zijn. Ze weten wat
2: we verwachten.
4: Het
2: voelt een beetje... Wij zijn laatst bij de Defensie geweest, bij de luchtmacht. En het voelt echt een beetje...
0: Een militair regime.
2: Ja.
4: Nou, zo gaan we er absoluut niet mee om. En zo ervaren studenten het ook echt niet. Want ze vinden het ook echt leuk om er op die manier uit te zien. En het geeft je ook een heel goed gevoel, hè? Als je er goed gekleed uitziet. Je gaat ook rechtop staan. Het hoort bij de regels. Grappig. Iedereen vindt dat prima. Ja. En wordt er zelfs een beetje gelukkiger van.
0: Volgens mij wilde jij nog vertellen wat de dames hadden bij jullie.
4: Ik hoorde net iets over korte rokjes en zo. Als je gaat staan en je doet je armen langs je lichaam en je hand gestrekt, dan kom je daar net boven je knie uit. Ja. Zeg maar met je hand, met je vingertoppen. En tot die lengte mag je rokje zijn.
0: Dit is een goede. Maar als je nou een korte arm hebt.
4: Dan heb je geluk. Mag je heel kort rokje aan.
0: Maar dit is een handige stelregel. Die gaan we hanteren. Ja. Dat is leuk.
2: Goed.
0: Marieke, dankjewel. Leuk dat je even belde.
2: Ja.
4: Graag gedaan.
0: Hoi. We gaan nog even naar Ruud als laatste. Ruud, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het bij jullie op het werk qua kleding als het warm is?
5: Nou ja het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik werk dus voor een bedrijf in Amsterdam.
2: Ja.
5: Wij zitten in de luxe jachten, in de spulletjes daarvoor. Maar we zijn Amerikaans corporate, dus wij moeten allemaal van die ethics trainingen doen.
2: Ja.
5: En op het moment dat mijn mannelijke collega in een kleine roze tutu op zijn werk komt... Dan mogen we daar niks van zeggen.
0: Nee.
5: Want hij kan er een melding van doen bij HR. En dus een klacht indienen.
2: Oh, wow.
5: Want wij respecteren alle gender en alle uiterlijke.
2: Ja.
5: We mogen daar niks van zeggen.
2: Ja.
0: Maar gebeurt het ook?
5: Heb jij collega's, je flipflops.
0: Heb jij collega's ertussen lopen dat je ze binnen ziet komen dat je denkt... Nou gast, dit kan je echt niet doen.
5: Ja, zeker. Zonder schoenen op sokken. Dat zijn dan de engineers, weet je wel.
0: Ja.
5: In een lange gebreide trui of een korte broek, slippers. Het kan allemaal. Als in de sales, in de buitendienst, doe je het niet. Want je
0: vertegenwoordigt
5: een veel bedrijf. Maar de binnendienst, die kan eigenlijk aan wat hij wil.
0: Zo. Lekker hoor. Ja, het geeft ook wel een bepaalde sfeer, toch?
2: Een gevoel van vrijheid.
0: Juist.
5: Ja, absoluut. Uiteindelijk ben je natuurlijk gewoon kantoor bij allemaal mensen. Dus ik vind daar wel wat van. Ik vind daar natuurlijk ook wel wat van als jij als man gekleed gaat in een rokje en dan op je werk komt.
2: Ja.
5: Dat gebeurt gelukkig niet. Maar stel je ervoor dat het gebeurt, dan mogen we daar niks van zeggen.
0: Nee. Oké. Dan mag je er iets van vinden, maar niks van zeggen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
5: Inderdaad.
0: Ja. Ruud, dankjewel. Fijn dat je even belde. Dit is even kort wat mensen horen. Hoe het in Nederland een beetje geregeld is. Zo is het overal anders. Hey, zal ik even de fluit laten horen nog? Dat kan nog net.
2: Zo.
0: Ja, dat kan nog net. Je mag bellen met 0909-3050, want we hebben nog een tv staan. Daar willen we heel graag vanaf. We willen hem namelijk aan jou geven. Dus 0909-3050. Als jij kans wilt maken op een gloednieuwe televisie... kijk je het WK voetbal, tenminste de rest van het WK voetbal... op deze tv met een diagonaal van 140 centimeter. Want dat is 55 inch. 0909-3050 voor die televisie. Bruno Mars, Brisket All.

0: Earth. Risk it all. In de ochtendshow, dus 8:02.
1: 538.
2: Kijk het WK-voetbal op een gloednieuwe tv.
0: En de scheidsrechtersfluit heeft geklonken. En dat betekent, dat is nou eenmaal de deal die we hebben deze week met elkaar. Hoor je de fluit, bel naar de studio. Kom je op de radio, dan is die voor jou, die nieuwe televisie. En Shaila, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij dacht, ik ga me toch even mengen in deze kans op die geweldige tv.
3: Ja, ik denk, doe ik hier mee.
0: Ja, heb je een beetje een serieuze tv in de woonkamer hangen?
3: Niet zo groot.
0: Een kleintje?
3: Ja, een jaar of 6 oud ongeveer.
0: Oh ja.
4: Of vrouwen zeggen toch altijd de lengte en de...
0: Ja, dat hoor ik wel altijd. De size doesn't matter.
3: Dat houden we even in
0: het midden. Shaila, gefeliciteerd.
3: Super fan, dankjewel.
0: Jij krijgt een 55 inch tv.
3: En geweldig, dankjewel.
0: Een 58 voetbal doen we er ook bij. Prijzen worden hier aangeboden door Hisense.
3: Super bedankt.
0: Alsjeblieft, veel plezier ermee. Hoi.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: De superster.
5: It don't matter if you're black or white.
2: De boybands.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
2: Haiboe.
1: Haiboe.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
7: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
8: Wordt best lastig.
6: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: Worden wel wereldkampioen.
10: Ja, tuurlijk.
6: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je.

0: op 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon het niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm. De kanker werd in mei bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar hij is blij dat hij het heeft gedaan. En hij is zelfs verbaasd is hij over hoe goed het vannacht ging tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer alle tijden met 16 goals. En hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Ja, op dit moment speelt Oostenrijk tegen Jordanië. Zitten echt in de laatste minuut. Het is op dit moment 2-1.
4: 3-1.
3: Toch? 3-1. Nou, net echt. Ja, gaan we naar het weer. Op veel plekken bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, dan de files. Rick Verstappen. We beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 18 minuten vertraging komt door reddings- en bergingswerkzaamheden. Dan de A12 Arnhem Utrecht bij Maarsbergen. 14 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen Maasbracht bij Rijkenvoort. De vertraging 27 minuten.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, trotse partner van het Nederlands elftal.
6: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.

0: Happy Sunday, 13 over 8. Morgen.
1: Dit is.
2: De 538 Ochtendshow.
0: 17 juni vandaag. En eventjes terug naar wat wedstrijden die vannacht zijn gespeeld op het WK voetbal. En dan met name de wedstrijd van Argentinië, want die kwamen vannacht in actie. Lionel Messi die leidde zijn ploeg tot een 3-0 overwinning. Luister even mee naar het Argentijnse commentaar. Leuk. Dat is toch wel even grappig.
3: Va tocando la pelota atrás para De Paul, la pide Lautaro, va para Messi, es buena. Vaya Leo, vaya. Vaya Leo, todo con vos, Messi. Golazo. ¡No! Eterno Leo.
0: Zo ging dat.
4: Maar wij moeten in Nederland ook een keer een wedstrijd hebben dat ook iemand zo commentaar gaat geven.
5: Wat goed,
0: ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar je kan het een keer voorstellen bij de NOS. Nou, we hadden natuurlijk een tijd lang Jack van Gelder. Die kon ook wel niet zo enthousiast.
5: Nee, maar je kan ook zeggen, doelpunt Tijani Reijnders. Maar je kan ook Tijani
0: Reijnders. Vorige week kwam in het nieuws dat Orgel Joke door de FIFA is gevraagd om op te treden tijdens het WK-voetbal.
4: Nee joh, echt waar?
0: Maar tegelijkertijd werd meteen bekend dat het onzeker is omdat Joke een lelijke val heeft gemaakt. Nee. Maar hoe gaat het nu met haar? Gaat zij naar de Verenigde Staten? Gaat zij optreden op het WK? Laten we dat even checken bij Joke zelf. Goedemorgen, Joke.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met het herstel?
6: Ja. Nou, het gaat redelijk goed met het herstel.
0: Fijn.
6: Straks,
0: wat fijn.
6: Ik moest zo naar het ziekenhuis. Er worden mijn hechtingen bij mijn oor eruit gehaald. Vanmiddag gaat dat verband eraf. Ik mocht gisteren al wel mijn sling afdoen.
0: Ja.
6: En dan moest ik langzaam proberen te bewegen. En ik moet zeggen, dat viel niet tegen.
0: Oh, wat
6: dus,
0: fijn.
6: Dat ging redelijk goed zonder veel dat
0: maar
6: veel
0: heb je al
6: weer
0: gespeeld?
6: Nou, toen ben ik voor mijn keyboard gaan zitten en ik heb even gekeken of ik met mijn vingers de toetsen in kon doen zonder veel pijn. En ik ga er. Ja, zoals het er nu uitziet, hoop ik te kunnen spelen.
0: Wow,
6: dus dan.
0: Daar
6: ben ik wel blij om. Maar nu ligt het ook aan de voetballers, hè? Ze moeten natuurlijk wel door.
0: Ja, want even, jij bent gevraagd, Joke, om bij de 16e finale is het dan? Hè?
6: Ja.
0: Dat is de eerste wedstrijd.
6: Ik was eigenlijk gevraagd voor dit aanstaand weekend.
0: Ja.
6: Maar ja, dat ging natuurlijk niet.
0: Nee.
6: En toen is ze doorgezet naar die, dat was 29 of 30. En dat ligt dan aan in welke pool ze komen als ze doorgaan. En dan wordt het of Mexico of Amerika. Dus, maar ik heb gisteren mijn paspoortspoed aangevraagd. Die ga ik straks met iemand ophalen. Dus alles wordt wel in gang gezet.
5: Maar qua gezondheid kan jij naar Amerika toe?
4: Je kan spelen.
6: Ja, kijk, dat hoop ik. Ik heb natuurlijk nu nog dan anderhalve week om te oefenen. En zoals het er nu uitziet, qua beweging moet dat gewoon lukken.
0: Kijk,
6: ik hoef mijn arm niet te strekken om te spelen. Want strekken is nog lastig.
0: Wel grappig dat in 2010 was de vraag, kan Arjen Robben spelen? En nu is de vraag, kan Orgel Joker spelen? Dat is
5: belangrijk.
6: Ja, kijk, en ik speel geen uren. Dat speelt natuurlijk ook.
0: Nee, dat is waar.
5: Fijn,
0: ja, wat fijn dat het de goede kant op gaat. Want weet jij al wat het programma is als jij daar gaat spelen?
6: Nee, mijn zoon is dat nou allemaal. Het wordt waarschijnlijk een soort medley.
0: Ja,
6: en dat is, ik laat dat eigenlijk, omdat ik zelf nu heel weinig nog kon, laat ik heel veel aan mijn zoon over om dat uit te zoeken, korte stukken welke ik ga spelen.
0: Ja.
6: Ik krijg daar morgen, als het goed is, de bladmuziek van, want dat zijn dan allemaal korte stukjes. En ook wel een heel lied. Maar dat hij zegt tegen me van het weekend, dan heb ik alles binnen.
0: Kijk.
6: Nou, en dan hoop ik volgende week al die nummers gaan oefenen.
0: Nou, ik hoop echt dat het allemaal de goede kant op blijft gaan.
5: Zeg.
0: En dat jij gewoon naar de Verenigde Staten gaat of Mexico om daar dan te spelen voor het Nederlands elftal.
6: Ja, en dan net zo gek en hard juichen als die man van Argentinië.
0: Zeker. Ja, zeker. Nou, dan doen we nog gek hoor.

0: Destination in de ochtendshow. Het is 8:56. Nou hadden wij net even dat Argentijnse commentaar of Spaanse commentaar van die wedstrijd waarin Lionel Messi een hat-trick maakte vannacht.
1: Ja, echt knap is, hè?
0: Ja, wat onwijs knap is, want het is, ik bedoel, de ogen van de hele wereld zijn toch op hem gericht. Zo van, ja,
1: hij is 38.
0: Het is waanzinnig knap. Hij heeft 3 keer gescoord tegen Algerije vannacht. Argentinië heeft die wedstrijd gewonnen met 3-0. Maar wij zeiden, dat zouden de Nederlandse commentatoren, zou je dat ook een keer moeten...
2: Ja, dat enthousiasme.
0: Ja, nou wat blijkt nou? Dat is gewoon gebeurd vannacht. Ja, wij lagen te slapen. Nou, het is echt gebeurd. Wij werden erop geattendeerd door luisteraars van luister eens naar het Nederlandse commentaar. Dat was namelijk ongeveer gelijk.
1: Oh, hey joh.
0: Luister mee.
3: Nou, González is er. González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis! Wordt geschreven in Kansas City!
2: Nou, maar wie is deze meneer?
0: Ja, Arman Afsaroglu.
2: Maar die hebben wij niet bij het Nederlands elftal zitten.
1: Jawel, al heel vaak.
2: Deze ook?
1: Juist van langs de lijn. Goeie commentator.
2: Ja, maar ik hoor hem bij... ik hoor niet als, als Virgil van Dijk, hoor ik geen Virgil!
0: Misschien aanstaande zaterdag.
2: Mensen, we mogen daar wel wat trots op zijn.
1: Ja, maar dat hebben we altijd... De NOS wil altijd een beetje, weet je, zogenaamd objectief zijn.
2: Maar ja, maar als ik dit dan hoor met Messi, dan denk ik van... dit
1: zo
2: lijkt wel alsof je...
0: Dat
2: alsof
0: één keer, hoor.
3: Nou, González is er. González, natuurlijk weer naar Messi. Messi!
0: Ja,
3: nou, Messi!
2: Dit heb ik afgelopen zondag niet gehoord.
0: Nou, was daar ook niet echt helemaal aanleiding
2: je
0: voor.
2: Je moet trots zijn op elk doelpunt wat valt.
0: Ja, dat is de andere kant. Nou ja, misschien dat we hem eens moeten voorstellen. Arman.
2: Ja.
0: Zijn stem herken ik wel. Ik wist niet dat hij zo heet eigenlijk, maar grappig. Dank voor het doorgeven. Wat luisteraars die toch hadden gehoord vannacht... dat het wel redelijk enthousiast was, toch ook bij de NOS. Het is 8:55. Zullen we Justin de Wild nog even snel doen?

0: Peter en Jelle die zijn ingestuurd voor het Nederlands elftal om ze een klein beetje aan te moedigen. Dat kan nog net nu op de valreep via de app van 538. Florentien, die heeft het laatste nieuws.
1: Ja, veel mensen zijn dol op koffie, maar hoe bewaar je dat eigenlijk?
0: Dat en meer, zometeen in de ochtendshow.
2: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl.
3: Op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Even 30 jaar op z'n bed.

0: Met lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiketet en vamos naar beter bed.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
3: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Ja, de dag start vandaag bewolkt. Vooral in het noorden kan wat regen vallen in de ochtend. Maar vanmiddag breekt vanuit het zuiden de zon door. Wordt het droog en de temperatuur 22 graden. Een overzicht van de files heeft Rick voor je.
5: Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. 11 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 12. A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Rijkenvoort de vertraging 38 minuten.
4: Het is 9:04. De hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaak echte zware jongens tussen zitten. En Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, dat vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. Ja, bijna heel volwassen Nederland drinkt koffie. En Didi Meijer, dat is een expert op het gebied van koffie, die legt dus uit hoe je koffiebonen het beste kunt bewaren. En wat je vooral niet moet doen.
7: Ik doe het in de vriezer.
8: In de vriezer?
7: Ja.
8: In de vriezer?
7: In de vriezer.
8: Oh, heb ik ooit gehoord. Ik denk, nou ja, dan doe ik dat maar.
6: Nou ja, dat kan. Maar die tip geeft Didi niet. Vanaf het moment dat je...
7: Die tip eens even geven.
6: Vanaf het moment dat je een nieuwe zak koffiebonen opent, verliezen de bonen gelijk al smaak. En hoe vaker je die zak opent, hoe meer er ook verloren gaat. Ja. Dus hitte is ook nog eens een keer heel slecht voor
7: koffie.
6: Daarom
7: doe ik het in de vriezer.
6: Daarom doe jij het in de vriezer. Maar ja, jij zoekt ook weer gelijk het andere uiterste op. Laat het in ieder geval niet in de auto liggen, want daar wordt het echt heel erg warm.
7: Tip 1.
6: Zeker in de auto.
8: Waarom zou je koffiebonen in de auto bewaren?
6: Stel, ik heb ook wel eens, dan doe je boodschappen, vergeet je ze.
7: Maar is de zak nog niet open?
6: Nee, maar dan nog is hitte ook niet goed.
7: Ook als de zak dicht is,

0: is heet.
1: Als de zak dicht is, gaat hij toch.
2: Ze worden gebrand. Dan kunnen toch wel een beetje hitte doorstaan.
3: En bewaar ze ook dus niet in een doorzichtige pot. Want daar komt ook warmte doorheen.
0: Doorzichtige pot.
2: Nou, met name zonlicht is vaak niet goed, toch?
0: Zonlicht.
3: En warmte. En donker...
0: Zonlicht is niet goed voor de zak.
3: Nee, is niet goed voor de zak. Een donkere, lichtdichte bus dus. Met een koffieventiel. Dat is het beste. Want
0: koffieventiel? Waar halen we een koffieventiel in godsnaam?
3: Want dat kan, dan kan de koffie wel ontgassen zonder dat er zuurstof bij komt. Zuurstof is echt slecht.
1: Maar tegen die tijd is het een pannen op, hoor.
3: Ja,
0: en maar je hebt dus potten met een koffieventiel.
3: Blijkbaar, wist ik ook niet hoor.
1: Nee.
3: Bewaar je de koffie nou in de originele zak, zorg dan dat alle lucht eruit is en dat de sluitstrip of de plakstrip goed dicht zit.
2: God, maar dit is alleen vroeger voor allemaal makkelijk, hè? Dat je gewoon naar de supermarkt en haalde je
0: snel filter gemalen.
2: En dan was die stond op de afzuigkap en dan was het dat. Het was zo eenvoudig.
3: Je moet ook die branddatum goed in de gaten houden. Koffie is eigenlijk op zijn best tussen de 2 en 3 maanden na de brand.
0: Okay.
3: 6 maanden later gaat die kwaliteit wel hard omlaag.
0: Maar Didi zegt niks over de vriezer.
1: Nee.
3: Nee, Didi heeft het niet over een vriezer.
2: Maar ik kan me voorstellen dat het... er staat hier, koffiebonen in vriezer is een uitstekende manier om de versheid en aroma's tot wel 3 keer langer te houden.
0: Nee. Hallo, Didi. Nou, zijn we wakker? Didi even... Met je ventiel.
2: Maar Didi, die heeft hier nog nooit gehoord.
3: Ik heb Didi niet dit horen zeggen.
1: Wat een slechte.
0: Didi mag nog wel eens even goed in het rapportje kijken.
1: Ja.
3: In de koffiepotje. Nou ja, goed. Het nieuwe uitshirt PSV valt totaal niet in de smaak bij supporters. Nee. Dat werd gisteren gepresenteerd, het nieuwe shirt. De club legt eigenlijk met dat nieuwe shirt de nadruk op het zomerse gevoel. Het is wit en het heeft dan eigenlijk van die oranje boordjes. En onder de oksels is het een beetje paars. Het 538 paars.
0: Dat oranje is dat de zon opkomt, toch?
1: Oh.
0: Dat dacht ik. Ja, Tim is supporter, dus we kunnen het maar bij één man vragen.
2: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik zag gisteren de foto van het shirt en toen dacht ik... ja, ik vind hem niet per se supermooi. Maar ik vond het vorige uitshirt, hadden ze er volgens mij vorig jaar. Dat was dat derde shirt dat ze presenteerden, was afschuwelijk.
0: Dat was met al die felle blokken erin.
2: Ach, dat vond ik zo'n lelijk shirt. Maar ik vind deze, ja, ik heb wel eens mooiere gezien. Maar ook.
0: Maar vind jij, ik heb toch het idee dat een voetbalshirt altijd een beetje... agressief is niet het goede woord, maar een beetje actie. En dit is niet een shirt dat ik denk van, oeh, de tegenstander komt eraan. Het is een beetje pastel.
2: Ja, het zijn geen felle kleuren.
0: Nee, het is geen actie of zo.
2: Nee, ik snap wat je bedoelt. Het had wat veller gekomen. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Wie dat dan ontwerpt en wie dat dan uiteindelijk akkoord op moet geven.
0: Peter Bos, dat hij samen...
1: Ja, gaat hij daarover? Nee, Peter Bos gaat erover, ja.
2: Is Peter Bos
1: zijn hoofd shirtjes?
0: Die zit met zijn vrouw of kinderen en kleinkinderen zitten ze s'avonds aan de tafel.
2: Heeft hij zo'n moodboard, heeft hij.
0: En die heeft zo'n kleurenwaaier, weet je wel. Ja. Die heeft hij bij de praxis gehaald. En dan, nou ja, dan gaan ze een beetje...
2: Loopt hij nog eens mee naar buiten. Dat even kijken in het zonlicht.
3: Ja, je kan er veel kritiek op hebben, maar hij wordt wel goed verkocht. Dus dat is dan wel weer raar.
2: Dat is uiteindelijk waar het om gaat ook, toch?
3: Ja, dat lijkt mij ook.
2: Ja. Oké, Florentien, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij gaan ons zo dadelijk opmaken voor de uitslag... als het gaat om de leukste inzending qua Jel vanochtend voor het Nederlands elftal. Er zijn er heel veel ingestuurd. Dat kan overigens nog steeds, een minuutje of 5. En dan zo meteen de winnaar hier op de radio. En die wint met een beetje geluk zelfs wel een WK-kamerfeest. Dit is Surreal.

0: Fever Dream. En daarmee is het 13 over half 9 geworden. Het is de ochtendshow voor deze woensdagochtend. En de hele ochtend krijgen wij al via de app krijgen we allemaal appjes ingestuurd van luisteraars die het Nederlands elftal door een leus of een jel een beetje een hart onder de riem steken. Het Nederlands elftal bij wijze van spreken naar de overwinning schreeuwen.
1: Heeft Nederlands elftal eigenlijk zelf een jel? Op een gegeven moment gaan ze natuurlijk in die kring staan. En dan duwt nog zo'n cameraman zijn camera er zo
2: op.
1: Dan zie je al die hoofden. Toen zei ook nog iets van jel.
2: Ik denk dat het Feuzel zegt, kom op jongens.
0: Ja, dat zou het meer zijn.
1: Maar ze hebben niet eens een echte...
0: Ja, maar dat iemand zo'n trompetje...
1: Ja,
0: en dan
1: oranje.
2: Ja, het zijn volwassen gasten.
0: Nee, ja, ik geloof toch, het ook niet.
1: Ik denk namelijk dat een jel creëert saamhorigheid. Nee, of je nou volwassen bent of kind. Ja. Een jel, dat is een soort bonding.
2: Wat?
1: Samenhorigheid.
2: Landing.
1: Brengt elkaar bij elkaar. Dichter bij elkaar. Het gevoel van we gaan er met elkaar
2: voor. Maar moeten wij dat niet bespreken dan met de jongens van Oranje?
1: Rood, wit, blauw.
0: Wij pakken jou.
2: Nee, nou maar wel.
1: Nou ja, of ja.
2: Nou, of iets met Oranje.
1: Goal, goal, goal. Nee. Ik heb ook even het idee niet, maar als we...
2: Maar dan... een goede... Nee, maar ik ben wel een jel die we gewoon...
0: Het wordt al heel snel een beetje knullig in kinderachtig,
2: nee,
0: hoor.
2: Niet.
0: Als je daar
2: niet.
0: Met allemaal volwassen gasten...
1: Ik heb nou het idee, hier, dan moet je maar eens opletten... dat bijvoorbeeld bij de hockey, bij die nationale teams... dat die dat wel doen.
2: Ja.
0: Ik vind de hockey wel van een andere...
2: We pakken de cup.
1: Schat de hockey zo, man.
0: Wat een stunt, wij drukken een punt.
3: Een weekkamerfeest. Bij jou thuis.
2: Zeker.
0: Ja, dat is wel leuk, een weekkamerfeest. Er zit uiteindelijk een hoofdprijs. Die gaat er vrijdag uit.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Als je die prijs wint, dan komt het hele circus bij jou over de vloer.
2: Oh, dat toch.
0: Maar dat circus dat gaat ervoor zorgen dat jij...
2: Dat kan allemaal niet in die huiskamer.
0: Ja,
2: het circus gaat eruit.
0: Het wordt een beetje proppen, maar het zorgt er wel voor dat jij in de perfecte stemming naar de wedstrijd van het Nederlands elftal kan gaan kijken. En ook na afloop nog een beetje vertier hebt. Samuel Welten, die komt bij je optreden. Die komt daar live bij jou in de woonkamer zingen. Hoe tof is dat?
1: Ja, man.
0: En in zijn kielzorg komt Rick Romeijn ook mee.
1: Kijk.
2: Wij krijgen nu een appje binnen, maar gaan we het zo meteen over.
1: Ja, ja.
0: Oké. We gaan even naar wat inzendingen luisteren... die vanochtend zijn binnengekomen bij ons in de app. Even een kleine bloemlezer, want er is echt te veel binnengekomen... om allemaal te laten horen.
4: Jel, jel, jel. Met onze grote topper Koeman en onze oranje leeuwen... komen we in de finale zeker wel.
5: Huppe de puppe de pup. Nederland verdient de wereldcup.
6: Geen stress, geen gezeur. Gewoon lekker knallen in oranje kleur.
7: Kom op alle leeuwen. Kom op alle leeuwinnen. Sta achter onze jongens. Dan gaan we alles winnen.
8: Zie ons nu staan, de strijd die is begonnen. We gaan er tegenaan. Ik voel de spanning en ik zweet. Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben verkleed, ik heb gezongen. En pakken we de winst, zijn wij de koning op het feest. Kom op Nederland!
0: Nou,
1: leuk.
0: Even zomaar willekeurig wat dingetjes. Die zijn, het zijn er echt te veel om allemaal uit te zenden. Superleuk. En wij hebben uiteindelijk voor deze inzending gekozen als de winnaar voor vandaag.
9: Zweden, wat zijn die toch goed met gehaktballen. Maar wij als leeuwen, wij zijn pas de baas in voetballen. Zelfs Trump zijn hoofd kleurt al jaren oranje. Dus kom op dan met Zweden, Amerika en Spanje.
0: Ja!
1: Ja!
0: Robin! Robin
10: Vrijf. Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij dacht, ik doe ook even een inzendingtje.
10: Ja, ik dacht, waarom niet? Ik zat in de auto en het kwam gewoon naar mij op. En ik dacht, ik ga een poging doen.
0: Je groot gelijk. Dat is hartstikke leuk. Ben je een beetje een WK-kijker?
10: Ja, ik moet zeggen dat ik niet alle nachtwedstrijden kijk, maar sowieso de leuke wedstrijden probeer ik eruit te pikken. Nederland zelf dan natuurlijk.
0: Ja.
10: Dus het zijn natuurlijk altijd de spannende dagen van het jaar, hè?
0: Dat zijn het zeker. En het is ook wel een soort verbroedering. Want kijk jij alleen of heb je allemaal vrienden over de vloer?
10: Nou, wij kijken over het algemeen gewoon met een hele grote vriendengroep. Oh. Toevallig was vorige week mijn broerjaar en dan vieren we dat samen tegelijk met het voetbal. En daar maken we dan een mooie avond van. Curaçao was ook. En komende zaterdag hebben we nog geen planning. Dus ik hoor net dat ik een mooie prijs kan winnen. Dus daar ga ik vol voor.
1: Ja, nou, zaterdag is ook een toptijd om 7 uur.
0: Zeker, ja man, dat is lekker.
1: Geweldig.
10: Het is fantastisch.
1: Geweldig.
10: Ja.
0: Robin, luister. Jij bent vandaag de dagwinnaar. En dat betekent dat we je kunnen feliciteren. Je wint een WK-kamerjas. Een oranje Kamado barbecue. Zo. Je krijgt een boodschappencheck ter waarde van 200 euro.
1: Hoppa.
0: En je bent bij deze gekwalificeerd voor de hoofdprijs. Dat is het WKamerfeest. Stel dat je die prijs wint, dan hoor je dat aanstaande vrijdag. En dan wordt zaterdag alles in orde gebracht bij jou thuis. Ja, voor een spectaculaire wedstrijdbeleving. Dan krijg je samen wel welt over de vloer. Hapjes en drankjes worden geregeld. En Rick die komt bijdraaien.
10: Ja, Rick vooral. Wij gaan ook voor. Ja, samen wel een voorprogramma.
2: Ik hoor alleen maar mannen. Als het gezellig moet zijn, moeten er ook wat vrouwen zijn.
10: Ja, dat kan geregeld worden. Mooi. Dat kan geregeld worden.
0: Ik denk dus, als jij zegt...
10: Ik kan één vraag aan jullie. Hebben jullie ook een Jel 's ochtends als jullie gaan werken? Ja. Want dat is natuurlijk ook van belang, hè?
0: Wij hebben ook een Jel.
1: Ja, ja? Gaan we straks bekendmaken. Ja.
0: Wij beginnen hier altijd zuur, zuur, zuur. Het wordt vanzelf 10 uur.
10: Ja, nou, ik klinkt heel erg bemoedigend voor vandaag.
0: Robin, vrijdag hoor je of je de weekwinnaar bent geworden. En of
10: ja, ik wacht met spanning af.
0: Het hele circus naar jou toe komt. Maar voor nu, de rest van de prijzen die zijn van jou. Ze worden allemaal aangeboden door Albert Heijn.
10: Geweldig, dankjewel en heel veel succes verder met de uitzending.
0: Dankjewel man, hoi hoi. Robin, die gaat er vandoor met een geweldige
2: plek. Ja, we moeten het eigenlijk even over het appje hebben wat we binnen hebben gekregen.
0: Wat hebben we binnengekregen dan?
2: Nou, hoe heet dat, die mevrouw net ook weer?
0: Didi.
1: Van, Didi.
2: Die heeft geappt.
0: Nee. De koffie-expert.
1: Van het ventieltje.
2: Van het ventiel.
0: Is ze boos?
2: Nee. Wow.

0: 538, de ochtendshow voor deze woensdag. Net in het nieuws bij Florentien hadden we het even over een koffieonderzoekje. Of in ieder geval wat tips om de koffiebonen langer vers te houden. Waarop Niels zei, ja, dan kan je ze het best in de vriezer gooien. Maar,
1: dat dacht ik.
0: Ja, in het onderzoek dat onder andere door Didi Meijer werd uitgevoerd, is duidelijk geworden dat je ze in het donker moet bewaren. In een bus of afgesloten...
1: Met een ventiel.
0: Met een koffieventiel.
1: Een koffieventiel, ja.
0: Ja. En,
2: nou, jullie maakten Didi een beetje bekend.
3: Nou, ja.
2: Ik hoorde met een ventiel. En,
1: ja, waar haal je nou een koffieventiel vandaan, man?
2: Ik ben Didi Meijer. Ik ben zeer boos op jullie. En als ik niet op de radio kom, dan
3: zijn we schapen. Ik ben benieuwd wat Didi te vertellen heeft.
0: Want we hebben Didi even teruggebeld. Die appte dus. Didi, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
2: Hey Didi.
0: Je bent niet boos toch, Didi?
1: Nee,
4: zeker niet. Maar als het over koffie gaat, dan ben ik altijd lichtgevoelig.
0: Oh, snel aangebrand.
4: Nee, dat zeker niet. Maar ik vind iedereen verdient goede koffie. Dus dat wil ik alleen
0: waar.
4: Maar helpen.
0: Dat is waar.
1: Er is een hoop rommel in
2: ons. Och, man.
4: Oh ja, niet normaal. Maar niet normaal.
1: Zoals Rick die... maar misschien volg jij Rick als jullie koffiekenners onderling. Want Rick doet altijd cappuccino's rate
2: in het weekend. Ja, nou, ik vind
4: het superleuk.
2: Cappuccino's redelijk goed in Nederland.
1: Oh.
4: Ja? Ja, kan ook heel slecht hoor. Maar je hebt over het algemeen in Nederland wel goede cappuccino's.
2: Ik doe niet... ons werk neem ik niet mee. In de test.
0: Maar Didi, wij vroegen ons even af. Want Niels die riep, je moet die koffiebonen die moet je in de vriezer gooien.
1: Ja, Didi.
4: Ja, oké. Het is niet fout. Dat wil ik alvast zeggen. Kijk.
1: Maar.
4: De temperatuurschommelingen zijn niet goed. Dus stel je voor, je gebruikt je vriezer ook voor al je eten, drinken, weet ik het wat je allemaal in de vriezer doet. En je gaat hem elke keer open en dicht doen.
0: Ja.
4: Die schommelingen, dat is niet goed voor je koffie. Dus dan zou je eigenlijk een heel klein apart vriezertje moeten hebben voor alleen je koffie.
2: Mijn hemel.
1: Een koffiebonenvriezertje.
4: Sommige mensen doen dat, hè. Maar dat is misschien wat overdreven voor thuis. Dus dan zou ik zeggen, pak echt zo'n vacuümierbus met een koffieventiel.
0: Maar
4: dat is dan beter.
0: Wordt het ook niet een beetje overdreven allemaal? Af en toe zie ik mensen ook op Instagram voorbij komen. Die zijn dan hun koffie aan het afwegen. En die hebben dan een thermometertje erbij. En die zijn gewoon een kwartier bezig om een kop koffie te zetten.
4: Ja, ik soms wel langer hoor.
3: Echt?
4: Ja. Maar ja, ik doe ook het proeven voor mijn werk. Dus ik proef elk klein detail. Maar bij sommige mensen denk ik, volgens mij zou jij het verschil niet proeven als je ze nat spreekt of niet. Of dan denk ik, dan is het misschien wat overdreven.
2: Maar jij proeft dus koffie voor je werk?
4: Ja.
1: Je bent barista, denk ik, of niet?
4: Ja, ik ben kwaliteitsmanager. Ja, dus ik doe voor verschillende merken doe ik alle koffies proeven. Of er een afwijking is of niet. Maar ik doe ook koffie branden.
1: Zou je eventueel een keer hier willen komen
2: proeven? Nee, dat is,
4: ja, koffie laten proeven, dat is goed. Mag jij mijn cappuccino...
0: Kom de koffie hier eens proeven.
2: Ja,
4: dat is
1: maar
4: goed.
1: Wat is, en ik heb dat woord nu al meerdere keren gehoord. Wat is nou een koffieventiel?
4: Een koffieventiel, dat laat de zuurstof er... Kijk, koffie, dat moet na het branden, dat moet even ontgassen. Ja, dus eigenlijk die brandingsvaak, die moet er even uit.
1: Ja.
4: Nou, dat kan er allemaal uit via een koffieventiel. Maar het koffieventiel zorgt ook voor dat de onaangename dingen van buitenaf niet de zak ingaan.
1: Ah.
4: Dus het kan wel ontluchten, zodat die brandsmaak niet in je koffie gaat zitten. Maar het kan er wel allemaal uit.
1: Aha.
0: Kijk.
3: Nou. Zodat er ook geen zuurstof bij komt, toch?
1: Precies.
4: Ja, klopt.
1: Exact.
4: Klopt. Nou.
0: Daar zijn we toch alweer een heel stuk bij.
4: Weer wat geleerd erbij.
0: Stapte vanochtend in de studio binnen. Niet in de wetenschap dat er een koffieventiel bestond.
1: Nee.
0: Nee, dat wist ik
4: niet. Het zit wel in elk zakje eigenlijk. Het zou moeten, in ieder geval, vind ik.
2: Ja, een zakje.
4: In elke koffiezak. Zit een koffieventiel.
1: Aan de bovenkant zit zo'n soort drukknoop.
0: Dat is de koffieventiel.
4: Dat is ook een koffieventiel, maar die heb je ook in een vacuüm. Dus heb je die ook zitten.
0: Aha, kijk. Didi, leuk je hier even over gesproken te hebben. Ik wist niet dat er zoveel over te vertellen was. Over het bewaren van koffiebonen.
4: Super. Ja, super. Nou, als jullie een keer meer willen weten, dan hoor ik het graag.
0: Zeker. Ja, we komen een keer op cursus bij je.
4: Helemaal goed, leuk.
0: Dag Didi.
4: Doei.
2: Wat het leuk is, als we koffie... Mensen gaan altijd slurpen en dan...
1: Ja, dat doe je bij wijn toch ook?
2: Om altijd die zuchten. Een
1: beetje zuurstof erbij.
0: Ja. Maar ik moet zeggen, de eerste koffie kan ook wel dat effect opwekken.
1: Oh, lekker.
0: Zo
1: man.
0: Lekker. Ja, dat je 's ochtends vroeg en dan het eerste dat je proeft... is dan een goede kop koffie. Ja, dat is wel lekker. Man. Hey, wij gaan zo meteen hier op de radio geld weggeven. €538 staat er bij ons op het rad... als het gaat om begin de dag met een mooi bedrag. En wij spelen zo dadelijk met de volgende stem.
5: Hoe is het sindsdien met de romantiek?
0: Nou, ja, jemig. Ja, is wel makkelijk, hè? Nou, zo meteen gaan we het spelen.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang.
7: Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000.
15: Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
20: Praxis.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
22: ANWB en gaan.
23: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering. Wegenwacht Europa. Tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
25: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
26: De leeuw komt eraan.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
2: Kippie.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung

0: werkdagen. Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een bewoner wordt vermist nadat in het Brabantse Rijen zijn huis was uitgebrand. Het historische gebouw stortte ook deels in. Er wordt later vandaag gezocht in het uitgebrande gebouw. De bewoner zou niet meer zijn gezien sinds de brand en buurtbewoners maken zich grote zorgen. Het is voor de brandweer nog wel te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. En hij vertelde daarover in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandeling is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. En of hij gaat genezen, weet hij niet. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika. Dat vindt het kabinet. En zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dan, dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Dan het weer, op veel plekken bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag dan breekt de zon door en het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Ja, dankjewel Florentien. Dan een overzicht van de files momenteel. Rick weet waar.
8: Ja, begin op de N3 Dordrecht, Papendrecht bij Dordrecht, 8 minuten. A50 Arnhem-Os bij Maasbrug, 6. A73, dat is de laatste, Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort. De vertraging 19 minuten.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
14: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
15: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
14: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
16: We worden wel wereldkampioen.
17: Ja.
14: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
18: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
19: Begin de dag met een lach.
20: Goedemorgen!
18: Tim, Rick, Niels en Florentien.
21: De 538-ochtendshow.
7: Jazeker, voor deze woensdag laatste uur. Met zo meteen natuurlijk Arie, die komt een moppie vertellen. En bluffers hier, Zouten landen.
19: Radio 538.
15: Ik verbaas me dan dat ze dus plezier hebben. Maar dat plezier is niet mijn plezier.

0: Like a Prayer. Was met die videoclip die toen zo ontzettend veel stof deed opwaaien. Ja. Met die brandende kruisen. En zij zoomt dan op een gegeven moment met die...
1: Ja, dus oh ja. Heeft ze deze ook niet onlangs op Coachella nog gedaan?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Samen met... wie trad ze op? Olivia Dean? Nou ja, weet ik veel wat.
0: Met Sabrina Carpenter.
1: Oh ja.
2: Oh ja.
0: Ja, dat was het.
1: Jij weet ook een hoop, hè?
2: Ik zag van de week een foto van Madonna.
1: Ja.
2: Die is geen dag ouder.
1: Die is een stuk jonger geworden.
2: Maar dat is echt normaal.
0: Maar doet zij nog met dat ooglapje op optreden? Of is dat
1: nee,
0: klaar
1: direct? Niet meer.
0: Dat is, Madame X was zij toch op een gegeven moment?
1: Maar je ziet gewoon heel vaak dat... kijk, Madonna is natuurlijk aan alle kanten onder het mes gegaan. Ja. Maar dat je zelf niet een moment hebt in je leven dat je denkt... nou, misschien wordt het nu er toch niet mooier.
0: Je ziet dat niet.
1: Dat is gek, hè?
0: Ja.
1: Maar dat er dus ook niemand in je omgeving is. Die zegt op een gegeven moment van... joh, heet Madonna echt Madonna? Weet ik eigenlijk niet.
2: Jawel. Ja,
3: ze zit wel in haar naam, volgens mij.
1: Heet ze niet Irene of zo? Of
0: nee. Madonna en dan...
2: Louise Ciccone.
1: Ja, dus niks. Maar dat iemand niet op een gegeven moment zegt... joh, Madonna, maybe...
3: Maar ze heeft natuurlijk alleen maar ja-knikkers in de buurt. Ja, prachtig gedaan weer.
1: Ja, stom is dat toch, hè? Terwijl iedereen hetzelfde denkt.
3: Ja.
1: Ja,
0: maar goed, neem Gerard Joling. Die krijgt zelfs vanuit zijn omgeving te horen van... Gerard, moet je er niet een keer mee stoppen met al die verbouwingen?
1: Ja.
0: En je tanden zijn te wit. En hij zei, ja, maar ik vind het mooi. Ik voel me
1: ja,
0: goed bij.
1: Dat is ook zo. Nou ja, dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat is wel waar.
0: En misschien is dat ook wel de enige reden om het te doen. Omdat je jezelf te prettig bij voelt. Ja. Overigens, dit was, kan wel een stukje laten horen van Madonna en Sabrina Carpenter.

0: ze worden
1: dat klinkt
0: was,
1: goed.
0: Was wel goed hoor. Het was wel live, ja, maar
2: ik weet niet of dit moedertje natuur is.
0: Ook hier is een mes ingezet. Om het zo maar even te zeggen.
2: Is ook recht getrokken. Ja.
0: Hey, wij hebben net deze stem laten horen.
3: Hoe is het sindsdien met de romantiek?
0: En de vraag is, wie is dat? Wie heb je daar gehoord? Denk jij de stem te herkennen? En volgens mij is die wel goed te doen.
2: Is wel heel makkelijk.
0: Je mag bellen met 0909-3538. Dus 0909-3538.
3: Hoe is het sindsdien met de romantiek?
0: Als jij de stem hebt herkend, mag je bellen en maak je dus kans op een geweldige
2: gelder. Ik dacht verkeerde, ja. Ik wijzig mijn antwoord.
0: Oh, jij zat te fluisteren?
2: Ja.
0: Nee.
2: Dat is het niet, nee.
0: Ja, dat kan.
4: Nee. Dat Alberto Stegeman
2: ja,
4: was.
2: Maar is het niet. Toen, nee, is het niet.
0: Niet Alberto Stegeman.
2: Is het niet. Ik ben het niet.
0: Nou, bel maar als je...

0: Ja, 20 seconds. Oh, ietsje langer, 2,5 minuut duurt de plaat. De nieuwe single van Ruben Hille. En eigenlijk ook de eerste single van Ruben Hille. Je zou hem kunnen kennen als winnaar van het programma The Voice. Want daar kwam hij als best uit de bus. Wij zoeken dan ondertussen druk naar de naam voor de stem van vandaag. Ja, wij vinden hem zelf makkelijk.
1: Hoe is het sindsdien met de romantiek?
0: Maar wij mogen niet meedoen.

0: sta je lekker uitgelaten mee te zingen, Flo.
1: Een beetje.
0: Ben je vrolijk vandaag?
1: Ja, mijn kind is jarig.
0: Oh, ja. Nou, gefeliciteerd.
1: 21, Marijn.
0: Wat een mooie leeftijd.
1: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Ook namens ons natuurlijk. Wij hebben Wendy aan de telefoon. Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hallo Wendy.
2: Hallo.
0: En jij
2: hallo.
0: Bent ook al zo vrolijk.
2: Ja. Nou ja, hoop ik straks.
0: Ja. Een beetje gereserveerd vrolijk ben je.
2: Ja, ik ben aan het werk en ik sta een beetje te trillen, zeg maar, dat ik door ben gekomen.
0: Oh. Maar wat doe je voor werk dan, Wendy?
2: Ik zit in de thuiszorg, dus ik ben bij iemand aan het schoonmaken.
0: Oh, okay. Maar die moet even wachten, zeg maar.
2: Ja, ik heb gezegd dat ik in de wacht sta en ondertussen ben ik iemand aan het afstoffen, dus kom.
3: Je bent
2: goed.
3: Iemand aan het afstoffen?
2: Nee, niet iemand, het huis.
3: Ik dacht dat je iemand aan het afstoffen was.
2: Nee. Ja.
0: Maar dat kan even wachten.
3: Nou ja, die wacht waarschijnlijk al 3 dagen. Dus. De hele dag, het hele uurtje maakt ook niet uit.
0: Wendy?
2: Ja?
0: Wie is dit?
4: Hoe is het sindsdien met de romantiek?
2: Ja, ik denk zelf Frank Visser.
0: Frank Visser?
3: Ah, ja. Van meester Frank
0: Visser. Meester Frank Visser doet de uitspraak.
3: Ja. En dit is mijn uitspraak.
0: En daar zult u het mee moeten doen. Voorheen de rijdende rechter.
2: Oh. Ja.
0: Het is niet goed, Wendy.
1: Hé?
2: Ah, shit.
3: Ja.
1: Jammer. Fijn, ik gun het je echt.
0: Ja, ik vind het ook jammer. Je bent hartstikke warm. Maar het is niet Frank Visser. Nee. Kunnen we echt niet
2: goed. Nou, helaas.
0: Nee, toch een fijne dag vandaag, Wendy. Vond het wel leuk je gesproken te hebben.
2: Ja, jullie ook.
0: Ja. En werks, hè?
2: Oké.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Hoi.
2: Doeg.
0: Hé, wat jammer voor Wendy. Want, het is niet Frank Visser. Maar Jordi, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Deze stem, hè?
4: Hoe is het sindsdien met de romantiek?
0: Van wie is die?
5: Ja, ik denk dat het Victor Brandt is.
0: De presentator van het programma.
5: Zeker. Ja.
0: Jordi?
5: Ja?
0: Het is het goede antwoord.
1: Een ferme draai.
0: Er zat heel veel kracht in. Misschien een beetje agressie. Had goed gedaan.
1: Om stoppen.
6: Nee. Ach, oei.
1: Nou ja, 100 euro.
3: Lekker, man.
5: Ja, toch lekker.
0: Ja, toch?
5: Romantiekies. Ja, zeker.
0: Wat ga je daarmee doen, Jordi?
5: Ja, dat gaat... dat durf ik nog niet te zeggen eigenlijk.
0: Maar omdat het niet op de radio kan of omdat je het nog niet weet?
5: Nee, ik durf het nog niet te zeggen. Ik weet niet wat ermee gaat gebeuren.

0: Is that your grandma's coat?
1: Macklemore en Ryan Lewis en de Thrift Shop. De kringloopwinkel eigenlijk gewoon, toch? De thrift shop.
2: Ja. Een beetje neuzen, een beetje
1: bokanten. Vaak kleding wel, hoor. Zouden we zeggen thrift shop. Ik was toevallig afgelopen zondag in een thrift shop in Arnhem was ik even binnengestapt. Oh. Ja, ik moest de toppers hebben als dresscode, hebben ze onder andere Miami Vice.
2: Ja.
1: Dus dan moet je zo'n jaren 80 jasje moeten. Nou, ga dan maar eens om in een moderne winkel. Dat hebben ze niet.
3: Dus je bent naar Arnhem gegaan?
1: Ik was toevallig in Arnhem. Ik denk, daar hebben ze vast wel zo'n jaren 80 pak. Ja. Maar dat valt tegen.
2: Niks te vinden?
1: Nee.
2: Nou ja, misschien luistert er iemand. Of heb je inmiddels wat?
1: Nee, het kon ook zo'n Hawaii blues zijn. Hawaii blues.
2: Mocht er nog iemand een Miami Vice pak hebben.
1: Maar dat is toch wel ingewikkeld, hoor. Zo'n Miami Vice pak scoren.
2: Maar
1: valt een beetje tegen. Maar wat mij dus op... Ik stapte daar binnen. Maar ik word dus... ik kan niet tegen de geur van die gedragen kleding.
2: Ja, dat is een beetje...
1: Ik word daar dus echt onpasselijk van. Ik moest na 2 minuten naar buiten.
2: Het is een mengsel van muffigheid en...
1: En gedragen kleding.
4: Ja. Maar ik ben dol op vintage kleding. Maar je moet het inderdaad... Ik vind de geur ook gewoon snel wassen. Maar...
1: Oh. Ja, maar als je in die winkel staat...
4: Ja, als je ertussen staat, is het niet fijn.
1: Echt het idee
2: jij doet toch ook van dat verkopen in die, van die rommelmarkt en zo?
4: Ja, kopen vooral.
2: Oh, ik dacht dat jij ook wel eens met je dochter op zo'n markt ging staan.
4: Dat ben ik wel van plan, ja. Bij de Eihallen in Amsterdam.
2: Ja, dat heb je toch al eens gedaan?
4: Nee, dat wil ik gaan doen.
2: Oh, okay.
4: Ja. Want we hebben zoveel kleren bij elkaar, dus dan kunnen we daar best wel een dag
3: staan. Dat hebben alle vrouwen volgens mij.
4: Ja, we zijn koopverslaafd. En vandaag begint de Sarah's heel weer, dus ja.
1: Sarah's heel ook gewoon.
3: Wel, ja.
4: Natuurlijk.
1: Maar dan ga je heen ook straks.
4: Ja, denk het wel.
2: Voor
4: het
2: staat daar straks bij die Eihallen weer met 40 oranje badjassen. Ja. Paars badjassen. Eerste luisteraar t-shirts.
4: Nou, mijn dochter is nog erger dan ik. Ik denk dat ze wel 20.000 kledingstukken.
2: Maar waar betaal je dat van?
4: Ja, maar veel vintage, hè?
3: Ja, dat
2: kost
3: best.
2: Ook geld.
3: Vintage kost ook geld, hè?
4: Ja, nou ja, ze heeft 2 bijbaantjes, dus het moet lukken, toch?
1: Ja, nee, dat haar hobby is. Dat is toch leuk?
4: Ja.
1: Overigens, jij begon net over die oranje badjas. Wat wel leuk is voor de mensen die even op de socials gaan kijken van 538. Het is weggeef woensdag.
3: Nee joh.
2: Oh, vandaag alweer?
1: Ja,
3: er
1: wordt vandaag zo'n oranje badjas ook online weggegeven.
2: Of we nooit weggeef woensdag op donderdag.
3: Nee.
1: Zou wel hebben we wel een keer gedaan.
2: Maar geen
1: succes. Mensen snapten het niet.
2: Zou het toch nog eens proberen. Misschien op vrijdag. Leuk man.
1: Het is weer zaterdag. De hoogste tijd voor weggeef woensdag. Nee, dat ja. Hey. Maar check eventjes maar. Het is de account van 538, @ Radio 538. Dan kun je dus een oranje badjas scoren. Dat is wel leuk. Zometeen Arie met een gloednieuwe mop. Laureen staat voor je klaar. Toto onderweg en meer in het vervolg van de ochtendshow. Oh, en

0: jouw voetbaldroom tot leven. Luister naar de Ochtend- en Middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.
8: Dat zeg ik.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal.

0: budget? Bijvoorbeeld naar Curaçao? Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Ja, goedemorgen, 538 hier, de ochtendshow voor de woensdag en het weer van vandaag. We starten bewolkt, vooral vanochtend kan in het noorden nog een bui vallen. Vanmiddag wordt het overal droog. De zon gaat doorbreken en de temperatuur vandaag 22 en misschien zelfs wel 25 graden.
5: Ja,
4: waar heb jij de file staan?
5: Op de weg A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, 8 minuten vertraging. A59 Zonzeel-Os bij Hoijpolder 5. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Rijkenvoort, 9 minuten vertraging.
4: Het is 9:58. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden staatsmedia daar. Eergisteren kwamen Amerika en Iran nog met een tijdelijk akkoord waarin ook het staakt het vuur in Libanon was afgesproken. En er waren vorig jaar meer meldingen van mensen die kinderporno kochten met cryptomunten in Nederland. Bedrijven die handelen in het digitale geld moeten dat ook melden. Er is extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, dat vindt het kabinet. En daarom moeten we dus meer gaan samenwerken met andere Europese landen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van wapens.

0: Zo is het wel. De dag wordt wel een beetje leuker, hè?
1: Ja, hoe lachen we daar in ons leven, hè?
0: Of leuker, hoor. Zoals jij zo zeggen. Ja, Arie, goedemorgen.
2: Met het WK natuurlijk.
1: Goedemorgen.
2: Wat zegt u? Had je volle bak met de Nederlands elftal?
1: Ja, nou ja, gewoon op onze manier, hè. Gewoon lekker gezellig. Iedereen gewoon lekker aan een tafeltje zitten. Geen mensen die in je nek staan te eigen staan.
0: Oh. Maar er mag niet gestaan worden, hè, bij jou in de zaak.
2: Nee, maar is dat toch wel raar iets? Nee. Een biertje drinken is ook staand lekker, toch?
1: Ja, dat is wel leuk, maar het is ook wel lekker als je de biertje kan brengen.
2: Oh ja.
1: En dan zie ik allemaal collega's, die zeggen, wauw, helemaal stampvol. We zijn allemaal met een leeg glas, want niemand kan erdoor. En niemand kan voor of achteruit.
0: Ja.
1: De bediening kan er niet bij, dan kan niemand naar de wc toe.
0: Maar betekent dat dan, Arie, als ik bij jou de zaak binnenkom en alle tafeltjes en stoeltjes zijn
2: dan
0: bezet?
2: Dan moet je weg.
0: Dan zeg jij van, sorry,
1: ik zit vol. Jammer, ik kan hier toch staan. Ik zeg, maar die mensen die zitten al 2,5, 3 uur voor die tijd de wedstrijd begint. Je zit hier al, eten, drinken,
2: ja, dan ga jij
1: en jij komt om 5 minuten van tijd kom jij en dan ga je bij die mensen voor een snuffer staan.
0: Ja, ik vind het wel goed hoor, dat je dat doet.
1: Is, weet je, en mijn vader zei altijd, als je van dit soort dingen moet hebben,
2: ja,
1: dan doe je wat verkeerd. Je bent het hele jaar bij je open.
0: Ja.
1: Weet je, gewoon, mij gaat het meer een beetje gewoon om de gezelligheid. Ik kan gewoon lekker kijken en dan kun je gewoon, wat is nou mooi dat je roept, kan ik even een biertje? Ja, en dan kom ik ze bij je brengen. Ja, dat is toch helemaal fantastisch, jongen.
0: Nee, dat klopt.
2: Is wel ouderwetse service.
1: Ja. Je gaat in de pauze ga je naar buiten toe, je gaat roken, je gaat even pissen en dan kom je weer binnen en heb je gewoon je eigen plekje weer.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je ook dan best veel mensen teleur moet stellen.
1: Ja, maar ik zeg altijd, weet je, en ik beloon ook de mensen die nu de eerste wedstrijden er zijn.
0: Ja.
1: Want dan weten we hoe het gaat, hè. Want als we
2: zaterdag is 7
1: uur. Als we de finale spelen, dan willen ze allemaal komen.
0: Ja.
1: Maar dan zeg ik, de mensen die al die wedstrijden van dag 1 zijn geweest,
0: ja,
1: die gaan voor.
2: Kijk, die hebben ook een finale plek.
1: Dus die beloon ik even een beetje.
2: Goed, man.
0: Dus dan kun je jezelf dus in de basis spelen, ook bij jou in het café. Daar komt het eigenlijk om neer.
1: Ja, inderdaad, ja. Dus we staan bij mij altijd in de basis, in de spits.
2: Maar uiteindelijk inderdaad veel teleurstellen. Ja. Eigenlijk net als met je theatershow. Die is ook uitverkocht. Moet je ook mensen teleurstellen.
1: Ja, maar, nou, je haalt het aan.
2: Wat?
1: Ik heb een verrassing.
2: Nee,
1: een verrassing? Ja, ik ga mensen heel erg blij maken.
0: Wat dan? Ga je afzeggen.
1: Ja, maar het gaat niet door.
2: Nee,
1: wat is het nou?
3: Nou,
1: dan ga ik je dus vertellen.
2: Ja.
1: Wij krijgen een extra show.
0: Niet.
2: Nee joh, doe
1: ja, want show er werden zoveel mensen die van buiten afkomen.
0: Ja.
1: Die moesten gewoon teleurstellen. Die zeggen, ja, maandag en dinsdag is voor ons gewoon niet te doen.
2: Nee, snap ik.
1: Dus ik heb met de meervaart heb ik gebeld en die hebben gelukkig nog, met alle geluk, een gaatje kunnen vinden.
2: Ja.
1: Dus ik heb zondag 4 april.
2: Zondag 4 april?
1: Zondag. Hebben wij, even kijken, ik meen om 3 uur, maar ik moet even goed kijken nog even. Hebben we een extra show.
2: Oké.
0: Okay. Nou, wat leuk zeg. Ja. Dus dan hebben we de eerste 2 shows, die zijn dan op.
2: In december.
1: In december, 7 en 8 december.
0: Dus dan, en op 4 april ga je hem opnieuw spelen.
1: En 4 april gaan we opnieuw spelen.
2: Een matinee.
1: Ja, een matinee.
2: Wat leuk.
1: Helemaal leuk.
0: Woensdag 4 april.
1: Dus. En dan ga ik ook vertellen, een beetje de 5-3-8 tijd gaan we aanhalen. Om 10 uur kunnen mensen de kaartjes weer gaan bestellen.
0: Zometeen, voor de 4 van april.
1: Vanaf 10 uur gaat de kaartverkoop beginnen.
0: En waar kunnen mensen terecht voor die kaarten, Arie?
1: Bij Theater de Meervaart. En op mijn social media komen ook wel allemaal weer. Dus Theater de Meervaart, daar kun je dan.
0: Maar niet dat je fysiek naar het theater gaat, maar de website van het theater.
1: Ja, de website.
0: Dat is meervaart.nl, denk ik.
1: Meervaart.nl.
0: Kijk.
1: Ja,
0: dan weet je dat.
1: Dan kun je het allemaal vinden. En we hebben een hele speciale dag, hè. Ja, ik moet het toch even noemen. Mijn vrouwtje is vandaag 65 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Ze is heel braaf aan het werk.
2: Netjes.
1: Dus
2: leuk hoor.
4: Nou, wat een mijlpaal.
0: Wat heb je voor haar gekocht?
1: Ja.
0: Je bent wel verrast.
1: Een hele gezellige avond heb ik voor haar.
0: Ja?
1: Ja, ik ben aan het werk.
4: je gaat er toch wel een beetje verwennen, Arie.
1: Dat doe ik elke week.
2: Kijk.
1: Dus ik ga speciaal jaren voor te zijn. Nou heb ik een probleem.
4: Elke week? Elke dag?
2: Nou, laten we mopje.
1: Ja, zullen we beginnen? Nou ja, ik ga er toch mee beginnen. Wat is het nou?
2: Nou.
1: Er komt een man een restaurant binnenlopen en die gaat zitten. En die kelner komt naar hem toe. En hij zegt, wat kan ik voor u inschenken? Nou, zit hij door een rood wijntje. Hij zegt, nou, kan ik gelijk de menukaart meenemen? Nee, zit hij, dat hoeft niet, want ik ben blind. Oh, zit hij, ja, dat is vervelend. Maar hij zegt, zou je voor mij een gebruikte vork mee kunnen nemen? Kan ik daar wel heel leiden wat jullie hier serveren? Nou, heel apart, dus die komt met een vuile vork aan. Hij zegt, nou, dat vind ik wel goed. Varkenshaasje met champignon roomsaus, gebakken aardappeltjes en groene asperges, dat bevalt mij wel. En die kerel die komt elke dag komt die langs. En hetzelfde verhaal, vuile vork. Daarna wordt zwaar in de zaak genomen, denk ik. En die kerel komt weer binnen. wat kan ik voor u doen? Nou, weer een wijntje. En dan, als je kunt u van mij een vork meenemen? Ja, zit is goed. En ik zal hem krijgen ook. Ik word zwaar in de zaak genomen. Dus die pakt een schone vork. Die loopt naar de keuken, zijn vrouw. Hij zegt, wil jij eventjes die vork langs je doos halen? Want die kerel neemt me gewoon in de zaak. Wil ik wel eens even kijken wat hij zegt. Dus je komt met die vork aan. Hij pakt die vork. Hij zegt, nou, wat leuk zit die werk blonde greet hier ook.
0: Arie, tot volgende week, hè?
1: Tot volgende week, Anjes.

0: ochtendshow waar het bijna 10 uur is. Tenminste, het loopt tegen 10 uur. En dat betekent dat Dennis zo meteen te horen is met de 538-werkdag.
1: De 538-ochtendshow, Service Desk.
0: Maar goed, we kunnen de show niet afsluiten zonder dat we even de Service Desk hebben geopend. En wat vragen hebben beantwoord die vanochtend zijn binnengekomen. Even een vraag van Mariano. Waarom hebben jullie geen groen-paarse badjas met een oranje WK-logo?
2: Had ook gekund.
0: Had gekund, maar we hebben uiteindelijk gekozen voor een volledig oranje badjas die alleen tijdens het WK te winnen is. Dus we gaan er ook één online weggeven. Check maar eventjes de socials van 538, want het is vandaag weggeven woensdag. Kun je er één winnen? Laura, die wil weten, goedemorgen, wat is er met Niels zijn arm aan de hand? Ik zie allemaal blauwe tape.
3: Dat is mijn padelarm.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik heb maandag gehad. Ik train op maandag gehad voor padel.
4: Oh.
3: Dus natuurlijk, padel is eigenlijk een beetje een luie sport. Nee, ja, ik weet niet, een spier verrekt. Dat kan.
0: Maar kon de fysio er iets aan doen?
3: Ja, nou, getape moet zeggen, werkt wel hoor.
0: Dus, maar is het een tennisarm?
3: Nee, ja, gewoon een spier verrekt.
0: En dan weer veel mensen die willen weten hoe laat VI vanavond wordt uitgezonden. Nou ja, wij willen het met name ook vooral zelf weten, want we zijn het overzicht volledig kwijt. Maar we hebben met Wilfred afgesproken dat we hem af en toe even vragen naar de uitzendtijden. Wilfred, goedemorgen.
5: Ja, jongens, goedemorgen. Goed dat jullie er bellen, want het is weer heel anders dan anders. Nu zie ik hier. Ja, ik had hem ook even niet aan zien komen. Ik zie dat wij vanavond om 6 uur al beginnen.
0: 6 uur?
5: Ja.
0: Dit is geen grap, hè? Even voor alle duidelijkheid. Dit is echt zo.
5: Nee, het is vanavond letterlijk met bord op schoot. Ik ga ook gehaktballen maken voor de mannen.
0: Oh, leuk.
5: Er zitten ook alleen maar gehaktballen vanavond, namelijk Chris Woert zitten.
0: Ja.
5: En Arend-Jan Boekenstein en Wierduk. Dat zijn,
3: De leeftijd ligt hoog.
5: En de humor ook. maar die is dus om 6 uur, van 6 tot 7. En dan om 8:55 zijn we alweer. 8:55.
0: Oké. Okay.
5: Dus zijn we om 10 uur klaar.
0: Maar en daarna is er geen VI meer?
5: Dan is het klaar. Dat is gewoon afgelopen.
0: Oh.
5: Is voorbij.
0: Maar dan is iedereen heel erg vroeg thuis vanavond.
5: Nou ja, voor het eerst, want normaal gesproken liggen we er pas om 1:30. Johan was van de week, was de A1 of A2. Het was half 3 thuis of zo. Ja, die was afgezet. Dus, die is uiteindelijk over Maastricht gereden. En toen was hij uiteindelijk, die moest echt een hele eind om. Dus ja, die was heel laat thuis.
3: Weet je wie ik, Kjeld Nuis, hadden jullie gisteren aan de bar zitten. Goede gast om erbij te hebben, zeg.
5: Ja, vind ik ook. Een leuke jongen. En wat ik heel leuk vind, dat hij riep tegen Johan. Maar dat is mijn mening, hè. Hey, dat is mijn mening.
3: Ja, maar jullie waren gisteren on fire. Het was echt, ik heb hard op zitten lachen op de bank.
5: Nou ja, ik had het indruk dat Raymond het iets minder leuk vond toen Job de slappe lach kreeg. Ja, maar goed, hij deed zo ontzettend zijn best. Hij moet er nog een beetje in komen. Het wordt steeds beter, weet ik zeker. Wordt hartstikke leuk met die gozer.
0: Fijn. Dus vanavond nog een keer. Zes uur
5: gehaktballen.
0: Ja.
5: En dan om 8:55 weer tweede uitzending.
0: 8:55. Ja.
5: Ja.
0: Maar wat is de reden eigenlijk dat jullie dan nu vandaag voor deze uitzendtijden kiezen?
5: Omdat er om 7 uur een wedstrijd is. Geweldige topper Congo tegen Portugal.
0: Zo, ja.
5: Heb je om 10 uur de wedstrijd, volgens mij Kroatië, een mooie wedstrijd, Kroatië-Engeland.
0: Ja, leuk.
5: Ja, en kijk, Johan, als hij dan om 2:30 thuis komt, dan gaat er dan nog eentje zitten doen. Hij heeft er wel om gevraagd, wij hebben tegengehouden.
0: Nou, 6 uur, 8:50, dat zijn de uitzendtijden van de VI voor vanavond. Fijn, Wilfried, succes vanavond, leuk je gesproken te hebben.
5: Mooie dag. Dankjewel, tot snel weer.
0: Hoi, hoi. En hier zometeen ontzettend veel plezier met The Damn Man.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, trotse partner van het Nederlands elftal.
6: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Odido.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt verkocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Dus ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich ermee bezighouden met crimineel geld. En daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. Amerika en Iran die hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt. En het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. En de Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor de operatie. Gaan we naar het weer. Op veel plekken bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag dan breekt de zon door en het wordt 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Ben je 8 minuten langer onderweg. A28 Hogeveen-Amersfoort bij Zwolle Centrum, 9. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Epe, 7 minuten. A1 Hengelo-Deventer, Bornebroek, Flitser, 137,6. En op de A9 Haarlem-Amstelveen bij Amstelveen, 29,3. Op de A10 Koenten op de Nieuwmeer, Amsterdam 23,5. En de

0: Get in de parcel.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
9: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.

0: André, goedemorgen man.
1: Goedemorgen.
0: Dit is Klaassen Bouwbedrijf.
1: Ja, dat klopt.
0: In de building.
1: Yes.
0: Hey, gespecialiseerd in dakkapellen.
1: Ja.
0: Wat is een beetje de laatste trend op in dakkapellenwereld?
1: De kunststof zit in de mode, zeg maar.
0: Ja. Is dat te onderscheiden van hout tegenwoordig?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja.
1: Het is duurzamer, hè.
0: Het is heel duurzamer, hè. Maar past dat ook op een heel oud huis? Of zeg je, nou, dan moet je het gewoon bij hout houden?
1: Nee, dat past overal op.
0: Nou, mooi. Waar ben je op dit moment aan het klussen, André?
1: In Bunschoten.
0: In het altijd gezellige Bunschoten.
1: Ja.
0: Mooi, man. Hey, voor hoeveel mensen mogen wij taart insturen?
1: Voor 25.
0: 25, kijk. Ja, ik zie de chef taart met het potloodje alweer in het boekje krabbelen. 25 man, vrouw taart. Voor Klaassen Bouwbedrijf. Het bouwbedrijf gespecialiseerd in de dakkapellen. Ik zeg klussen, heb je ook mooi uitzicht of sta je op de begaande grond op dit moment?
1: Ik sta heel goed op de begaande grond.
0: Mooi, dat is heel goed. Dan kun je luidkeels meezingen met jouw naamgenoot André Hazes.
1: Ja, lekker.
0: Mooi, hè? Even de stembanden laten trillen. Ja, precies. Lekker, man. Hé, hey, ja. André werkt ze daar, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Later, man. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Vijf van het bedrijf, Klaassen Bouwbedrijf en André Hazes is hier. Bloed, zweet en tranen.

We sturen gratis slagroomtaart. Aanmelden, dat is heel makkelijk, hè? Met de 538-app meld je aan voor de 5 van het bedrijf. Zet de naam van het bedrijf er even bij, 5 liedjes en je bent helemaal de koning. Bellen we je zo snel mogelijk terug. Pink Floyd nu op 538. Another Brick in.

0: gevoel van vrijheid, toch? Als je zeg maar je raampje van je auto open doet en dan Calvin Harris en Jesse op de radio en je armpje zo naar buiten en die warme lucht voelen, heerlijk. Richting de zomer en richting de 90's top 1000 bij 58. Leuk, volgende week vrijdag trap ik hem af om 10 uur. De 1000 beste hits uit de jaren 90. Maak je kans op een collectors item, een old school 58 jas, als je nu stemt via 58.nl.
1: De supersterren.
2: It don't matter if you're black or white.
1: De boybands.

0: 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Get ready for the OG.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990.

0: nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook, uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
6: 538, Dennis Ruijer.
7: Even na 10:30, goedemorgen. Olivia Dien is hier, Man I Need.

0: Ik denk dat David Guetta al zoveel geld heeft dat hij binnenkort Elon Musk koopt. Je hoorde Save Me Tonight.
1: De 538.
0: Ja, ik hoor je denken, ja, maar Dennis, Elon is een biljonair. Nou, als die Guetta zo doorgaat met die hits en Guetta ook, wat een fantastische banger weer. Met Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Met een kleine 90s

0: volgende week. En jij bepaalt welke 1000 liedjes daar een plekje in verdienen. Dat doe je door te stemmen op je favoriete 90s hit via 538.nl. Net zoals Christiane, die een hele goede keuze heeft gemaakt. Goedemorgen, Christiane.
1: Goedemorgen, Dennis.
0: Ja, jij hebt gekozen voor, zeg het maar.
1: The Verve, Bittersweet Symphony.
0: En waarom The Verve?
1: Ja, ik vind van de videoclip heel gaaf. En het komt ook uit mijn geboortejaar. En ik loop altijd, als ik of naar mijn ouders ga of als ik ga grasmaaien, loop ik altijd op dat nummer of naar de schuur of naar de bushalte.
0: Ja, fantastisch. Ja, want in die video zie je ook die gast die dan zo loopt. Hè, en je kan je gewoon helemaal inleven in zijn stemming op dat moment.
1: Ja.
0: Ja, ik zou zeggen een regenachtige dag in het Verenigd Koninkrijk. En dan loop je sowieso zo, denk ik.
1: Ja,
0: dat denk ik wel. Hé, hey, Christiane, dankjewel voor het stemmen. Ik heb een heel mooi, ja, oldschool 538 90s jack voor je.
1: Oh, gaaf.
0: En die sturen we naar je toe.
1: Heel gaaf.
0: En dat is limited edition. Die sturen we zo snel mogelijk. En dankjewel voor het stemmen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een mooie dag vandaag.
1: Ja, zelfde.
0: Dag, Christiane, hoi.
1: Doei, doei.
0: De keuze van Christiane, The Verve, Bittersweet Symphony.

jacht tijdens je 5-dag werkdag. Waar je morgen natuurlijk weer kans maakt op een van de poolwedstrijden van het Nederlands elftal in de USFA. En we geven niet alleen die reis weg in de ochtend- en middagshow, maar je maakt ook kans op een gloednieuwe 55-inch smart tv, zodat je alle haartjes op de benen van Nigel de Jong heel goed kan ontcijferen. De vrienden van het WK en de vrienden van jou op de werkvloer met Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: More Time op 58. Ja, randje 90's. Dit was winter 1999, februari uit mijn hoofd. Grote hit natuurlijk. Saskia, die hebt Oh Dennis, Britney, Guilty Pleasure. Vergeet niet te stemmen voor de 90's Top 1000 via 58.nl. Pieke met het nieuws zo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, de broer van drugscrimineel Bolle Jos blijft langer vastzitten.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
17: De leeuw komt eraan.
18: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
19: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
17: het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5:00 alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
22: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
21: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
23: Worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
21: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5:00 op 6.
24: 538 Nieuws.
25: 11:00. Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. De rechtbank van Rotterdam heeft het voorarrest van Harry L. verlengd. Hij is de broer van drugscrimineel Bolle Jos, die nog altijd uit handen van de politie weet te blijven. De broer wordt verdacht van witwassen van miljoenen euro's contant geld, verschillende horloges en het aankopen van een grote hoeveelheid goud. Hij werd vorige maand uitgeleverd vanuit Turkije. De vader van Leidekkers werd recent vrijgesproken van witwassen. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Het wordt nog niet meteen opgeruimd en schoongemaakt, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is ook nog niet bekend wie het gedaan heeft. Burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft de ruzie met het bestuur van de Tweede Kamer bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Ariep toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. Amerika en Iran hebben een voorlopige vredesdeal en persbureau Bloomberg zegt dat de inhoud is uitgelekt. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika er $300 miljard vooruit om Iran weer op te bouwen. En dan nog het weer. In het noorden en midden van het land kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen kan het 33 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel Fieke. Dan 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 11 minuten. En A27 Utrecht-Gorkum en Lexmond 17. Probleem op de A28 Hoogeveen Zwolle. Bij Zwolle-Noord daar staat een vrachtauto met pech. 6 kilometer file. Maar wel inmiddels 50 minuten extra reistijd.

0: dat Oom Agent in het Hawaii-tenue bij de Leimuiderbrug bij 18.4.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
2: Good morning.
3: Dennis Rijen.
2: Cryptische omschrijving Dance Smash Classic.

0: wil geen homewrecker zijn, maar ik vind jou gewoon wel heel erg leuk. Zullen we samen uit eten gaan? Dat. De man die grosseert in hits. Samber op 538 en homewrecker.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, ik wil je graag even meenemen naar de jaren 90. Want we hebben natuurlijk vanaf volgende week de 90s top 1000 bij Radio 538. Ja, en dan zeg je, doe je handen omhoog voor het Nederlands elftal. Dan zeg je ook, doe je handen omhoog voor de Black and White Brothers. En put your hands up in the air, put your hands up in the air. Deze beuker stond vorig jaar genoteerd op nummer 663 in de 90s top 1000. Een house hit van je welste op naam van een Zwitsers duo. Hij klinkt tropischer dan hij daadwerkelijk is, deze track. Dario en Michael scoren eerst al met het inmiddels iconische Pump It Up, wat later een nog grotere hit werd dankzij de cover van Denzel. Maar met deze hit lieten ze zien, ja, dat trucje, dat kunnen we vaker doen. En dat is vandaag de Dance Smash Classic. De Black and White Brothers in hier op 538. Put your hands up in the air.

0: kettingrokers. Ook op de wachtlijst voor een longtransplantatie gok ik zo. Something just like this. Ik heb ze wel eens gevraagd op Tomorrowland. Zijn jullie dan echt kettingrokers? Waarop die ene gast van de Chainsmokers zegt, wacht, ik ga even roken. Dus dat weet je wel genoeg. Grote hits scoorde zij samen met Coldplay in Something Just Like This. Dennis, wanneer wil ik de reis richting de Verenigde Staten en het Nederlands elftal? Nou, morgen is het zover, hè? Die droomreis naar Amerika. Dan win je kaarten voor Oranje tegen Tunesië op het WK voetbal. En tot die tijd houden we je tijdens 58 werkdag gewoon ook zoet met centen. We spelen zometeen een nieuwe ronde Stop or Go. Ja, dat allemaal na nieuwe muziek van de man die iets bijzonders heeft toegegeven. Hij vindt het namelijk leuk om mensen te laten huilen, maar dan wel door zijn muziek.
1: Does it bring you joy that your music makes people cry?
2: Yes, my god, it's so fun. I get off stage and the first thing I say is, are they crying?
0: Ja, maar hij vindt het dan wel leuk omdat mensen dan vaak denken aan iemand die er niet meer is. Of misschien die ex die terecht is losgelaten. Het gaat over Alex Warren, hij heeft een nieuwe track en die is echt heel erg goed. En je hoort hem nu op 58, Passenger.

0: Weet je wat, wij zijn op aarde en passagier. Alex Warren met nieuwe muziek op 58. Stop or go. 5 vragen, die kunnen je 100 euro opleveren. Iedere vraag 20 euro waard. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. We hebben allerlei categorieën voor je, zoals topografie, algemene kennis, sport. Wil je opgeven? Speel mee, vind ik gezellig. App je voornaam en go met de 58-app naar de studio. Je voornaam en go met de 58-app naar de studio.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En morgen
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
13: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
13: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
7: Nee,
13: meerdere
7: nee,
13: worstjes.
7: Dankjewel.
13: 20 worstjes. Ik hoef geen worst. Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
13: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
27: Dennis Ruijer.
0: Ja, tropische dagen in aantocht. Ik denk deze moet even hoor. Alexis Jordan en

0: miles away. Raymond, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen met Raymond Strik.
0: Ja, keihard aan het werk voor Milieuservice Brabant.
1: Zeker weten.
0: Account manager yes. Verkopen, hè, doe je?
1: Ja, ik probeer een nieuwe klant binnen te halen voor ons mooie bedrijf Milieuservice Brabant.
0: Nou, mooi man. Gezelligheid. Yes. En je speelt mee in de categorie sport met Stop or Go.
1: Ja.
0: Ja, favoriete sporten van Raymond?
1: Voetbal.
0: Gisteren ook nog de wedstrijd Senegal tegen de Fransen gezien.
1: Ja, zeker weten. De eerste helft was wat gezapig, maar de tweede helft kwam...
0: Ja, er kwam wat actie in, hè? Dat was wel lekker mooi om te zien.
1: Mooie goals, hè?
0: Ja, er zaten zeker mooie goals bij. Categorie Sportman, per vraag 20 euro. Je mag na iedere vraag stoppen of doorgaan. Uiteindelijk kun je 100 euro verdienen in 1 minuut met Stop or Go. Ja, ben je er klaar voor?
1: Zeker weten.
0: Mooi, dan gaan we van start, Raymond. Vraag 1. Van welke twee sporten is padel een combinatie?
1: Van tennis.
0: Ja.
1: En van squash.
0: Tennis en squash, dat is het goede antwoord. Wat ga je doen?
1: Ik ga door.
0: Welke Nederlandse voetbalclub speelt in de Kuip?
1: Feyenoord.
0: Feyenoord, natuurlijk ook officieel eigenaar geworden van het stadion, hè?
1: Klopt, wel. Mooi
0: man. Mooi stad. Stop or go?
1: Go.
0: Wat is de lengte, voor vraag nummer 3, van een Olympisch zwembad? 50 meter. Ja, 50 meter. 60 euro in de pocket, Raymond.
1: Yes.
0: Durf je het aan richting de 80?
1: Nee, stop.
0: Jij stopt. Heel goed, man. Yes. Lekker. Hartstikke idee. Gefeliciteerd met 60 euro.
1: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Kun je een rondje van geven bij de volgende wedstrijd van Oranje?
1: Ik wou zeggen, ik ben Nederlands zelf op tegen Zweden.
0: Ja, precies.
1: Ik wil een mooi rondje
0: van af. Kun je ook heel wat Zweedse balletjes van kopen?
1: Dan gaan we lekker bij de IKEA kijken.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja, ik weet niet of ze daar ook grote schermen op hangen, maar het zou kunnen. Het zou een goede marketingstunt zijn.
1: Ik wou het zeggen, zeker weten.
0: Ja, leuk man.
1: Daarna de wedstrijd iets minder positief dan bij de Oranje-Leeuw.
0: Ja, precies. Precies dat. Hey, dankjewel voor het meespelen, man. Superleuk. Van harte met je 60 euro en een mooie dag en een goede wedstrijd vast.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi, groetjes man.
1: Hoi.
0: Max en Andy Grammer in de line-up zometeen. Na deze Phil Collins, Philip Haley en 5 Jazz Classic. Dit is Easy Lover.

Guetta en Kelly Rowland van Destiny's Child, When Love Takes Over. Dat is wel leuk. Arnie die app nu. Dennis, als ik met Stop or Go had meegespeeld, dan ging ik expres een fout antwoord geven, omdat ik een tosti-ijzer wil winnen. Dat vind ik ook heel geestig, Arnie. Dankjewel daarvoor, man. Dennis, wat is er gebeurd met de koffiegok, man? Ben je hem vergeten? Nee, zeker niet, Robert. Hoor eens eventjes.

0: voor die 90s top 1000. Deze Meredith Brooks en Bitch. Je bent bij de 5-jaar werkdag. Dennis, hoe heette dat WK-liedje van net? Dat was Shakira met Burna Boy, Saskia. Die Die, wat betekent Let's Go. Let's Go in de volgende kandidaat van het elftal van 5-jaar. Lindo de Val zometeen. Stop or Go speelt hij met kans op 100 euro. En Fieke voor het nieuws. Goedemorgen, wat heb je in petto voor ons?
1: Goedemorgen. Ja, de olieprijzen liggen op het laagste punt in 3 maanden.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Find your joy. Met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. Door het aanstaande vredesakkoord tussen Amerika en Iran liggen de olieprijzen nu op het laagste punt in 3 maanden tijd. En daardoor zijn ook de prijzen aan de pomp weer verder gezakt. Langs de snelweg betaal je voor een liter benzine nu €2,45. Dat is nog altijd 20 cent meer dan voor de Iran-oorlog begon. Volgens deskundigen moeten voor een stabiele prijsdaling eerst meer details over het akkoord bekend zijn. De Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. In Vietnam zijn bij een politieinval meer dan 400 huiskatten gered. Ze waren vermoedelijk bestemd voor de handel in kattenvlees, dat meldt de NOS. De levende katten werden aangetroffen in kooien in Ho Chi Minh-stad. In met ijs gevulde piepschuimdozen werden ook nog eens 80 dode katten gevonden. De politie was een onderzoek begonnen naar een reeks meldingen van gestolen huisdieren. Zo'n 40 katten zijn inmiddels herenigd met hun baasjes. En dan nog het weer. In het noorden en midden van het land kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen kan het 33 graden worden. Dat was het nieuws op 538.
9: Morgen 33 graden?
8: Jazeker.
9: Oh, jammer toch. Even kijken naar het verkeer. Daar is het niet zo extreem druk. Het is een beetje druk op de A7. Dat is de afsluitdijk. De brug bij de sluizen staat denk ik even open. Beide kanten 10 minuten. Dan de A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier. A27 Utrecht-Gorinchem voor Lexmond 16 minuten extra. En de A28 Hogeveen-Zwolle. Van Staphorst tot aan Zwolle-Noord. Doe je bijna 50 minuten langer over je reis. Komt door een pechgeval. Dan de controles A2. Amsterdam-Utrecht 55,5. Verderop van Utrecht naar Den Bosch bij 113,9. Nog eentje. A4 Amsterdam-Leiden 8,4. A4 Leiden-Amsterdam 21,2. A6 bij Lelystad richting Almere 83,0. A10 de Ring Amsterdam 18,5. A13 Rijswijk-Rotterdam 12,7. A27 Gorinchem-Breda 16,4. En de A30 Barneveld-Ede bij 18,2. Nou, nog eentje dan. A50 Zwolle-Apeldoorn 209,3.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren!
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren!
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
1: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
9: Middags Roxy Dekker komt eraan met Loser en nu Justin en Jack Style.

lekker man, deze lunchshow, of niet? Winnend door je woensdag met 5-8 uit je speakers. En ja, ook vandaag geldt, hoor je de scheidsrechter sluit, dan kan je zomaar een Big Ass TV winnen. Wat is Big Ass? 55. Dit is de Dance Smash, Alesso, In Your Eyes. Every

0: via Rodrigo bij 538. Hey, ben jij iemand die extra lang doorwerkt of gaat om 5 uur stipt laptop dicht? Ja, sommige 538-artiesten zijn ook mega toegewijd aan hun passie voor muziek. Zo ook zangeres Carly Rae Jepsen, die voor elk nieuw album niet zomaar even een paar nieuwe nummers schrijft, maar 200 tracks per keer.
1: If I need to have an album of say 12 or 15, I will generally have 200 songs that I've written that could be presented.
0: Zo dan, en je kan het ook een beetje overdrijven, denk ik. Carly Rae Jepsen nu met haar grootste hit. Dit is Call Me Maybe.

0: Tuurlijk, ja, Dance Department elke zaterdagavond. Ja, toch leuk dat je kan zeggen dat je collega bent van Armin van Buuren. Ja, staat op mijn cv gewoon. Met hoofdletters, dik gedrukt. Hey, Linda, wie is ooit? Geef even elkaar een high five jacht even.
1: High 538.
2: High 538.
0: Dat is toch leuk. Even een high 538 naar je collega's. Of één specifieke collega. Waarvan je zegt, die moet even wat harder doorwerken vandaag. Of die was eindelijk een keer op tijd. Of heeft eindelijk een keer koffie gehaald. Ik weet het niet. Zoiets. Wie van je collega's wil jij een high 538 geven? Laat het even weten in een berichtje dat je inspreekt via de 538-app. Daar kan je rechtsboven op dat WhatsApp-icoontje klikken. En daar kan je wat inspreken. En dan komt dat zometeen hier ten gehore. Ja? Spreek hem in, laat hem horen. En dan, ja, dan hoor je hem zometeen. Net als Bruno Mars met het prachtige liedje Risk It All komt er ook aan.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Getallen horen. Is Centerscore.
17: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is Centerscore. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
21: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: 538 Lindo Duval.
2: Samen je zometeen na het prachtige Risk It All. Hier is Bruno Mars.

0: Moet je dan even een paar. Madelon!
1: Ik geef een high 538 aan Femke, Janina en Karin. De collega's van Veilig Thuis IJsland. En waarom? Wij gaan lekker uit eten vanavond in Zwolle. Groetjes, doei doei!
0: Lekker zeg, Klaas!
2: Hey jongens, ik wil alle collega's van Oosterhof, Holman Groen een prettige werkdag wensen. Even een high 5. Van Klaas en hoi!
0: Hoi, Wendy!
3: Goedemiddag. Ik wil graag iedereen een high 538 geven van volgende puttenwerk. Voor altijd nog mannen van groen en schoon. Groetjes, Wendy.
0: Wendy. En Stijn?
4: Een high 538 voor mijn collega's van Wasserij Stomerij de Ironman. Het is warm.
0: Maar ik een mooie naam voor Stomerij, de Ironman toch? Stijn, ik geef jou een 538-tos die hij zelfs toch al warm is. Kan je die nog wel bij hebben, lekker voor de lunch. Taylor Swift komt eraan, zometeen naar Dr. Alban. Dit is It's My Life.

echt heel populair bij tienermeiden. Deze Taylor Swift. En ook bij andere mensen. Ik vind het ook leuk. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ja, tienermeiden luisteren veel naar Taylor en dat soort artiesten. Maar er is ook goed nieuws. Ik was van de week op de verjaardag van mijn nichtje. Ze werd 13. En die had ook zo'n hele club van die vriendinnen daar bij haar. En toen vroeg ik ook aan een van die meiden: wat voor muziek luister je? Ik denk, nou, dan komt Taylor Swift. Misschien wat van die K-pop bandjes en zo. Nee, ze kwam echt met Green Day, Limp Bizkit, Nirvana. Linkerpaar. En ze zei ook nog, ik weet niet of u dat kent, meneer. Maar Green Day en Nirvana. Ik zei, oh, maar dat ken ik zeer zeker wel. Ik ben blij dat de jeugd dus ook nog dit soort bands kent. Linkin Park, hier zijn ze. In the End.

0: Jackie G. Hey, er komt iets fantastisch aan vanaf volgende week vrijdag.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. En die top 1000 uit de 90's moet gevuld worden met jouw favorieten uit dat decennium. Wat zijn nou de tracks waarvan je zegt, ja, daar ging ik zo lekker op, joh. Ace of Base, Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, als je dan Christian vraagt, die zegt Shania Twain, You're Still the One. Dankjewel voor je stem, Christian, via 538.nl. Al jij wint, omdat je hebt gestemd, een exclusief 538 90's jack. En die kan jij dus ook winnen als jij je stem brengt voor de 90's Top 1000 via 538.nl.
2: De 538 90's Top 1000.
1: 90's Top 1000.

0: toen je nog met een aansteker in de lucht stond in plaats van het lampje van je telefoon. Uit de 90s, Shania Twain, You're Still the One. Jouw 90s favorieten voor de 90s top 1000. Van harte welkom. 538.nl vraag. Fieke heeft zo'n nieuws. Het is een dierennieuwtje.
1: Ja, het is weer een dierennieuwtje. Onverwacht hoge kosten bij de dierenarts zijn straks misschien verleden tijd.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
7: De leeuw komt eraan.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het is al even geleden. Maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
10: Ja, de leeuw komt eraan.
11: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
22: Precies. Worstje?
21: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
22: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
21: Nee.
22: Meerdere
21: nee,
22: worstjes.
21: Dank je wel.
22: 20 worstjes.
21: Ik hoef geen worst.
22: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
21: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
22: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
21: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: 538 Nieuws.
25: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Het kabinet komt met maatregelen tegen onverwacht hoge dierenartskosten. Kosten voor spoedzorg buiten kantooruren kunnen oplopen tot duizenden euro's. Maximumtarieven voor dierenartsen komen er voorlopig niet. De kosten moeten vooraf duidelijk worden. Zo moeten er onder meer online en in de wachtkamer prijslijsten komen te hangen. Staatssecretaris wil ook financiële prikkels voor dierenartsen om bepaalde behandelingen uit te voeren gaan verbieden. Een Turkse tv-zender heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Het gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. En het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Dat gebeurt morgen. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen er last van hebben en zij moeten vooral voldoende drinken. Nou, en dan nog het weer. In het noorden en midden van het land kan het nog wat regenen. Later vandaag gaat de zon weer doorbreken en het wordt maximaal 25 graden. Morgen kan het dus wel 33 graden worden. Dat was het nieuws op 538.
0: Ja, en dan veel drinken dus. Hè? Dat, ja, water dan neem ik aan. Even kijken naar de vertragingen. A1 voor de grens met Duitsland, 5 minuten. Grenscontrole gaat ook voor de A12. Grenscontrole, 14 minuten extra. Even kijken naar de controles. A4 Leiden, Den Haag, 45,6. De A4 Berg op Zoom, België, bij 237,9. A6 Lelystad, Emmeloord, 99,9. En van Lelystad richting Almere, 72,3. En of de A7 Sneekheerenveen, 133,0. A27 Hilversum, Almere, 108,1. En de A28 Hogeveen, Meppel, 122,6. Nog eentje langs de A59 gezien. Den Bosch Breda 105,7.
26: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
24: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK-voetbal. Luister donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
0: Elke artiest heeft wel een gek ritueel of zo, weet je wel. Zometeen misschien wel het gekste ritueel. Radio 538. Een zanger die hoestsnoepjes oploste in warm water en dat dan opdronk. Moet je niet aan denken. Ja, je hoort zo wie dat deed.

elke artiest heeft wel iets geks, weet je wel. Om de stem goed te houden. Ja, weet je, je stem moet goed zijn. Net zo soepel als de remschijf of de versnellingsbak van Max Verstappen. Bijvoorbeeld en deze artiest, Michael Jackson. Het schijnt dat hij altijd voor een optreden hoestsnoepjes oploste in warm water en dat dan opdronk. Ja. Zo met zijn hachu en hihi.

Kensington, Live in Four. Hey, die wedstrijden van het WK voetbal. Ik vind het een leuke wedstrijd tot nu toe. Maar ik moet zeggen, ik vind ze wel op onchristelijke tijden, midden in de nacht, een voetbalwedstrijdje. Die laatste van Oranje is ook midden in de nacht, geloof ik, tegen Tunesië. Ja, dan ga je ook niet in je oranje shirt zitten. Dan wil je een oranje badjas van 5 jaar. Snap ik ook wel. En hoe kom je eraan? Die kan je winnen vandaag op Instagram. Want het is weggeef woensdag. Kan je dan

0: Het is Mojo. En Lady, hear me tonight. Stop or go. Spelletje van de 50 werkdag, stop or go. Jij kan de volgende kandidaat zijn en misschien wel 100 euro winnen in 1 minuut tijd. Als je 5 vragen goed beantwoordt in een door jou gekozen categorie. Ja, wel goed beantwoorden, want bij elk fout antwoord ben je af, ben je alles kwijt. 1 fout antwoord ben je alles kwijt. Maar je mag wel na elk goed antwoord stoppen of doorgaan. Stop or go. Nou, laat weten dat jij mee wil doen. App je naam en go in de 58-app. En zometeen ook die grote zomerhit van The Bauza Magnetic. Komt eraan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000.
7: Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
11: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Odido. Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
19: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags en win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
20: Zie je nou wel, ze ruikt me.
21: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
23: Kippie.
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
25: Kan ik je blij maken met de bouwzaap?
26: Lekker bezig.
25: Dat is een

0: Sam Hunt, Take Your Time bij 58. Laten we eens even kijken of Monique uit Baarlo geld kan verdienen in...
1: Stop or go.
0: Monique, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, je bent aan thuiswerken, maar het werk ligt even stil. Want je werkt echt met je handen.
2: Ja, dat klopt. Die heb ik wel nodig. Ja. Maar dat klopt helemaal niet. Dat is een leuke uitzondering.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Je doet snelhechters in elkaar zetten. En je zei net dat je er 150 per uur doet.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat is de truc? Hoe kan je dat zo snel?
2: Nou, die moeten eerst nog gevouwen worden. Althans, deze moeten gevouwen worden. En dan heb ik dat binnenwerk waar je de blaadjes in doet. Dat mechanisme. Dat doe ik er dan in maken. Dat is dan zo'n slangetje en zo'n plaatje en dan zo'n beugeltje. Ja. En dan mag ik ze verpakken in dozen. Goh. En dat zijn allemaal orders die ik dan binnenkrijg. En ja, ik doe het met heel veel liefde en plezier.
0: Ja, en snel voor... Ik denk, spaghetti kook je ook in 30 seconden, denk je. Gaat zo snel allemaal, toch? Eten maken. Ja, je kan hartstikke snel werken. Monique, kijken wat jij in 1 minuut tijd kan qua vragen beantwoorden in Stop or Go. Je hebt gekozen voor de categorie muziek. En je krijgt maximaal 5 vragen. Dus als je het allemaal goed hebt, heb je 100 euro. En het is 20 euro per vraag. Je mag na elke vraag zeggen of je stopt of dat je doorgaat. Maar als je een fout antwoord geeft, ben je alles kwijt.
2: Nee, dat klopt.
0: Oké, nou we gaan beginnen. Daar gaan we dan. Welke artiest wordt de Queen of Pop genoemd?
2: Michael Jackson.
0: Nee. Dat is wel heel kort. Dat is de King of Pop.
2: Ah ja, inderdaad.
0: Ja, de Queen of Pop, dat was Madonna.
2: Madonna, ja.
0: Nou, dan kan je weer naar de snelrechters.
2: Ja, dat weet ik helemaal niet. Vond ik leuk om mee te doen.
0: Ik vond het leuk dat je er was. Monique, ik stuur je wel een 5-jaar tosti-ijzer als troostprijs.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Dankjewel.
0: En die zit al in elkaar, dus hoef je niks aan te doen gewoon.

0: Anastasia.
1: Dat is een gezonde versie natuurlijk. I'm Out of Love bij 58. En dit is de favorite voor deze week. Wat een hit weer. Taylor Swift uit de nieuwe Toy Story deel 5. I knew it. I knew you.

0: David Guetta. Of, dat is natuurlijk toch lunchtijd. David Guetta mag ook natuurlijk. Dat is allemaal geen enkel probleem. Fieke zo meteen met het nieuws. En het nieuwtje over jouw vakantievlucht.
1: Ja, als je tenminste vliegt vanaf Rotterdam of Eindhoven.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en Gaam.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
20: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleeft.
19: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
21: Worden wel wereldkampioen.
22: Ja, natuurlijk.
19: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee. 1 voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
0: Wat
1: is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië en Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
21: Yes! Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
21: Yes!
22: 538 Nieuws.
25: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Het provinciebestuur van Groningen is geschokt dat de veiligheidsbeoordelingen van duizenden huizen in het aardbevingsgebied niet betrouwbaar zijn. Van de duizenden woningen die zijn onderzocht op aardbevingsschade zou bij ongeveer 120 woningen het oordeel of ze versterkt moeten worden niet kloppen. Het probleem is dat we niet weten om welke adressen het gaat, zegt de Groningse provinciebestuurders. Ze balen ervan dat de fouten het toch al lage vertrouwen van Groningers in de overheid nog verder verzwakken. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemden voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten. Daar moeten afgewezen asielzoekers dan op hun terugkeer wachten. Nederland was daar ook voor. Er mag gewoon gevlogen worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet aan hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar dat is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. En de Japanse keizer Naruhito en zijn echtgenoot Masako zijn officieel begonnen aan hun 3-daagse staatsbezoek aan ons land. Ze zijn er al even, want afgelopen zondag hebben ze samen met koning Willem-Alexander en Maxima naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan gekeken. Maar ze zijn nu officieel welkom geheten in Amsterdam in het Paleis op de Dam. Ze leggen zo een krans bij het Nationaal Monument op de Dam en vanmiddag gaan ze ook nog naar Delft. En dan nog het weer in het noorden en midden van het land, nog kans op regen. Later vandaag breekt de zon verder door. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen kan het wel 33 graden worden. Dat is het nieuws op 538.
26: Lekker zeg, hé. 33 graden. Fieke, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A8 Amsterdam-Zaandam bij de brug over de Zaan 13 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles. 12 en de A20 de laatste. Hoek van Holland-Gouda. Bij Kleinpolderplein door een ongeval. 11. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert-Echt hectometerpaal 206.5. A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens 237.9. En de A5 Bad Hoeverdorp Hoofddorp 4.7. A12 Gouda-Utrecht 49.0. En de A16 Breda-Dordrecht 59.3. A28 Hogeveen-Assen 157.6. En een volledig overzicht van alle controles in de app van Flitsmeister.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
8: Stel je voor, hé. Dat is een verhaal met een handige tip. Een manier om je barbecue schoon te maken zonder dat je iets hoeft te doen. Details hoor je zo.

Walker, Heartbreak Melody, Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Oh, heerlijk weer hè, in Aantocht. Heb je er zin in? Misschien wel de barbecue even aanknallen deze week. Lekker. Er was daar een verhaal over trouwens. Waarom is het slim om te barbecuen in de buurt van gras? Antwoord hoor je over 6 minuten naar de nieuwe Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear bij 538.

0: De Pussycat Dolls, Don't Ya. Oké, leg hem in het gras.
1: 538.
0: Ja, ik weet niet of je een fanatieke barbecuer bent. Ik niet echt eigenlijk. Ik heb inmiddels wel een dakterras thuis waar het op zou kunnen eventueel. Maar ik vind het toch een beetje gedoe of zo. Dat helemaal die kolen opwarmen, dat duurt allemaal eindeloos. Daarna weer schoonmaken. Ik heb er het geduld niet voor. Lekker is het wel trouwens. Heerlijk. Lekker stukje vlees van de barbecue. Hamburgertje. Als iemand anders het voor me doet, dan hoor je mij niet klagen. Ja, misschien met de komende dagen met het lekkere weer toch die barbecue eens eventjes lekker aanslingeren. Dan is dit wel een handige tip om dat schoonmaken van die barbecue een stukje makkelijker te maken. Ik las daar een bericht over. Wat schijnt nou te werken na het barbecuen, dat rooster van die barbecue, even een nachtje in het gras leggen. In het gras leggen, ja, wat gebeurt er dan? 'S nachts komt er zo'n van die dauw rondom dat gras. En die zorgt ervoor dat die aangekoekte resten en dat vet van die roosters, dat er afgeweekt wordt. En dan de ochtend daarna, dan is je barbecue rooster zo schoon. Ik zit direct op te denken. Ja, dauw tegen vet. Zou het dan ook bij mensen werken dat ik een nachtje in het gras ga slapen, dat daarna gewoon geen vet meer aan mijn lichaam zit? Door de dauw? Oh, dat zou lekker zijn, zeg. Hey. Die barbecue direct eraf. 538 woensdag werkdag met Dermot Kennedy zometeen.

0: Fleming Meteor niet nodig bij 538. Floris hier. Fijn dat je lekker meewerkte vandaag met de hits van 538. Oké, even goed luisteren. Wat hoor je hier? Ja? Nog even één keertje? Oké, één keertje nog. Ja. Mocht je denken, Edwin Evers die 2 euro laat vallen. Dat is het niet. Mocht je denken, een hoortest bij de audicien. Dat is het ook niet. Mocht je denken, Bob de Bauer die een spijker laat vallen. Ook dat is het niet. Wat het wel is, hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En morgen
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de 3e poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooi oranje.

0: slot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Charlie Puth hoor je zo meteen. Wat is die hier aan het doen? Ja, nog één keer. Luc die stuurde een berichtje in de app, die zegt dit.
21: Ik weet wat het geluid is. Iemand die met zijn prins Albert tegen een tongpiercing aantikt.
20: dat is het niet, want het wel is hoor je over 5 minuten.
22: 538, Floris Molenaar.
20: Ook Miley Cyrus hoor je zo meteen naar Offenbach. Dit is Miles Away.

0: 538. Misschien heb je wel eens een filmpje gezien op social media van Charlie Puth, die je nu gaat horen. Ik zit al altijd ademloos te kijken, maar vooral heel erg jaloers, want ik weet niet hoe muzikaal jij bent. Ik niet, gewoon niet, niet muzikaal. De klootviool, dat is ongeveer het enige instrument wat ik een beetje fatsoenlijk kan bespelen. Het motto van Charlie Puth dus, overal zit muziek in. De vraag was net, wat doet hij hier? Ja, nog één keer. Ja, hij slaat hier dus met een lepel op een glas. Rick die had het trouwens helemaal goed in de app van 538. Vond ik echt super knap. Rick, we sturen je even een tosti-ijsje toe. Dat vind ik wel zo leuk. Dat is echt het goede antwoord. Want ja, ook in een lepel tegen een glas aantikken zit muziek. Charlie doet het voor.
1: That's it. There's the sound of the glass, but if you pitch it down. So that's just one note, okay? And then we need like a bass or something. Dun, dun. If I put a kick drum, then you have a completed.
0: Oh, dit is goed, hè? Ja, ork, ork, ork. Muziek maak je met een lepel, inderdaad. Charlie Puth en Wiz Khalifa, See You Again is hier bij 538. It's been

0: with Niall Horan. Drive safe.
1: 538.
0: Wow, dit wordt lekker zeg, hé. Vanaf volgende week vrijdag, een week lang, is dit zeg maar een beetje dat motto.
2: We gaan knallen.
0: Ja, de 90's top 1000 bij 538. Een week lang hits uit de jaren 90. En jij bepaalt hoe die week gaat klinken. In ieder geval, jij bepaalt mede hoe die week gaat klinken. 538.nl, daar geef je je stemlijst door. En doe je dat, maak je direct kans op het exclusieve 538 90's trainingsjack. Brigitte aan de telefoon.
3: Hey.
0: Goedemiddag. Ja, jij was er als de kippen bij, hè, toen die stembussen open gingen voor de 90's top 1000.
3: Ja, blijkbaar.
0: Ja, nee, ja, maar was je er snel uit of had je echt een hele hoop keuzestress?
3: Nee hoor, het is wel welke nummers ik mooi vond, ja.
0: Oh, je hoeft eigenlijk... Dat is een hele grote bak met muziek uit die 90's, hè?
3: Ja, er was heel veel keuze inderdaad.
0: Maar je hebt zo je voorkeuren, merk ik.
3: Ja.
0: Heel goed, leuk. Hopelijk staan ze er allemaal in vanaf volgende week vrijdag in de 90's top 1000.
3: Okay.
0: Als dank voor je stem en omdat je dus gestemd hebt, komt in ieder geval het 538 90's trainingsjack jouw kant op.
3: Ja, helemaal top.
0: Gaan we naar je toesturen. Echt een mooi groen-paars trainingsjackie voor het eerst volgende 90's feestje.
3: Ja, leuk.
0: Zullen we even wat draaien van je stemlijst?
3: Ja, dat is goed.
0: Welke mogen we voor je draaien?
3: Marco Bussato, Ik leef niet meer voor jou.
0: Wat een goeie. Hij draait voor je en een mooie dag nog.
3: Oké, dankjewel.

0: van het 90's Top 1000 stemlijstje van Brigitte Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. En dat levert haar het 538 90's trainingsjack op. Wil jij nou ook zo'n ding scoren? Stem via 538.nl. Iris, zometeen met nieuws over het WK.
1: Ja, want er is een elftal die denkt dat ze bespioneerd zijn.
0: Oh.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
11: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
14: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
15: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Pak eens een podium.
18: Pak eens een podium.
17: Pak zelf eens een podium.
19: Pak eens een podium.
20: Pak eens een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
25: Dat gaan we vieren.
24: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.
0: Aldi.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
18: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
19: Goedemorgen.
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: 538 Nieuws.
27: 3 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De kapitein van de snelboot die op een watertaxi botste op de Waddenzee is door het hof vrijgesproken. Van de rechter had hij eerder 240 uur werkstraf gekregen omdat hij te hard gevaren had. Maar de kapitein was in beroep gegaan. Het hof vindt dat er geen bewijs is dat hij onvoorzichtig is geweest. Bij de aanvaring 4 jaar geleden vielen 4 doden en 3 gewonden. De veroordeelde zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is toch meerdere keren bij zijn zieke moeder geweest, die inmiddels een longtransplantatie heeft ondergaan. Hij had 4 keer aan de rechtbank gevraagd om vrij te komen. Die zei nee. Maar volgens Noorse media is Marius door de politie uit de gevangenis gesmokkeld en naar het ziekenhuis gebracht. Het wordt puffen de komende dagen, want we krijgen onaangenaam benauwd warm weer in het hele land. Behalve op de Wadden waarschuwt het KNMI daarvoor met code geel. Niet alleen ouderen en zieke mensen kunnen daardoor in de problemen komen. Je moet ook aan je huisdieren denken. En het Zuid-Koreaanse elftal denkt dat ze gisteren bij een besloten training zijn bespioneerd met een drone. Een Mexicaanse militair heeft het toestel naar beneden gehaald. De daders zijn gevlucht. Dat gebeurde allemaal tijdens de warming-up. Dus er is geen cruciale informatie gelekt, denken ze. De voetbalbond heeft het incident wel gemeld bij de FIFA. Zuid-Korea speelt vrijdag tegen Mexico. Krijg je nog het weer, steeds meer zon, maximaal 25 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht droog en 16 graden. En tot zover het 538
29: Nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Wordt drukker, 12 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij de Noordtunnel door een te hoog voertuig, 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht, de parallelbaan dicht, 14. En de A29 de laatste Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp, 12. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1. Eemnes Amersfoort, hectometerpaal 41,9. A2 Echt Maastricht 245,3. En de A6 Lelystad Muidenberg 72,7. A16 Rotterdam Dordrecht 27,6. En de A28 Hogeveen Assen 157,5. A79 Heerlen Maastricht 6,3. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
30: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
31: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
32: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
31: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
33: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed 2,5 prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
34: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
29: Binnen nu en 15 minuten jouw kans op een gloednieuwe 55-inch TV.

0: lekker.
1: Hey, pst. Nieuwe tv scoren.
2: 538.
3: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Ja hoor, het is Winning Wednesday bij 538. Hoor je deze week de scheidsrechtersfluit op 538? Dan bel je zo snel mogelijk 0909-3000 538 voor jouw kans op een gloednieuwe 55-inch tv van Hisense. Oh, stel je even voor. Kan je komende zaterdag de blonde lokken van Frenkie de Jong van haarscherpe kijken? Nog even inzoomen ook. Heerlijk. Leuk man. Lekker. Ben je beller 538, dan is die tv voor jou. En heel even tussen jou en mij. Die fluit, die hoor je al binnen nu en...
1: 3 minuten.
3: Radio 538. Dance. Smash. Alesso and One Republic. In Your Eyes.
0: Dit

0: En take on me.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Michelle, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Als taxichauffeur aan het werk.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: In en om Lelystad.
3: Ja. Lekker. Nu wel, ja. Ik kom net vanuit Amsterdam, dus...
0: Goed zo. Hey, stel dat jij een tv van 55 inch wint. Wat gaat er, hoe komt die van pas? Wat gaat ermee gebeuren?
3: Ja, dan is hij voor mijn vriend.
0: Oké.
3: Okay. Die mag daar lekker tv op gaan kijken, of die meeste voetbal.
0: Oké. Okay. Maar wacht even, jij niet?
3: Nee, ik hou niet zo van voetbal.
0: Oh.
3: Maar hij wel, en hij zou boven voetbal kijken als er voetbal was. Maar zijn tv is kapot gegaan.
0: Oké,
3: okay, dus hij mag nu geen voetbal kijken. Hij kijkt het op zijn telefoon.
0: Nou, wat is dat nou? Jouw vriend die moet boven voetbal kijken tijdens het WK?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Dan kan ik mijn eigen dingen gewoon kijken en hij kan voetbal kijken.
0: Ik hoor het al, jullie relatie heeft even een goede 55 inch nodig.
3: Of ik wel, ja.
0: Dat denk ik ook. De vraag is, Michelle, ben jij beller 538 vanmiddag? Hoorde jij de fluit en jij belde op tijd? Het antwoord is ja!
3: Ja, joepie! Eindelijk!
0: Lekker! Oh, even die relatie gered, heerlijk.
3: Ja!
0: Jij wint een gloednieuwe 55 inch tv en een 538 voetbal. En deze prijs wordt verzorgd door Hisense.
3: Dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee. En geef dat ook even door aan je vriend. Want die gaat er het meest gebruik van maken, volgens mij.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Mooie dag, Michelle.
3: Hey, Tobin.
0: Hoi, de 538 werkdag met Sam Venner en Olivia Dean. Rain

0: De Carpenter, Taste bij 538.
1: Stop for now.
0: Nieuwe ronde gaan we spelen zometeen. 1 minuut, maximaal 5 vragen om goed te beantwoorden uit de categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Als je meedoet, dan is elk goed antwoord 20 euro waard. Jouw winst kan dus oplopen tot maximaal 100 euro als je even snel rekent. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag hoger worden. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Zie jij deze uitdaging wel zitten, pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar go plus je voornaam voor jouw kans dus op die 100 euro.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
9: Ja! 538 Festival Onderdag.
10: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
11: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Yeah. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: vibe. Mentos vibes.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 538, Floris Molenaar.
4: Pak jij vandaag 100 euro, stuur go

0: Jonas Brothers en Karol G. X bij 538. Stop or go. Nick, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Werkzaam als logistiek specialist bij Friesland Campina.
1: Klopt.
0: En wat doe jij dan op een werkdag?
1: Nou, mijn collega's zullen zeggen niet heel veel. Maar nee, ik hou mij bezig met de systemen hier en het verbeteren daarvan en problemen oplossen.
0: Oké, brandjes blussen. Eigenlijk ben je een soort brandweerman.
1: Juist. Ja. Ik ben brandweerman Sam bij Friesland Campina. Dat klopt helemaal.
0: Ja. Wel minder levensbedreigend, denk ik. Dat scheelt alweer.
1: Dat klopt. Ze rennen nu ook allemaal naar het kantoor hiernaast, want ze horen mij nu op de radio.
0: Ja. Dus, ja. Nou, dan, wat is die Nick toch de hele werkdag aan het doen? Nou, €100 verdienen. Want nou ja, je zit in Stop or Go, Nick. Je krijgt zo meteen 1 minuut maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is €20 waard. Maximaal €100 te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Stop je? Is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou? Ga je door? Kan dat dus hoger worden, maximaal €100? Alleen, heb je de volgende vraag fout? Gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij, Nick?
1: Juist, maar wat krijgen we dan?
0: Dan krijg je een troostprijs. Maar laten we daar nog eventjes niet op de zaken vooruit lopen. Toch?
1: Juist.
0: Ik heb

0: laten vertellen, Nick, dat jij gaat spelen voor de categorie wetenschap.
1: Ja, klopt.
0: Dat is een gedurfde keuze, maar laten we maar gaan proberen.
1: Ja, nee, is goed. Ik heb er al spijt van, maar we gaan het proberen.
0: Gewoon proberen. Je bent al dapper dat je meedoet. Als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Yes, doe maar.
0: Wat is de kooktemperatuur van water?
1: 100 graden.
0: Dat is goed. Stop or go?
1: Nee, we gaan door.
0: Oké. Okay. Wat is het kwadraat van 30?
1: Kwadraat van 30? Dat is een moeilijke. Ben jij het, Edwin? Nee. 900 hoor ik niet. 900.
0: Oké, okay, we rekenen hem even goed. €40 in de pot. Stop or go?
1: Doe nog maar eentje.
0: Welke planeet heeft ringen?
1: Hoe heet die ook alweer? Ja. Saturnus.
0: Dat is goed. €60 in de pot. Stop or go?
1: Deze is wel tricky hoor. Zullen we nog eentje doen? Ja, nog okay. Maar eentje.
0: Welk gas zorgt ervoor dat ballonnen stijgen? En Niek is weg. Ja, zullen we hem even terugbellen? Ja, ik vind dit zonde. Ja, Niek die was zo van de spanning, had hij ineens opgehangen.
1: Denk dat ja, daar Niek, waren we weer.
0: Ja, heb je het even opgezocht in de tussentijd?
1: Helium.
0: Helium, nou oké, okay, die is goed. €80 in de pot.
1: Nee.
0: Stop or go?
1: Nee, ik stop. Want,
0: stop.
1: Ja, ik stop.
0: Oké, okay, nou ja. Bij deze dan gefeliciteerd met €80.
1: Lekker. Nee jongens, ze zeggen hier allemaal nee, maar...
0: Ja, nee, dat is te laat. Dat is te laat.
1: Ja, nee, ik stop. Weet je hoeveel Happy Meals ik hiervoor kan halen met mijn kinderen?
0: Nou, bijvoorbeeld, ga je goddelijke gang ermee. Niek, gefeliciteerd. €80 in deze ronde, stop or go. En bedankt je collega's.
1: Ja, nee, ga ik zeker doen. Okay. Ik hou wel wat gebak voor.
0: Oké, hoor.
2: Stop or go.
0: Dan gaat het bij jou vlekkelozer. Dan heb je morgenochtend bij Dennis Ruijer na 10 uur weer een nieuwe kans in Stop or Go. Met jouw kans dus op meer dan die €80 van Niek, €100 te winnen. De 50-jarige werkdag, Naalhorn en Dinner Party nu voor je.

0: the Night bij 538. Nieuwe editie van de middagshow met Frank en Iron in de startblokken zometeen na 4 uur. En ook daar weer kans op die gloednieuwe tv, hè? 55 inch. Hoor je de fluit vanmiddag, dan bel je 0909 3000 538 voor jouw kans.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Bente. 3, 2, 1.

0: goed, hè, die nieuwe Bente. 3-2-1 bij 538. En een nieuwe middagshow met Frank en Eieren in de startblokken.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Vakantieveilingen. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
14: Kippie.
15: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
16: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
15: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
17: We worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
15: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
18: Bij HEMA houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Zie je nou wel, ze ruikt me.
24: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
26: De leeuw komt eraan.
27: Oh, wat een goal!
28: Goal?
0: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: 538 Nieuws.
14: 4 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De kapitein van de snelboot die bijna 4 jaar geleden op een watertaxi botste op de Waddenzee is door het Hof vrijgesproken. Van de rechter kreeg hij 240 uur werkstraf omdat hij te hard gevaren had, maar dat ziet het Hof anders.
28: Omdat het Hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat dit deel van het Schuitengat een veerbootroute is, waarvoor geen maximumsnelheid geldt.
27: Bij de aanvaring vielen 4 doden en 3 gewonden. Op een weg bij Almelo zijn 2 vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst en daarbij zijn zeker 2 truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg is helemaal dicht. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg en daarbij viel een dode en een zwaar gewonde. De vredesafspraken tussen Amerika en Iran zijn niet definitief. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Frankrijk. Als ik het er toch niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, dan gaan we gewoon weer bombarderen, zei hij. Wel sprak Trump met de andere landen af dat ze Oekraïne blijven steunen en de druk op Rusland gaan opvoeren. En net is bekendgemaakt wie de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal gaat fluiten. Ons lot tegen Zweden ligt in handen van de Britse scheidsrechter Michael Oliver. Het wordt zijn eerste wedstrijd op dit WK. Maandag moest hij de wedstrijd Ivoorkust-Ecuador aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Krijg je nog het weer? Vanavond kan de zon nog even doorbreken. Vannacht is het droog en 16 graden. Morgen zon en pas in de avond kans op onweer. Het wordt maximaal 31 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
29: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
30: Er staan 32 files. De langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 38 minuten. De A12 Ouderijn Arnhem staat op de parallelbaan voor Houten Oost. 21 minuten. En op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Brielen en Oostvoorne. 35 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij 41,9. De A2 Eindhoven-Weert bij 181,6. Op de A7 tussen de grens en Groningen bij 252,4. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27,5. A28 Zwolle-Meppel bij 96,3. En de laatste op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 157,5.
31: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
32: Oh. Goedemorgen allemaal.
33: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.

0: King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: een orgaan heeft van iemand anders.
1: Maakt het uit wat voor orgaan? Of denk je...
0: Nee, toch?
1: Nee?
0: Gaan we nou kritisch doen?
1: Nou ja...
0: We willen geen levers. Alleen nieren.
1: Nou, weet je, zo'n Mette Mare die dan echt zo'n longen...
0: Ja, heftig.
1: Dan denk ik echt, hoe dan?
0: Ja, maar heb je dat niet bij lever en hart? Och, dat is ook pittig.
1: Hart ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk dat er best wel wat mensen zijn. Kan soms een hele zoektocht zijn naar zo'n orgaan. Maar ik ben wel erg benieuwd hoe je dat hebt ervaren. En hoe dat dan nu is.
1: Een hele heftige, nare, te langdurende zoektocht, toch?
0: Ja.
1: Als je weet dat je het nodig hebt en die uren tellen maar door.
0: Zit daar iemand te luisteren die een orgaan heeft van iemand anders? Wil je alsjeblieft bellen? Ik zou je heel graag willen spreken. Ik ben heel benieuwd. 0909-3000-538 is het telefoonnummer. En je mag het ook achterlaten in de 538. Heb natuurlijk als je dat makkelijk vindt.
2: Oh, er is hier iemand die het niet helemaal begrijpt. Die zegt, ik heb mijn orgaan wel eens in iemand. Nou ja, goed.
1: Ja. Nou, als je daar een beetje kritisch zijn is goed.
0: Ja, ik snap nu wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Goed, heel goed. Bellen 0909-3000-538 als jij een orgaan hebt van iemand anders. Of laat het even weten in de 538-app. En welkom bij de Middagshow. New truck, big lady.

0: Sia die alles geeft. Awake Tonight, hier in de middagshow van 538. Ondertussen op zoek naar iemand die een orgaan heeft van iemand anders. Chelsea?
1: Hallo.
0: Hi, jij hebt een orgaan van iemand anders?
1: Ja, dat klopt. Ik heb eerst een donornier van mijn moeder gekregen en een jaar later de donornier van mijn vader.
0: Oké, je gaat heel hard. Dit gaat heel vlug. Je had er dus duidelijk eentje nodig. Hoe oud was je?
1: Ik was 19 toen ik hem nodig had. En ja, dus toen gingen mijn ouders allemaal testen doen. En toen bleek het dus dat mijn ouders allebei even geschikt waren. Dus ik ben echt precies de helft van mijn vader en precies de helft van mijn moeder. Toen hebben ze het meest praktisch gekozen wie het makkelijkste was om te transplanteren. En dat bleek mijn moeder te zijn.
2: En hoe weet je dat, wie het makkelijkst is?
0: Bierbuik.
1: Ja, in mijn buik. En mijn moeder die had 2 aansluitingen van de nier en mijn vader 3.
0: Ah.
1: Dus hoe minder aansluitingen, hoe minder risico. Maar nu bleek toch dat bij mijn moeder de slagader te lang gelaten werd. Waardoor hij in een knikkers komen te zitten.
2: Ach.
1: Ja, en daardoor is diezelfde dag, deed hij het eigenlijk al niet meer.
2: Oh nee, wat erg.
1: Ja.
0: Dus jij dacht, eindelijk heb ik die nier en dan werkt het niet.
1: Ja, klopt. Dus toen heb ik 10 maanden gedialyseerd. En daarna heb ik de nier van mijn vader gekregen.
0: En hoe lang is dit geleden?
1: Nu bijna 7 jaar.
0: En hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik heb zelfs een dochter van bijna 1 jaar.
0: Ach, geweldig.
1: Ja.
2: Hey, maar wat doet dat met de band met je ouders als zoiets gebeurt, als ze zoiets doen?
1: Ja, die is echt supersterk. Ik ben zo onwijs dankbaar. Eigenlijk hebben ze me nu een tweede leven gegeven.
0: Ja. Ik ga een stomme vraag stellen hoor, maar voel je dat je iets van iemand anders in je lijf hebt?
1: Ik denk het niet. Nee.
0: Want alles werkt eigenlijk zoals hij hoort te werken ook.
1: Ja, klopt. Ja, alles werkt gewoon supergoed.
0: Wauw, wat een wonder. Hè?
3: Ben je er voorzichtiger mee, omdat je hem toch gekregen hebt?
1: Nou, dat wel. Ik merk wel dat ik sneller bang ben voor dingen, zeg maar. Ik ben niet meer zo'n derde duivel als vroeger.
0: Nee, dat snap ik.
2: En het feit dat het nu al zo lang goed gaat, is dat nog enige garantie voor de toekomst?
1: Nee, ja, het kan zijn dat het morgen niet meer goed gaat. Het kan zijn dat het nog 40 jaar lang goed gaat. Dus dat is wel heel erg onzeker.
0: Maar fijn dat het allemaal goed is gekomen, Chelsea.
1: Zeker, zeker.
0: Ja,
1: dus,
0: toch?
1: Ja, zeker. Het gaat supergoed. Dus
2: dat je ook beide ouders hebt. Dat is echt een mooi verhaal.
0: Super bedankt dat je dat wilde vertellen bij ons.
1: Ja, geen dank.
0: Thanks, Chelsea. Doei.
1: Doei.

0: En Dark Horse in de middagshow van 538. Bijna half vijf. Het nieuws komt eraan zo met Iris. Iris, wat heb jij mee voor ons?
1: Welke voetbalfans zorgen voor een biertekort in Amerika?
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Wat verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram. €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
18: Samen delen we Oranje.
19: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
20: Kippie.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
25: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vanavond is het zonnig, vannacht droog en zo'n 16 graden. Dan morgen. Morgen is het een zonnige dag met pas in de avond kans op onweer. Morgen is het maximaal 31 graden. Lekker. Verkeer dan, Jelte.
7: Er staan 41 files. De langste nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg staat een half uur. Op de A12 Ouderijn Arnhem op de parallelbaan voor Houten Oost ook een half uur. En een flinke file op de A15 Ridderkerk Oost-Voorne tussen de Thomassentunnel en de havens 6200 tot en met 7000. Daar staat nu een uur en 12 minuten. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de afrit is daar dicht. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 41.9. Op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 181.5. Op de A7 tussen de grens en Groningen bij 252.4. En op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij 12.4. De A16 Rotterdam-Dordrecht 27.5. En de laatste op de A28 Zwolle-Meppel bij 96.8.
6: Het is 1 minuut voor 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
8: Goedemiddag, Harry Leidekkers, de oudere broer van Bolle Jos... moet in januari ook voor de Belgische rechter verschijnen in een drukzaak daar... In Rotterdam heeft de rechter vandaag zijn voorarrest hier verlengd. Hij wordt verdacht van witwassen van miljoenen euro's en andere dure spullen. Leiders van de G7-landen staan eensgezind achter Oekraïne... en hebben afgesproken de druk op Rusland verder op te voeren. Dat bespraken ze in Frankrijk. President Trump was daar ook bij, maar die liet zijn collega's dus anderhalf uur wachten. Maar goed...
9: I'm the boss.
8: Ik ben de baas, zei hij. Verder zei hij dat het vredesakkoord met Iran nog niet definitief is. Als het land zich niet gedraagt, dan gaan we gewoon weer bombarderen.
6: Ze hebben anderhalf uur moeten wachten op hem?
8: Ja.
6: Dat heet bij ons een iron.
8: Ja.
6: Toch?
8: Zeker.
6: Ook ben hij de baas.
10: Ja, die is ook de baas, ja.
8: Dat is echt hoe ik ben inderdaad. De veroordeelde zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit... is toch bij zijn zieke moeder geweest. Vandaag werd bekend dat ze inmiddels een longtransplantatie heeft ondergaan. Marius had 4 keer aan de rechtbank gevraagd om vrij te komen de afgelopen tijd... maar die zei nee. Maar volgens Noorse media is Marius meerdere keren door de politie... uit de gevangenis gesmokkeld en naar het ziekenhuis gebracht. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. En ook geldt er code geel vanwege benauwd warm weer. Niet alleen ouderen en zieke mensen kunnen daardoor in de problemen komen. Je moet ook aan je huisdieren denken. Een hoop ceremonieel vertoon vandaag op de Dam in Amsterdam. Daar ontving het koningspaar namelijk de Japanse keizer Naruhito... en zijn echtgenote Masako. Zij zijn officieel begonnen aan het 3-daagse staatsbezoek aan Nederland. Ze waren natuurlijk al even, hè, om...
6: Ja, ze zitten er al een tijdje. Ze waren wat eerder gekomen.
8: Ja, vanavond is het staatsbanket waarbij prinses Ariane gaat debuteren. Giovanni van Bronckhorst keert inderdaad na 7 jaar terug bij Feyenoord. Dat heeft de club net officieel bekendgemaakt. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen getekend met een optie voor een 3e jaar. Van Persie werd eerder deze maand ontslagen. En de Schotse voetbalsupporters die maken indruk in Amerika. Niet alleen vanwege de sfeer, maar ze zitten ook met een biertekort. Ja, ze zorgen in Boston voor ongekende drukte in de cafés en de bars.
6: Ja.
8: Sommige horecagelegenheden die raakten zelfs dus helemaal door hun bier heen... moesten om spoedleveringen vragen.
11: Ja, wat goed.
8: Van donderdag tot en met zondag werd er 4 keer zoveel gedronken als tijdens...
11: Het is een beetje als onze Oranjekroeg, hè? Daar is het ook paniek. Ja.
6: Maar ze hebben natuurlijk ook extra ruimte in die kilt, toch? Er zit natuurlijk niks...
8: Nee,
10: plek zat.
6: Plek zat, ja.
10: Maar het is ook met Ieren en Schotten, daar kun je zo geweldig mee drinken. Ja. Die gaan liedjes inzetten. Dat zijn geweldige supporters.
6: Gezellig. Ingels,

0: Pink and Blow Me, One Last Kiss in de middagshow.
1: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909 30538.
2: En hij is maar niet 55 inch. Als jij je nek niet moet draaien van links naar rechts als je voetbal kijkt, dan moet je nu bellen voor die gigantische tv. En ervoor zorgen dat je bellennummer 5.

0: kan het wel, hè, die Taylor Swift.
1: Zij kan alles.
0: Doe me denken aan Cressup trouwens.
1: Ja, als je het eenmaal hebt gehoord, dan hoor je alleen maar Cressup.
0: I knew it! I knew you is de favorite hier bij 538 in de middagshow. Morgen is weer die grote dag, hè, die grote super donderdag. Dat je een reis naar Amerika kan winnen. Dan ga je naar het WK.
1: Ah, dat is toch ongelooflijk. Dan zit je nu nog thuis te hopen van, ja, nou, misschien zou ik het wel zijn. En je krijgt ook nog zakgeld mee, overnachtingen, alles.
0: Misschien leuk om Marinus zo meteen eventjes te bellen. Die
1: geweest is
0: die is naar Japan geweest.
1: Ja, hoe was het? Ja.
0: Misschien zegt hij al, raad het je af, moet je niet doen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee, morgen is het weer zover. Hier bij 538 win je WK-tickets. Je gaat dan gewoon naar Amerika. En vandaag maak je kans op die tv, hè?
2: 538. Kijk het WK-voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Marcel! Hey! Heb jij nog ergens een muurtje beschikbaar voor een televisie?
3: Ik heb zeker weten een prachtig mooie muur. Ik heb net een studio voor mijn dochter gebouwd. Daar willen we ook voetbal gaan kijken. En ja, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: Heb jij een studio gebouwd speciaal voor voetbal kijken?
3: Nee, dat niet. Mijn dochter is in de garage naast ons huis gaan wonen.
0: En
3: die heb ik helemaal omgebouwd. Heb ik helemaal omgebouwd tot een mooie studio. Met een badkamer, een douche, alles erin.
0: Jij kan dat niet loslaten, hè, Marcel?
3: Nee, ik zal je nog sterker vertellen. Ik heb 4 kinderen. En mijn oudste dochter, die woont achter me. Dus
0: jij houdt ze allemaal in de buurt.
3: Ik heb er nog 2 bij me. Zeg maar. Ja. Lekker hoor.
0: En kan jouw dochter dan rekenen op een bezoekje van Marcel als die televisie daar hangt met het WK?
3: Dat weet ik wel zeker. Ja, dat zal ze om zitten springen ook.
0: Marcel, je bent beller 538. Gefeliciteerd!
3: Ja, geweldig! Helemaal top, 538. Kikker man, helemaal gaaf.
0: Goed, hè?
3: Helemaal top, dat had ik nooit verwacht. Wat gaaf dit, hè? Echt gaaf, 538. Top.
0: Heb je net een mooie... Oh, je bent nog bezig. Wat
3: ik werk er altijd. Ik probeer elke ochtend een badjas te winnen.
0: Nou doe je weer tv. Ja.
1: En een voetbal.
3: Ja, kan je en een bal erbij. Nou, dat is echt top. Helemaal geweldig, 538. Jullie maken me echt super blij, maar mijn dochter nog meer.
0: Prachtige studio gebouwd. Er mogen gaatjes in nu voor een 55-inch tv en dus die 538 voetbal. De prijs die wordt verzorgd door Hisense, Marcel.
3: Geweldig, dank jullie wel.
0: Ga snel je dochter bellen en van harte gefeliciteerd.

0: Charles Blue en Edge of Desire. Om 538 in de middagshow. We gaan even contact maken met de United States of America. Daar zit niemand minder dan Raymond Mens. Raymond.
1: Goedemorgen of goedemiddag eigenlijk, hè, voor jullie.
0: Jij hebt het goed daar in Amerika, hè?
1: Ik heb het fantastisch. Dan moet ik zeggen dat het hier afzien is. Ik zit nu in Las Vegas en het is nu 's ochtends, even kijken, 7:15. En het is al... Zwaar, heel erg leuk.
0: Oh, nou, alles is weggevallen, Raymond. We hebben er niks van verstaan. Hoeveel graden is het daar?
1: 36.
0: 36! En dan moet de dag nog beginnen. Oei, oei, oei.
1: Dan moet de dag nog beginnen, ja.
0: Gelukkig heb jij er wel de huid voor.
1: Ja, ik ben al 3 keer weggesmolten, ja. En weggebrand.
0: Raymond, er is een voorlopig akkoord tussen Iran en VS... en die is nu ook uitgelekt. En wij dachten, wij bellen jou eens eventjes... om te kijken of we er iets mee op zijn geschoten.
1: Ja, de grote vraag is nog steeds wat je met de oorlog bent opgeschoten... omdat een belangrijk deel van het akkoord gaat over onderhandelingen... die nog moeten plaatsvinden. Er worden 60 dagen straks genomen om tot een akkoord te komen. Dan gaat het opnieuw over het nucleaire wapen van Iran. Mogen ze dat wel of niet hebben? Wat gebeurt er met het verrijkt uranium dat er al ligt? Dus we kunnen denk ik pas over een paar weken of maanden zeggen... of we er echt iets mee zijn opgeschoten.
2: Maar in de basis, de geluiden die we horen... is dat het nagenoeg hetzelfde blijft als wat er eerst was, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat het heel erg lijkt op de deal die Barack Obama al had gesloten. En ja, dan kun je zeggen, we gaan nu de straat van Hormuz weer opengooien. Maar het was voor de oorlog ook al zo. Dus het lijkt er toch op dat president Trump en Netanyahu zich enorm verrekend hebben.
2: Ja, en toen was het vrij en gratis. Ja. Hoe gaat het straks worden? Dat weten we dus nog niet.
1: Ook dat is... Dat is ook onderdeel van de onderhandelingen. Trump zegt het moet weer vrij worden. Iran zegt, nou ja, we kunnen wel tol heffen. Dat bevalt ons eigenlijk wel goed. Dan zegt Trump weer, nou dan zou dat eigenlijk door alle golfstaten gezamenlijk gedaan moeten worden. In een soort gezamenlijk fonds. Dan trek je Iran ook een beetje naar die andere staten toe. Is allemaal nog onderdeel van die onderhandelingen. Dus daarom zitten we echt in het beginfase nog van in feite nieuwe onderhandelingen. En de kans is inderdaad, jij zegt het heel groot, dat die heel erg gaan lijken op de deal van Barack Obama. En dat noemde Trump altijd de slechtste deal uit de geschiedenis van de mensheid.
2: En hoe brengt hij dit nu?
1: Dit brengt hij natuurlijk als een overwinning. Hij heeft gezegd, ja, we hebben in ieder geval, en dat klopt ook... Hè, Iran flink wat tik uitgedeeld. Militair staan ze er zwakker voor. We hebben hun complete leiding uitgeschakeld. Nou, dat klopt. Alleen, er zijn tegelijkertijd heel veel rapporten die aantonen... dat Iran militair nog steeds heel veel wel kan. En dat er vervolgens, dat weten we natuurlijk ook... nieuwe leiders zijn opgestaan. Dus ja, het blijft allemaal erg karig. En dan vergeten we natuurlijk nog dat een belangrijke partner in dit geheel... Bibi Netanyahu, dit plan helemaal niet ziet zitten. Dus inmiddels denk ik dat we vrij... dag wel gaan halen en dat er dus die ondertekening komt. Maar dan is er nog geen deal. Dan is er de afspraak om te gaan werken aan een deal.
0: Hoe is er in Amerika zelf gereageerd? Wat vinden de kiezers van Trump van deze deal?
1: Nou, ik heb gisteren met veel kiezers gesproken. Mensen die op Trump gestemd hebben en niet op Trump gestemd hebben. En die noemen de oorlog eigenlijk allemaal een grote fout. Maar ik moet je ook zeggen dat ze niet zozeer met die oorlog bezig zijn. Ze zijn hier bezig met het feit dat de boodschappen duur zijn. Dat het nog steeds erg duur is om je auto vol te tanken. En er spelen van allerlei zaken hier. Maar de oorlog in Iran is niet iets wat ik nou Amerikanen... aan de echte Amerikaanse diners veel met elkaar hoor bespreken. Ik denk dat wij er weer meer mee bezig zijn dan zij. Maar zij zijn natuurlijk ook meer gewend om af en toe... ja, buitenlandse avonturen zoals deze aan te gaan. Er kan er wel kritiek op zijn, maar het is voor Amerikaanse begrippen natuurlijk niet heel vreemd.
0: Een poep en een scheet en alles is zoals het altijd is geweest.
2: Maar echt?
0: Maar wel een hele dure met, die ook, ook een hoop levens heeft gekost. Hè? Laten we dat niet vergeten. Maar goed.
1: Ja, terwijl Trump er juist altijd zo trots op is... dat hij bijvoorbeeld in Venezuela met minimale inspanning... althans zo lijkt het, Maduro heeft kunnen arresteren. Dus achteraf denk ik, als Trump het over had kunnen doen... dan had hij wel die aanval uitgevoerd op dat flatgebouw... waar de hele Iraanse top van dacht... handig om met elkaar te gaan vergaderen. Goed idee, slim. En het daarbij gehouden. En dan gezegd, ja, zodra ik weer enige ontwikkelingen zie... op dat nucleaire front, dan val ik weer jullie leiders aan... of jullie fabrieken. Maar dit is toch een veel grootschalige aanval geweest... met de belofte van Netanyahu dat dan het regime zou omvallen. Nou ja, dat is allemaal niet gebeurd.
2: Nee, heb je er vertrouwen in?
1: Of ik waar vertrouwen in heb? Of dat het deal een succes gaat worden?
2: Ja, dat het uiteindelijk stand gaat houden ook.
1: Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet om 2 redenen. 1, Iran is nu zelfverzekerder dan voordat de deal werd verscheurd door Trump en de oorlog werd begonnen. En 2, we weten van Iran dat ze, dat moeten we ook niet vergeten... en daarom kunnen we best enig begrip opbrengen voor de Amerikaanse frustratie... dat Iran al jarenlang liegt en bedriegt over wat ze aan het doen zijn met dat nucleaire wapen. En dan zijn er wel inspecteurs, maar die worden ook weer om de tuin geleid. Dus ik heb er op zich, geloof ik best dat er een nieuwe deal kan komen... komen. Maar dat dan weer lang stand houdt en dat dan goed gaat, dat vraag ik me ernstig af.
0: Raymond, heel erg bedankt. Zoek jij een airco op en blijf daaronder staan.
2: Blijf smeren.
0: En blijf smeren.
1: Met VI en dat moet ik buiten doen. Dus wens veel succes.
0: Heel veel succes, Raymond. Dankjewel voor de update.
3: Dankjewel. Komt goed.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Dit is 538 en de middagshow. 12:12.

0: 12 to 12 op 538 in de middagshow. Bijna 5 uur, het nieuws komt eraan met Iris. Iris, wat heb jij mee voor ons?
1: De gegevens van Ozempic-gebruikers liggen op straat.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams. It's
5: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
14: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
15: overleven. Dat wordt best lastig.
13: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
16: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
13: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: 538 Nieuws.
21: 5 uur.
22: Goedemiddag.
3: ik ben hier een schut. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard. Dat heeft defensieminister Jesselgus laten weten aan haar Oekraïnse collega die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is om drones te kopen, de andere helft voor andere wapens en luchtafweer. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden. Daar zaten ze zelf ook bij. De een zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemden voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. En de bedrijven achter het afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben hun vracht en informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf het losgeld gaat betalen. Krijg je nog het weer? Vanavond kan de zon nog even doorbreken. Vannacht is het droog en 16 graden. Morgen zonnig, pas in de avond kans op onweer en maximaal 31 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
15: En dan graag het verkeer, Jelte.
20: Er zijn 37 files. De langste nu op de A2 zit Michels Gestel Empel. Daar staat op de hoofdrijbaan voor Empel 33 minuten. Op de A12 Ouderijn Arnhem op de parallelbaan voor Houten Oost 35 minuten. En probleem op de A15 Ridderkerk Oost Voorne. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En tussen Rozenburg en de Veerpont Engeland staat nu 1:09 file. Flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij 41.9. Op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij 181.4. De A4 Leiden Amsterdam 17.3. En de A12 Gouda Zoetermeer bij 24.8. De A16 Rotterdam Dordrecht 27.6. En de laatste op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 96.2.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
28: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
29: Je zometeen toegang wint tot de middagshow Oranje Kroeg. Naar morgen ballen, dit is What I Want.

0: Morgan Wallen en Tate McRae op 538. Zat naar een interviewtje te kijken met Tate McRae.
1: Oh, heeft ze iets gezegd?
0: Ja, ze heeft iets gezegd, ja. Ja. Ze kan erg goed dansen, hè. Is je ook wel opgevallen.
1: Zeker.
0: Tate McRae, die legt gewoon de benen
1: lenig,
0: in de nek.
1: Ja.
0: En ze heeft dat dus te danken aan de oma, zei ze. Want de oma had tegen de moeder gezegd, je moet al als baby zijnde die beentjes een beetje...
1: Oh, ja,
0: en die heupjes een beetje...
1: Oprekken.
0: Vond ik dus ook een beetje naar, ja. Maar zij is dus onwijs dankbaar voor.
1: Maar zie hier het resultaat.
0: Zie het resultaat. Ja. En iedereen is er heel blij mee. Ja.
2: De 538 Oranje Kroeg.
0: Vooral de mannen, denk ik.
1: Nou, ik kan het ook waarderen, hoor.
0: Jawel, hè?
1: Ja, zeker.
0: De Oranje Kroeg. Als jij nog niet weet waar je voetbal gaat kijken... dan hebben we het hier over die wedstrijd tegen Tunesië. Dat is die midden in de nacht, hè. Nou, er is toch eigenlijk maar gewoon één leuke plek... en dat is die bij ons in de Oranje Kroeg.
1: Ja, dan beginnen we gewoon op tijd. Maken we het hartstikke gezellig met elkaar. Ja. En dan gaan we daarna aansluitend ook nog eens even een potje voetbal kijken.
0: Ik merkte namelijk zondag dat... ik heb zoveel mensen meegedopen ook. Omdat niemand had enig idee waar ga je voetbal kijken. Waar ga je voetbal kijken? Wat ga jij midden in de nacht doen dan?
1: Ja, maar je had een sliert van 20 man achter je aan.
0: Je wilt toch naar de Oranje Kroeg? Wij zitten met een Oranje Kroeg in Amsterdam. We hebben ook Wolter Kroes daar die een liedje gaat doen. En dat is...
1: Feest!
0: Feest!
1: Zo!
0: Op de tafels liep hij,
1: ja,
0: Wolter Kroes.
1: Ja, dat is heerlijk. En er zijn hapjes en drankjes en ze blijven gewoon de hele avond komen. En als je één tip in de buurt van Jelte gaat staan... dan sta je ook altijd toevallig in de looproute,
3: nou,
1: van de hapjes.
3: Ik heb twee plekken waar ze echt als eerst langskomen met de bitterballen. Dat is waanzinnig.
0: Ja, en jouw kennen, dus zal het ook dicht bij het toilet zijn.
3: Zeker.
0: En als je ziet dat eigen naar het toilet gaat... dan weet je dat er gescoord gaat worden.
1: Ja, precies.
0: We hebben een vraag voor je, een quizje voor je. We hebben een opgave voor je. Maar wacht even met bellen voordat je de vraag van Eieren hebt gehoord. Goed luisteren.
4: Overmars. Tafarelde, het is 2-2. Het is Aron Winter. Aron Winter kopt oranje naast de Brazilianen. Je zag het aankomen. 2-2. Wat een wedstrijd. Onwaarschijnlijk. Wat een goal. Fantastisch.
1: Deze legendarische kwartfinale op het WK in 94 in Amerika... werd uiteindelijk nipt verloren door Oranje met 3-2 van Brazilië. Dick Advocaat was onze bondscoach. Nu is hij bondscoach van Curaçao. Noem een land waar Advocaat nog meer bondscoach van is geweest.
0: 09-09-3000-538. Nu bellen!
2: De 538 Oranje Kroeg.
0: Ik zit even door die landen heen, maar dat zijn er een hele hoop.
3: Zo.
0: Hè?
3: Ja. Maar je zal zijn rekening bij moeten houden. En je zal zijn belastingaangiftes moeten doen. Van
0: ja,
3: er komt uit een hoop landen geld.
0: Nou, en het zijn ook niet de minste landen trouwens.
1: Nee, maar die man die heeft zoveel gedaan. Heerlijk.
0: Als je enige ideeën hebt en je wilt naar de Oranje Kroeg 09093538, we hebben je daar graag bij. Hallo, met Frank, Eier en Jelte.
5: Hoi, ik ben Stan.
0: Stan, heb je enig idee?
5: Met Rusland?
0: Oeh, die vind ik lastig. Moet die goed rekenen?
5: Ja, het is
0: wel
5: Rusland dan.
0: Ja,
5: het is Rusland.
0: Ja, het is Rusland.
1: Ja, in diezelfde toon ga je straks zeggen, ja, doe dan op maar een biertje. Ja, is goed.
0: Hé, maar is hij ook, ik wist dat helemaal niet, is hij ook bondscoach geweest van Irak?
3: Ja.
5: Echt?
0: Dikke Advocaat is bondscoach geweest van Irak?
3: Ja, volgens mij niet eens een jaar. Maar wacht even, Frank.
0: Het maakt Dick ook niet uit, hè?
3: Dit zijn alleen de landen. Dan moet je de clubs nog eens
0: zien. Ja,
3: het is ongelooflijk.
0: Nou ja, Rusland is inderdaad eentje van... we mogen je van harte feliciteren. Je bent erbij, hoor. Jij en drie vrienden in de Oranje Kroeg... voor de wedstrijd Tunesië-Nederland. En je krijgt ook een pokkelpakket. En deze prijs wordt verzorgd door Old Amsterdam.
5: Helemaal goed. Helemaal leuk.
0: Oh, je wordt gelijk meegenomen.
5: Dank je wel.
0: Doe voorzichtig.
1: Onder begeleiding.
0: Wij zien je volgende week, man. Goed gedaan, van harte.
1: Hoi.
0: Hoi. Handjes op.

0: Eminem, Rihanna. Love the way you lie. Niet uit de jaren 90.
1: Ja, daar heb jij nu helemaal scherp natuurlijk. Toch?
0: Ja, ik denk, vond ik leuk. Had ik een soort bruggetje gehad naar onze 90's week. Maar deze is dus niet uit de jaren 90. Nee, we gaan namelijk volgende week vrijdag gaan we de 90's top 1000 doen hier bij 538. Ga nog even, als je wil, naar 538.nl om daar door te geven wat je favoriete 90's is. Want dan kunnen we die gebruiken voor de lijst. Kun je ook nog een jackie winnen. Echt een spectaculair jackie.
2: De baannaam.

0: je daar toch bent.
1: Ja.
0: 538.nl/baannaam. Want we zijn inmiddels in onze kiesronde beland.
2: Jazeker, er wordt druk gestemd. Heel veel gestemd, waarvoor dank. En dat kun jij natuurlijk ook nog doen. En er is een verschuiving, jongens.
0: Is er weer een verschuiving?
2: Ja, maar wel weer op dezelfde plek.
0: Hebben we weer een aardverschuiving?
2: We hebben een aardverschuiving in de stemmen gezien. Maar dat is ook omdat er heel veel enthousiasme is. En omdat er toch een beetje geknokt wordt om die posities.
1: Ja. Zijn we uit de medische hoek? Of zitten we daar nog steeds een beetje in?
2: We zijn, ja, dit is nog steeds... Nou, dat is ook grappig dat je het zegt. Het is inderdaad toch nog steeds de medische hoek.
0: Dus in de aardverschuiving zijn we weer terug in de medische hoek.
2: We zijn weer terug in de medische hoek.
0: Volgende week donderdag, dan hebben we de grote finale van de baannaam.
1: Ja, en dan weten we wie met die bokaal naar huis gaat.
0: Ja, we zijn maanden natuurlijk bezig geweest, zoals je weet, met allemaal mensen op de radio halen die dezelfde naam hebben als hun werk. Maar nu moeten we de beste gaan kiezen. En dat kan gestemd worden op 538.nl/baannaam.
1: Ja, en maandag hebben we dan een 10. Dus we hebben dan een shortlist. Dus ja, dan kan je niet meer op iedereen stemmen. En ja, vergeet niet wie er allemaal in die lijst kunnen voorkomen. Sofie Ruikes, die multigeniste is.
0: Maar kies er eens eentje.
1: Of,
0: kies er eens eentje waarvan je denkt, gek dat die nog niet in die top 3
1: Sebastiaan
0: staat.
1: De Wee.
0: Ja, ja.
1: Die ruggeprikken geeft bij bevallingen.
0: Maar, en Margherita dan?
1: Die
0: bij een pizzafabriek werkt. Die neemt op elke dag met Margherita.
2: En die is zo goed.
0: Die is zo goed, Margherita.
1: Van de Schep op. Oh, dat vind ik ook echt fantastisch. Danny Latje. Ja. Daan Onderwater, zwemleraar.
0: Ja, ook goed.
1: Bas
0: ook
1: Bijman, goed. Die is imker. Ja, we hebben nog zoveel leuke staan.
0: Maar goed, waar hebben wij op dit moment, als we even naar de tussenstand, de voorlopige tussenstand.
2: Voorlopig, en het is helemaal in jouw hand als je gaat stemmen.
0: Precies, wat zien wij dan? Wat is de aardverschuiving, Jelte?
2: De aardverschuiving is dat op nummer 3 niet langer Geertje Tabak staat. En Geertje Tabak, die is verpleegkundige en die helpt mensen die longkanker hebben.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk als je Geertje Tabak heet, best opvallend is.
0: Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt op die afdeling, maar het is wel hilarisch.
2: Het is misschien de enige glimlach die je dan
0: precies,
2: toch...
0: Ja, ja.
2: Maar die is aan de kant geëlleboogd door iemand anders die toch ook iets doet in de zorg. Namelijk door Corrie Luijers.
0: Corrie Luijers.
1: Dat is toch ook geweldig.
2: Zij is kraamhulp.
0: Kraamhulp. Corrie Luijers. Ja, die hoort ook wel in die top 3.
2: Hij blijft echt goed, hè?
0: Ja.
1: Ik denk dat jij je ook wel hard wil maken, Frank, nog voor dubbele weerstand. Die weerbaarheidstrainer.
0: Die is ook
1: was ook
0: goed.
1: Een favoriet van jou.
2: Maar de voornaam dubbele is al zo de krankzinnig. En zo heet hij echt. Ik heb zijn paspoort gezien.
0: En nummer 2?
2: Nummer 2, nog steeds. Gerben Koekoek.
0: Oké.
2: Okay, werkt in de geestelijke gezondheidszorg.
0: En dit betekent dat wij nog steeds dezelfde nummer 1 hebben?
2: Ja, we hebben wel een ijzersterke nummer 1. Ja, dat is Petra Torenspleet.

0: Alex Warren. Met de nieuwste, die heet Passenger, op 538 hier in de middagshow. Het is een paar minuten voor 17:30. Wij hebben zo meteen het nieuws natuurlijk, Iris. Wat heb jij mee voor ons?
1: Wat voor eten we besteld hebben tijdens de wedstrijd Nederland-Japan.
2: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands.

0: lekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf volgende week vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
11: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren!
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: It's playtime!
18: It's playtime.
19: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
22: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
23: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Pakken ze een podium.
26: Pakken ze een podium.
25: Pak zelf eens een podium.
27: Pakken ze een podium.
28: Pakken ze een podium.
29: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.
0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht droog en 16 graden. Dan morgen. Morgen is een zonnige dag. Pas in de avond kans op onweer en het wordt 31 graden morgen. Oh. En dan verkeer, Jelte.
27: Er zijn problemen op de A15. Staan 31 files in totaal trouwens. Maar de grootste problemen op de A15. Ridderkerk-Oostvoorne tussen de havens 4000 en 5500. Daar staat nu een uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Op een ander stuk Ridderkerk-Oostvoorne op de A15 staat voor Oostvoorne 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort 36 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 41,9. Op de A2 Weert-Echt bij 205,8. De A12 Zoetermeer-Den Haag bij 6,0. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27,5. De laatste staat op de A28 Hogeveen-Assen. Pas op bij 157,5.
26: 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
30: Goedemiddag. Nederland geeft weer geld aan Oekraïne om wapens te kopen. Dit keer €500 miljard. De helft daarvan is voor drones. De andere helft voor raketten en luchtverdediging. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen, omdat de voorraad bijna op is. Rico Verhoeven heeft net een heel statement gedeeld op Instagram. Hij pleit voor een directe rematch tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. Rico en zijn team hebben namelijk gelijk gekregen. De bel had inderdaad al geklonken toen de scheidsrechter zijn partij tegen Usyk beëindigde. Zijn protest direct na de wedstrijd werd afgewezen, maar het is dus nu alsnog toegegeven.
31: Oh, en als het dan doorgaat, dan wilden ze het hier hebben, hè?
26: Ja, in Amsterdam zou er dan een rematch komen, toch?
31: Is wel briljant, hoor.
26: Die Rico, hé. Gaat gewoon gebeuren weer. Ja.
27: Maar je is tientallen miljoenen misgelopen door dit geintje.
26: Ja.
27: Als je weg hebt.
26: Ja. Maar moet hij dan niet gewoon als winnaar worden aangewezen? Of werkt dat dan weer niet zo?
31: Nou ja, je weet natuurlijk niet hoe het af was gelopen als het door was gegaan.
26: Maar dan zou je kunnen zeggen op punten, weet je wel, wie stond er voor op dat moment?
31: Ja.
26: Toch?
27: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Of ja, of die rematch moet er dus gewoon echt komen.
26: Ja. Dat is wel goed voor, goed voor de portemonnee.
31: Ik wil zeggen, ja. Ja. Ah. Het is bekend wie de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal gaat fluiten. Ons lot tegen Zweden zaterdag ligt in handen van de Britse scheidsrechter Michael Oliver. Het wordt zijn eerste wedstrijd op dit WK. Maandag moest hij namelijk de wedstrijd Ivoorkust Ecuador aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.
27: Hij heeft iets goed te maken met Virgil van Dijk, dus dat is eigenlijk wel goed nieuws.
26: Wat dan?
27: Nou, Virgil is een keer echt verschrikkelijk geblesseerd geraakt, waardoor hij een toernooi heeft gemist door een krankzinnige tackle van een keeper. En hij heeft die keeper er toen niet afgestuurd.
26: Heeft hij ook Messi dat laten doen gisteren?
27: Nee,
26: was dat dezelfde?
27: Dat was hij niet. Nee.
26: Zag je dat met die noppen?
27: Ja,
26: in die kuit?
27: Dat was
31: een hard. Het Nederlands elftal begint nu officieel met de voorbereiding op die wedstrijd. Ze trainen op dit moment in Kansas City. Vanavond is er een mediamoment met Cody Gakpo. En er zal ook even gezongen worden, namelijk Lang zullen ze leven. Want er zijn jarigen vandaag in de ploeg. Quinten Timber is 25 geworden, Jurien dus ook. Maar die is geblesseerd naar huis gegaan. En Noah Lang is ook jarig, die is 27 geworden.
26: Zaterdag trouwens de vader van Noah Lang op 538.nl. Eigenlijk is langs.
31: Mooi gesprek
26: is
31: dat.
30: En wat hebben we gegeten zondag tijdens de wedstrijd Nederland-Japan?
27: Nou,
30: de bestellingen via Uber Eats app die laten zien hoe Nederlanders de wedstrijd hebben beleefd, ook op het gebied van eten. Voor de aftrap bestelden we vooral cheeseburgers, kebab, pepperoni pizza en uiteraard sushi.
26: Ja, natuurlijk tegen Japan.
30: De duurste bestelling van de avond was ruim €300 voor een uitgebreide sushi-tafel met ook gyoza's en meer dan 15 verschillende sushi's.
26: Zullen we dan tegen Zweden die gefermenteerde vissen gaan eten?
31: Oh, ja, dat...

0: Overbach en Miles Away hier op 538 in de middagshow. Waar wij weer alle verhalen willen verzamelen. We lazen een verhaal over een roeier die bang is voor diepe wateren.
1: Ja, dat is een professionele roeier.
0: Lastig lijkt me dat.
1: Dat lijkt me zo onhandig.
2: Ja. Ja, je gaat er hard voor roeien, je wil naar de kant.
1: Maar ik dacht vooral ook bijvoorbeeld, stel dat je een tuinman bent en je hebt angst voor spinnen.
0: Wat dacht je van hooikoorts?
1: Ja, ook.
0: Je bent tuinman en je hebt hooikoorts.
1: Ja, maar dat is dan niet zozeer een angst.
0: Nee, is geen angst.
1: Onhandig,
0: dat is gewoon heel onhandig. Dat klopt. Dat is, ben ik met je eens. Ja, of hoogtevrees hebben als glazenwasser.
1: Nou, dat.
0: Heel onhandig.
1: Heel onhandige angsten, wat niet zo handig is bij het baan dat je beoefent.
0: En wij zaten te denken, er zullen toch ook meer voorbeelden van zijn.
2: Tuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Dat je het de mensen hoort, hè? Maar jij doet dat werk, toch?
0: Ja, en jij bent bang voor dat. Hoe kan dat dan? Ja. We willen alle verhalen verzamelen. Als je er eentje hebt voor ons.
1: Ja, noem een onhandige angst bij je baan.
0: Ja, wil je dan even bellen? 09-09-3000-538. Of laat ze even achter in de 538-app. Misschien ben je het zelf wel. Misschien ken je iemand die dat heeft. Het is een hele onhandige angst heeft bij het werk wat diegene doet.
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk. Bel ons eventjes om het door te geven. Of doe het met een berichtje. Dat kan in de 538-app. Gaan wij hier alle verhalen verzamelen. Leuk. Hoor je ze zo naar

0: En Sapphire. Op 538 in de middagshow waar we weer alle verhalen gaan verzamelen. En ja, het wordt een mooie. Dit.
1: Ja, heb jij een onhandige angst bij je baan?
0: Serena.
2: Nou ja, ik wist niet dat het angst was. Maar ik dacht, ik ben wagenziek en ik ben buschauffeur. Ja,
1: dat is ook
0: ik
1: zo
0: vind hem, ik vind hem heel onhandig. Hoe doe je dat dan?
2: Gewoon snoepen onderweg.
0: Snoepen, suiker, helpt.
2: Ja, ja.
1: Maar dat je zo'n buschauffeur opeens ziet kotsen.
2: Oh, ja. Oh, dat heb ik wel eens gedaan hoor. Oh.
0: Sterkte, Serena.
2: Ik ben
0: klaar,
2: hoor. Dank je.
0: Hoi. Teun.
3: Hoi, goeiedag.
0: Heb jij een onhandige angst bij je werk?
3: Ja, ik ben klantenservice medewerker en ik heb belangst.
0: Heb je belangst?
1: Gaat toch niet?
3: Ja.
0: Wat is belangst?
3: Nee, dat dacht ik. Ja, bang om te bellen en dan zenuwachtig zijn om bepaalde mensen te helpen. Dus ik probeer alles zo goed mogelijk via de chat te doen.
0: Maar je bent echt serieus, Teun. Het is geen grapje, dit.
3: Nee, dit is geen grapje, nee.
1: Maar hoe gaat het nu dan? Gaat prima.
3: Nu gaat het best prima, maar mijn wangetjes zijn best rood, kan ik je vertellen.
0: Ach, Teun.
1: Wat
0: nou,
1: goed dit.
0: Tof dat je dan even reageerde, dankjewel. Dennis?
4: Ja, hoi.
1: Hey.
0: Hey. Heb jij een onhandige angst bij je werk?
4: Ja, ik ben chauffeur en ik, 3 jaar geleden ben ik aangereden door een up. En sindsdien elke up die ik zie, daar ben ik gewoon bang voor dat ik weer word aangereden.
0: Dat is echt niet handig. Je hebt een angst voor ups?
4: Ja,
0: dat zijn
4: ja,
0: de kleinste autootjes die er zijn.
4: Ja, als je goed op de ups rijdt, die rijden gewoon niet goed.
1: Nee, dank je.
0: Dankjewel, Dennis. René.
5: Ja,
0: hi.
5: Ik ben hi. Als elektricien heb ik heel veel schrik voor elektriciteit.
1: Dat is niet handig.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dankjewel, René. Nee. Bobby.
6: Hoi, mijn Bobby.
0: Heb jij een onhandige angst bij je werk?
6: Ja, ik heb heimwee als stewardess.
0: Die lijkt mij heel vervelend.
6: Ja, vreselijk. Altijd huilen van huis.
0: Nee, hoe doe je dat dan?
6: Ja, gewoon doorgaan.
1: Oh, elke keer huilen.
0: Maar ik hoor het nu ook al aan je stem.
6: Nee hoor, maar iedere keer als ik lang wegga, altijd huilen.
0: En wat mis je dan het meest?
6: Ja, gewoon thuis zijn. Ik wil gewoon thuis zijn. Ik wil helemaal niet weg van huis.
1: En hoe vaak gebeurt dit? Hoe vaak moet je zo lang weg?
6: Ja, iedere week.
0: Ach, arme jij. En dankjewel voor het bellen. Sterkte ermee.
6: Dank je.
0: Dit is

0: 538. Het is 6:05. Het nieuws komt eraan zo meteen met Iris. En wat heb je mee voor ons?
1: Of het Nederlands elftal weer helemaal fit en compleet is.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
24: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
26: De leeuw komt eraan.
27: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
28: Hebbes.
29: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
0: scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur. Ik ben Iris Schut. Het gaat nog steeds niet goed met de lezen- en rekenkwaliteiten van scholieren. En dus gaat het onderwijs op de schop. Alle ballen gaan nu eerst op het taalonderwijs, zegt de staatssecretaris. Moet onderdeel worden van alle vakken op school. Een docent aardrijkskunde is straks ook verantwoordelijk voor taalontwikkeling. En niet alleen de docenten Nederlands. Zwolle gaat volgende week helpen om Ter Apel te ontlasten. Asielzoekers kunnen dan terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor maximaal 150 man voor een hele week. Deze week slapen de asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ook moet er iets worden gedaan aan de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. En de Nederlands elftal is na een vrije dag met een fitte selectie begonnen aan de eerste training voor de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden. Bondscoach Ronald Koeman staat met zijn hele selectie op het veld in Kansas City. Jan-Paul van Hekken traint ook mee. Die hield een flinke wond aan zijn rechteroog over aan de wedstrijd tegen Japan. Krijg je nog het weer? Vanavond kan de zon nog even doorbreken. Vannacht droog en 16 graden. Morgen zonnig, pas in de avond kans op onweer en maximaal 31 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: En dan verkeer, Jelte. Er staan 18 files en de drie langste staan alle drie op de A15. Op het stuk Oostvoorne naar Ridderkerk staat voor Spijkenisse 40 minuten. Komt er een auto met pech. De andere kant op A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen de havens 4000 tot en met 5200. En de Merwedeberg, daar staat 1:15. Dat komt door reddings- en bergingswerk. En als je daar uit bent, staat tussen de Merwedeweg en Oostvoorde nog een file en die is 3 kwartier. Dan zijn er flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 41.9, op de A2 Eindhoven-Weert bij 181.4, de A7 Groningen-Drachten bij 182.1 en de laatste op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27.8.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
6: Haibo.
5: Haibo.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
4: dat wordt best lang.
2: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: We worden wel wereldkampioen.
6: Ja, natuurlijk.
2: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
12: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
13: Welkom, 6 uur geweest. Dit is de middagshow met Queen. I want to break free. Zo direct.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia hier op 538 in de middagshow. Morgen weer een super donderdag. Spektakel donderdag.
1: Ga je gewoon naar Amerika gaan?
0: Winning donderdag.
1: Na het WK, de Way for Winning.
0: WK. Ja, WK-tickets win je morgen hier bij 538. En de ochtendshow en de middagshow.
1: En hij klinkt fantastisch. Je gaat naar de wedstrijd, hotelovernachtingen, krijgt zakgeld mee. Alles wordt voor je betaald. Maar hoe is het nou echt, hè?
0: Is het nou echt fantastisch? Marinus?
2: Hey, goeie avond.
0: De winnaar naar Japan hebben we aan de telefoon, dames en heren.
2: Jazeker.
0: Hey, hoe heb jij het gehad?
2: Ja, verschrikkelijk gaaf.
1: Ja,
2: heel verschillende dingen. Sorry?
1: Ja, was het echt gaaf? Beetje goed verzorgd?
2: Ja, het was echt goed verzorgd. De vlucht, het hotel, prachtig uitzicht over Dallas. Ja, echt gewoon geweldig. Gewoon echt om te bellen in ieder geval.
0: Maar wat heb je allemaal meegemaakt? Want weet je, iedereen wil die tickets winnen voor dat WK. Jij bent er nu geweest. Je hebt die wedstrijd gezien, Nederland-Japan. Wat gebeurt daar allemaal?
2: Ja, de sfeer is daar gewoon te gek. En een heel groot stadion. Je proeft gewoon het oranje gevoel.
1: Heb je nog een beetje rondgekeken daar ook? Of was het gewoon alleen wedstrijd?
2: Nee, er zat ook een event bij nog daarna.
1: Oh, nog.
2: En allemaal activiteiten daarvoor natuurlijk. Dus er is een hele hoop te doen daar.
0: En hoe reageerde jij toen die wissel kwam van Koeman?
2: Ja, heel slecht. Hij had beter gewoon de pijt eruit kunnen laten.
0: Ik zat te kijken en ik dacht, Marinus gaat wel ingrijpen. Die is daar.
1: Ja,
0: die kan wel doen.
1: Man, ja, daar zitten.
0: Ja.
2: Nee, zeker. Nee, de wissel was echt... sloeg eigenlijk nergens op.
0: Nee.
2: Simpel zat.
0: Wat gebeurt er dan in zo'n stadion tussen die fans?
2: Ja, verwarring, boosheid, verbazing. Het is echt de hele sfeer, ja, dat verandert gelijk van onbegrip van waarom hij het gedaan heeft.
0: Ja.
1: Hey, en worden wij als Oranje-fans daar een beetje goed ontvangen in Amerika? Kunnen we met een gerust hart meerdere mensen daar naartoe sturen?
2: Ja, zeker. Dat kan je zeker. Ik heb ook een hoop vrienden gemaakt in Amerika. Bij verschillende plaatsen en plekken. Dus dat kan zeker.
1: Ze vinden het leuk, hè, daar toch?
0: Ik vind het goed om te horen.
2: Ja. Ze worden heel enthousiast over ons.
3: Hoeveel nachtjes was de reis?
2: Sorry?
3: Hoeveel nachtjes was het?
2: Nog één keer.
3: Hoeveel nachtjes ben je geweest?
2: Ik ben 3 nachten geweest, dus 5 dagen in totaal.
3: Oh, dan kun je ook echt wel wat doen.
0: Ja, en,
2: ja, zeker.
0: Ik had nog een vraag van de administratie hier. Of die $538 op is gemaakt, die je als zakgeld mee hebt gekregen.
2: Ja, die is zeker opgegaan. Ik heb een huurauto gehaald daar zo.
0: Ja, groot gelijk.
2: Er zijn ook rondwezen trekken.
1: Oh, wat leuk dit.
0: Oh man, maar dit is wat we wilden horen. Want morgen gaan wij WK-tickets weggeven voor Tunesië en Nederland.
2: Ik zou gewoon bellen voor die prijzen.
0: Kijk, Marina is goed om te horen, man.
2: Jullie bedankt.
0: Hoi,
2: en Erwin
0: hoi.
2: En Jeremy ook bedankt.
0: Doei. Yes, hoi. Morgen dus, hier bij 538. Als je 's ochtends in de ochtendshow of 's middags de scheidsrechter sluit hoort, maak je kans op die trip naar Amerika. Mag je naar Tunesië, Nederland heen. Het is de middagshow met Faithless en Bibi Rexha naar I Want to Break Free. Dit is Queen.

0: ben er dus een beetje klaar mee. Met dat gedraai.
1: Hoezo?
0: Ik vind dat je een beslissing moet nemen.
1: Hoezo?
0: Ik wil het graag nu horen.
1: Ja, maar...
0: Je duikt en je duikt en je duikt. Wat is je favoriete 90's hit?
1: Ja, maar dat, ik weet nu waarom mensen denken... Ja, hoe, dat stemmen, dat is gewoon lastig. Ik kan gewoon niet kiezen. Oké, ik zit dus bij Whitney Houston.
0: Je bent bij de W, dus dan ben je...
1: Ik ben best wel...
0: Je bent al een heel eind aan het zoeken.
1: Ik begon bij Aaliyah, maar goed, uiteindelijk...
0: je hebt nog geen leuk liedje gevonden. Bezig.
1: Nee, wel, te veel leuke liedjes. Maar goed, als ik dan even moet noemen, dan wil ik toch zeker weten... wil ik, omdat het zo'n era was, Touch Me There van Total Touch.
0: Oké, okay, ja. Dan ga ik voor The Verve Bittersweet Symphony.
1: Oh.
0: Maar we kunnen er maar eentje draaien.
1: Ja, oké. Okay. Jelt, gooi er nog eentje in.
2: Notorious B.I.G.
0: Oeh.
2: Ja, en dan moet ik... Ah, dan weet ik nog niet welke. Moeilijk.
0: Iris?
3: Ik doe niet mee in deze discussie, hoor. Dit wordt al moeilijk
0: Iris
3: genoeg.
0: Iris, check nu al uit. Kijk.
1: Ja, hoezo doe jij geen Britney? Wat is dat nou?
0: Huh?
1: Geen Britney Spears.
0: En waarom jij niet Aaliyah?
1: Ja, daar
0: ken ik ook nog eentje. Dus we hebben de Verve, Bittersweet Symphony.
1: Ja.
0: We hebben Notorious B.I.G.
1: Ja.
2: Biggie, Biggie, Biggie, can't you
1: ja,
2: see?
1: Ja, die.
0: En jij hebt, ik ben het alweer vergeten, Total Touch. Somebody Else's Lover. Oké. Okay.
1: Ik had Touch Me There, maar Somebody Else's Lover is ook leuk.
0: Nee, het is jouw liedje. Touch Me There.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan het gewoon aan de luisteraar geven welke we moeten draaien.
1: Oké. Okay.
0: Vind je niet? Want we hebben namelijk volgende week vrijdag de 90's Top 1000. We vragen jou ook te stemmen en je merkt het is lastig.
1: Ja.
0: Heel moeilijk om je favoriete liedjes door te geven en te vinden ook. Ga naar 538.nl als je een poging wil wagen. Maak je kans op een jackie trouwens, hè?
1: Ja, zeker. Laat ons even weten. Training. Geweldig.
0: Laat ons even weten welk liedje we dan moeten draaien van die drie die we hier hebben liggen. En het nieuws. Iris, doe je dat wel?
3: Zeker.
0: Wat heb je mee?
3: Voetbalfans hebben gedoe met hun WK-pools in Scorito.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
16: 538 Festival Onderdag.
17: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week. week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
18: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
18: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: 18 plus speelbewust.
24: Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld.
25: 15.000, godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
27: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
29: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: 538 weerbericht. Vanavond is het nog zonnig, vannacht droog en 16 graden. Dan morgen een zonnige dag. Pas in de avond kans op onweer en het is morgen maximaal 31 graden. En dan het verkeer graag, Jelte.
30: Er zijn voornamelijk nog problemen op de A15. Daar staat,
0: het is een ramp daar,
30: ja,
0: he,
30: dat
0: A15.
30: Is echt niet normaal. Een heel heftig ongeluk gebeurt. Oostvoorne Ridderkerk staat voor Spijkenisse 40 minuten. En de andere kant op A15 Ridderkerk Oostvoorne voor industrieterrein Pothof 36 minuten. En als je uit die file bent, dan heb je tussen Rozenburg en Pothof nog een file van 1 uur en 11 minuten. Ja, dat is echt.
0: Is dat dat ongeluk met die vrachtwagen die op die auto is?
31: Ja, klopt.
0: Maar de bestuurder heeft dat
31: overleefd.
0: Ja,
31: de vrachtwagen is gekanteld bovenop een auto. En de bestuurder is inderdaad niet gewond geraakt.
0: Dat is een wonder. Dat is echt een wonder.
30: Er staan nog flitsers ook op de A2 Eindhoven-Weert bij 181.4. Op de A2 tussen Weert en Echt met 116.2. De A7 Groningen-Drachten bij 182.1. Op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 27.8. En de laatste op de A28 Zwolle-Meppel bij 96.7.
0: 7:01, Iris is hier. Met het belangrijkste nieuws.
31: Goedenavond. In een uitgebrand huis in Rijen in Brabant is een dode gevonden. En het is waarschijnlijk de bewoner die al sinds gisteravond vermist werd. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Tour de France gaat over ruim 2 weken van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. Prins Harry neemt volgende maand niet alleen zijn vrouw Meghan Markle, maar ook zijn 2 kinderen mee naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC. Ze zijn er dan voor de Invictus Games, bedacht door Harry. Het is voor het eerst in 4 jaar tijd dat Harry zijn familie meeneemt naar zijn thuisland. Het is niet duidelijk of ze ook langs zijn vader, koning Charles, gaan, die zijn kleinkinderen al die tijd niet gezien heeft.
0: Dat is dan de eerste keer voor die kinderen ook dat ze daar zijn,
31: ja,
0: toch?
31: Absoluut. Ja, absoluut. Klopt. Supersterren Tom Holland en Zendaya zijn in Amsterdam. Spider-Man himself en een van de populairste actrices van dit moment komen fans vast warm maken voor de nieuwe Spider-Man film, die eind volgende maand in première gaat. Twee leerden elkaar ook kennen op de set van de eerste Spider-Man film. Ook in Amsterdam is het Japanse keizerspaar. Zij zijn natuurlijk op staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bieden vanavond een staatsbanket aan. Prinses Amalia is daar ook bij en het wordt het debuut voor prinses Ariane. Dan de WK-avond. Gisteravond was het al de beurt aan.
0: Messi! Oh, Iris.
31: Ja. Ik dacht, ik gooi hem er nog even één keer in.
0: Nee, wacht even. Kijk, het was een geweldige wedstrijd. Messi heeft ongelooflijk veel doelpunten gemaakt. 3 maar liefst. En is nu een recordhouder als het gaat om WK's.
31: Ja.
0: Maar die verslaggever, kan je hem nog een keer laten horen?
31: Ja, zeker. Komt hier nog een keer. Want hij deed hem daarna nog een keer namelijk.
0: Messi! Oké, je hebt van die kippenvelmomenten toch tijdens het voetbal. Ja. Dat zo'n commentator, zo'n verslaggever, weet je wel, dat hij helemaal meeneemt en dat je kippenvel krijgt.
31: Ja, geweldig.
0: En dan nog een keer deze Iris, als het mag.
31: Ja, het was ook een hat-trick, hè? Dus hij moet ook 3 keer.
0: Messi!
1: Nee.
0: Dit doet zin.
1: Dat was hem niet, hè? Nee,
31: een beetje cringe misschien. Nee,
0: ik wil een heel klein beetje.
31: Nou, vanavond is de beurt aan Cristiano Ronaldo, die net als Messi aan zijn 6e WK begint.
0: Daar gaat het record.
31: Hij staat in de basis bij Portugal, die zometeen de eerste wedstrijd speelt tegen Congo. Tijdens de drinkpauzes kunnen ze trouwens gewoon hun mond open doen, want het komt echt met bakken uit de lucht daar in Houston. Storm Arthur trekt daarover.
2: Oh, maar daar kan hij er niks aan doen, hè, als het niet goed gaat straks.
0: Joh, hij heeft er geen last.
1: Je dekje van zin.
31: Om 10 uur vanavond, jongens, is het Engeland-Kroatië. En om 1 uur vannacht kan de broer van Brian Bobby zijn debuut gaan maken bij Ghana. Zij spelen tegen Panama. En voor de nachtbrakers is er ook weer een wedstrijd hoor. Om 4 uur vannacht is nog Oezbekistan-Colombia.
2: Ah, die pak ik.
0: Iris, dankjewel.

0: Vrijdag start de 90s Top 1000. Laat je favoriete 90s hit nog even achter op 538.nl. Kun je een geweldig trainingsjackie winnen. Die van 538.
1: Hij is fantastisch.
0: Hij is echt heel goed.
1: We zijn er maar een paar van. En het is zo'n Aussie, maar dan helemaal in de kleuren van 538. Inclusief Space.
0: Hij is fout.
1: Sterren erop. Hij is fantastisch.
2: Het is gewoon echt een flitsend jackie.
0: Dat ja. 538.nl voor je favoriete 90s hit. Zijn onze lieve luisteraars er een beetje uitgekomen? Want wij hadden er alle drie een favoriet. Ik heb hier staan Touch Me There van Total Touch. Eigenlijk vind jij leuk.
1: Ja.
0: Ik ging voor Bittersweet Symphony van The Verve. En Hypnotize van de Notorious B.I.G. Ja, die zie ik hier
1: en,
0: ook.
1: En het leuke is, het maakt helemaal niet uit welke het eind wordt. Dat is alle drie helemaal top.
0: Ze zijn alle drie fijn. Maar er is
1: deze is wel een winnaar.
0: Flink gereageerd.
1: Ja.
0: Hebben we een percentage of iets? Hoe werkt dat?
1: Nou, het lag dicht bij elkaar, maar 42% was toch wel voor Notorious B.I.G.
0: Nee, de vrouw van de data, die heeft het hier.
1: Tuurlijk, je kent mij toch? Ik reken dat uit, ik hou van cijfers.
0: Ik zie hier een berichtje van Tom ook.
3: Hey jongens, goedemiddag. Tom hier. Hey, dat is een hele makkelijke. Biggie, biggie, biggie, can't you see?
0: Ja.
3: Sometimes your voice just hypnotize me.
0: Ja.
3: And I just love your flashy ways. Lekker man, ik ga zo meteen even stemmen, maar sowieso 100% deze. Dus ja. Jij altijd topper ben je. Hey, rustig aan.
0: Je hoeft niet meer te stemmen.

0: Ik ga mijn The Verve Bittersweet Symphony inruilen voor deze.
1: Ja, toch?
0: Wat is deze fijn. Oh. Notorious B.I.G. Hypnotize uit de 90s. Volgende week vrijdag start de 90s top 1000 hier bij 538.
1: Hé, het is 7:15.
0: Ja, het is de hoogste tijd voor. Aniempje, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom bij Betrapt op een Scheven om 7:15. Wat is er gebeurd?
2: Ik heb een aantal jaren geleden een relatie gehad. En in die relatie vond destijds mijn partner het erg leuk en interessant om online contact te onderhouden met andere mannen. Maar daar een paar keer mee geconfronteerd. Dus voordat ze het niet meer zou doen. En ik kom vervolgens een keer vanuit mijn werk kom ik terug. En had zijn telefoon op tafel liggen, kreeg ze een messengerbericht. Ik keek. Ik heb van mijn vent. Dus ik open dat bericht en ik lees dat zo. Via mijn eigen telefoon en mijn eigen Facebook-account die beste jongen opgezocht.
1: Wat wil je delen wat er in dat bericht stond?
2: Ik vroeg hem wat hij met mijn vriendin moest.
1: Oh, je bent gelijk gaan communiceren?
2: Ja.
1: Oké. En toen, wat zei hij?
2: Hij zei, nou, dat is gek. Hij zegt, want ik weet niet beter dat ze vrijgezel is.
1: Oh.
2: Ik zeg, dat is een hele aparte. Ik zeg, we zijn al x aantal jaren bij elkaar. Daar zegt hij, dat is gek, want ze heeft tegen mij gezegd dat ze weduwenaar is en dat jij omgekomen bent tijdens een missie.
3: Nee!
2: Ja.
3: Anoniempje. Zo, maar ze had je wel een stoer einde gegeven dus.
2: Sorry?
3: Ze had je wel een stoer einde gegeven.
0: Op zijn minst, dus, ja. Ja.
2: Ja, nou ja, goed. Maar dan nog geen stoer eind. Maar,
0: Maar dat, het is jou gewoon doodverklaard.
1: Ja.
0: En toen?
2: Ja, ik heb tegen hem gezegd van luister, ik kan je hem eens kwalijk nemen. Jij moet het doen met de informatie die jij krijgt.
1: Ja.
2: Ik zeg maar, ik wil haar hier wel mee confronteren. Ik zeg, dat gaat vanavond gebeuren. Dus hadden we inmiddels telefoonnummers uitgewisseld.
1: Ja, en je had die man dus opgezocht nog op Facebook via je eigen telefoon.
2: Ja, via Messenger contact met hem in eerste instantie opgenomen. En later, ik zei, ik wilde confronteren, nummers uitgewisseld. Dus later kwam zij terug. En s'avonds kleine meid naar bed.
0: Jullie hebben een kindje ook?
2: Ja, niet van mij hoor. Oké.
0: Okay.
2: En s'avonds zitten we samen op de bank. Ik zeg, luister, zus, zo is het geval. Je zou dat niet meer doen. En dan kom ik er toch achter komen dat het wel zo is. En dat is niet zo, zegt ze, dit en dat. Dus ik hoor opvallend die jongen al een brief sturen. Ja, en die belde haar dus gelijk. Ja, en hebben we haar dus even geconfronteerd ermee. En ik heb ook gelijk gezegd, je kunt nu gelijk je spullen pakken en opdonderen.
0: Wauw, dus zij ontkende, hij is even bijgebeld. En jullie hebben met z'n tweeën gewoon eventjes haar tegen de muur gezet.
2: Ja.
0: Hij wil natuurlijk ook even een verhaal hebben van hoe zit dit.
2: Ja. En hoe hun dat verder opgelost hebben, dat zou mij een rotzorg zijn.
0: Tuurlijk, ja. Wegwassen.
2: Ja, ik heb haar de deur gewoon gelezen en... dat heeft even geduurd dat ze wat anders had, maar uiteindelijk is ze opgedonderd.
0: Ach. Nou, dat heb je goed gedaan. En blij dat je gewoon nog geleven bent.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, maar even er ook achter komen dat je doodverklaard bent door je huidige partner.
0: Ook, ja. Je kan liegen, maar dit is wel een heel verschrikkelijk verhaal bedenken.
2: Ja, dat klopt. En de euforie is er ook in dat het dusdanig klopt. Ik ben wel beroepsmilitair, dus ja, het had op zich wel gekund. Maar, ja.
0: Ach, verschrikkelijk. Nou, daar ben je goed van afgekomen.
2: Ja, absoluut.
0: Heel erg bedankt voor je verhaal. Betrapt op een scheven om 7:15. Anoniempje, fijne avond toch.
2: Dank u, en hetzelfde. Goeie uitzending.

0: Samuel Welten en De Leeuw, die komt er aan. Hier op 538.
1: Ah, oh, en daar is hij hoor.
2: De Leeuw.
1: De Leeuw, onze eigen Leeuw.
0: Floris, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het met jou, jongen?
2: Ja, goed.
0: Zitten we nog steeds in de 90's?
2: We zitten nog in de 90's en leuk. We zoeken verzoekjes. Als je leuke inspiratie hebt voor stemlijstjes voor de 90's top 1000.
1: Nou, wat ik net ook.
0: Ja, precies. Wat je net als. Ja, en ik ben mijn The Verve Bittersweet Symphony net verloren.
1: Ja, we hadden de mensen even gevraagd wat ze wilden horen. En het werd Notorious B.I.G. van wat Jelte.
2: Van een plaat. Total Touch wil jij graag?
1: Ja, heel graag.
3: Ik The Verve Bittersweet Symphony.
2: Ik schrijf even mee.
0: Ja, schrijf even.
2: En geef het ook vooral door via de app van 538. Spreek het even in. Wat
0: yes.
2: Je wil horen.
0: En dan hoor je hem zo de hotline bij Floris.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Getallen horen is centen scoren.
14: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk. Heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
22: Goedemorgen.
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Gek.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Domino's.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In het huis in Rijen in Brabant, waar gisteravond brand uitbrak, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner, die werd vermist. Hulpdiensten konden net pas het huis in. Vannacht was het vuur zo heftig dat niemand naar binnen mocht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het kabinet heeft meer duidelijkheid gegeven over de nieuwe wapenwet. Je mag alleen een wapen hebben als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. Die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben. Straks niet meer. Ook krijgen mensen standaard een psychologische test. De FIFA heeft de Amerikaanse Tory Penso aangesteld als scheidsrechter voor het WK-duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika morgen. Ze is na Stéphanie Frappart de tweede vrouwelijke scheidsrechter op een WK. Zij schreef 4 jaar geleden geschiedenis door Duitsland-Costa Rica te fluiten. En stress bij voetbalsupporters die een voetbalpool hebben aangemaakt in Scorrito. Zeker 800 gebruikers hebben een mail gekregen waarin ze worden gesommeerd binnen een week honderden euro's over te maken. Volgens Scorrito doen veel gebruikers zich voor als familie en vrienden, terwijl ze eigenlijk collega's zijn en een zakelijk betaald pakket zouden moeten afnemen. En anders wordt je groepje verwijderd. Krijg je nog het weer? Vannacht is het droog en 16 graden. Morgen een zonnige dag. In de avond een kans op onweer en maximaal 31 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen. Je hoort er 3 langste. Dat zijn alle 3 files op de A15. Oostvoorne, Ridderkerk. De eerste bij Spijkenisse. 27 minuten. Dan verder op de A15. Ridderkerk, Oostvoorne. Bij de Merwedeweg. 54. En weer verder op de A15. Ridderkerk, Oostvoorne. Bij Oostvoorne zelf. 32. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Eindhoven-Weert. Hectometerpaal 181,4. Verderop de A2 of eigenlijk andere kant op. Weert echt 206,0. En de A7 Groningen-Drachten 182,2. A16 Rotterdam-Dordrecht 27,6. En de A37 Duitse grens Hogeveen 41,1. A73 Venray-Nijmegen 94,8. De hotline is open op 538. Wat wil je horen? Welk verzoekje wil je graag om deze woensdag mee af te trappen? Deze woensdagavond moet ik zeggen. Spreek het in via de app van 538.
12: It's playtime. Easy Toys.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveiling.
16: bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
11: Het kan je gebeuren, joh.

0: Marshmallow, Jelly Roll, Radio 538, Floris hier. En de hotline staat open. Wat wil je horen vanavond? Spreek het in. Rechtsbovenin, in de app van 538. Zoals Marloes al heeft gedaan.
1: Hey Floris, yo quiero X de Nicky Jam. Me encanta mucho. Oh, het gaat goed met mijn Spaans. Dankjewel, groetjes

0: Discourse Amsterdam, Queen of My Castle. 538.
1: Floris Molenaar.
0: Stuur je verzoekjes in via de app van 538. De hotline staat open en Guido aan de telefoon.
2: Hey Floris, goedenavond.
0: Hey. Ik kan me voorstellen met het WK voetbal wat nu aan de gang is met het Nederlandse elftal, dat jij warme herinneringen daaraan hebt.
2: Dat kun je wel zeggen, Floris.
0: Ja, vertel.
2: Nou, ik ben in 2004 naar het Europees kampioenschap in Portugal gegaan. Daar hebben we het Nederlands elftal gevolgd.
0: Ja.
2: En nou ja, daar hebben we ook de eerste zo'n beetje oranje mars hebben gelopen.
0: Oh.
2: Van Lissabon centrum naar het stadion destijds, waar de halve finale werd gehouden tegen Portugal. Dus
0: ja,
2: het was een supermooie ervaring.
0: Wat bizar.
2: Ik ben een enorme fan van het voetbal en van oranje en van de eindtoernooien.
0: Wat leuk. Maar dat bestond daarvoor dus nog helemaal niet.
2: Nou, dat is eigenlijk toen pas een beetje ingekomen volgens mij, ja, in die periode. Ja, ja,
0: en de snolle bolletjes en links-rechts, dat was er nog niet toen?
2: Nee, dat was er nog niet. Nee, nee. Joh, we liepen daar door de straat. Er was een straat afgezet in het centrum in Lissabon. En de automobilisten stonden te kijken, stonden met de mond open te kijken daar. En ja, de supporters hingen in die auto's, gingen toeteren en alles. Mensen in flatjes langs de weg. Iedereen zat te kijken, wat gebeurt hier? Lopen daar 10.000 Nederlanders door het centrum hier.
0: Wat geweldig, ja, losgeslagen Hollanders. Ja.
2: Losgeslagen Hollanders.
0: Dat trekt nog wel bekijks.
2: Met de dubbeldekker voorop. Ja,
0: ja, geweldig. Ja, die is gebleven, die dubbeldekker. Hè?
2: Die is er nog steeds.
0: Die is er nog steeds. Leuk man. We gaan eventjes terug naar die allereerste Oranje Mars in Portugal 2004. Met welk nummer, Guido?
2: Dat is het nummer Forza van Nelly Furtado.
0: Gaan we die voor je draaien op 538. Mooie avond.
2: Proost jij op. En bedankt.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It bij 538 Floris hier. Het was vandaag een bericht over de 5-seconden-regel. Dat ken je misschien wel. Hè? Dat is dat je eten, als het op de grond valt, dat je het nog prima kunt eten, als je het maar binnen 5 seconden oppakt van de grond. Maar klopt die regel eigenlijk wel? Dat hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En morgen
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de 3e poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
21: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
26: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
27: 538. Floris Molenaar.
0: Kan je van de grond eten? Je hoort het over 6 minuten.

0: Shakira en Zoo. Doe jij aan de 5-seconden-regel?
1: 538.
0: Ja, die ken je misschien wel, hè? De 5-seconden-regel. Dat je bijvoorbeeld, stel je bent aan het koken en je laat dan ineens iets op de grond vallen. Dan is het een beetje de ongeschreven regel dat als je het binnen 5 seconden oppakt nadat het op de grond is gevallen, dan zou je het nog kunnen eten zonder dat het levensgevaarlijk wordt. Dat je er heel erg ziek van wordt. Ja, heel eerlijk, ik doe niet echt aan dat soort bijgeloven, maar hey, ik kijk altijd gewoon of er vuiligheid op zit. En anders kan ik het gewoon lekker eten. Ja, ik heb meestal wel honger, dus dan knijp je wel eens een oogje dicht. Maar ik ken wel veel mensen die er echt strak aan vasthouden aan die 5-seconden-regel. Mocht je dit ook hebben, is er helaas slecht nieuws voor je. Want ja, die hele 5-seconden-regel slaat helemaal nergens op. Ja, ik las daar een bericht over vandaag. Direct als het eten de grond raakt, is onderzocht, dan wordt het eigenlijk al vies. Dus dat is echt nog, binnen een seconde is dat al, als er iets smerigs op de grond ligt, zit het al op je eten. Dus ja, of je moet op een hele schone vloer gaan staan koken. Ja, of je kunt het beter niet meer eten. Zonder dat je bacteriën binnenkrijgt. Geen eten van de grond eten. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, ik heb vanmorgen weer op de weegschaal gestaan. Plan de campagne. Ik denk dat ik mijn eten voorlopig eventjes op de grond gooi.
1: 538. Favorite. Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: 538. Hoor je morgen in de ochtendshow een scheidsrechtersfluit? Dan bel je 0909 3000 538 voor jouw kans op een reis naar Amerika, inclusief tickets voor de WK-poolwedstrijd Tunesië-Nederland. Ja, stel je voor, zit je gewoon in het stadion met...
1: juichen!
0: Voor Oranje. Hoor je de

0: Zoe Levi en Snelle, ik zing. Floris hier bij 538. Ik las een verhaal over Noah Royak. Dat is een gozer uit Amerika. Die heeft een wereldrecord te pakken. Een wereldrecord opdrukken. Maar niet zomaar opdrukken. Details hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
9: Nee, meerdere nee, worstjes. Dank je wel.
10: 20 worstjes.
9: Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
12: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis... tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en... een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
13: De leeuw komt eraan.
14: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
17: Het is al even geleden. Maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
18: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
17: Ja, de leeuw komt eraan.
18: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Hey.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden 2 hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.
28: Eens even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog momenteel op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne. Bij Oostvoorne is een vrachtwagen gekanteld. 28 minuten is je vertraging, sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Eindhoven-Weert, hectometerpaal 181,4. Verderop de A2 Weert-Echt 206,0 en de A7 Den Oever-Bolsward 64,5. A16 Rotterdam-Dordrecht 27,6 en de A20 Rotterdam-Gouda 29,2.

0: Nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
7: Floris Molenaar.
8: En een bizar wereldrecord opdrukken met een zwaard. Hoor je over 6 minuten.
7: Radio 538.

0: Mars, Risk It All bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Wat een bizar wereldrecord is dit. Heb jij dat ook? Dat je soms echt staat te klapperen met je oren als je hoort waar mensen een wereldrecord in hebben. Dat is echt, ik vind dat iets fascinerends. Je hebt zulke rare wereldrecords. Bijvoorbeeld het wereldrecord klok simultaan dammen. Ik had er nog nooit van gehoord. Je moet dan zeg maar dammen tegen 54 tegenstanders tegelijkertijd onder tijdsdruk. Daar is dus een wereldrecord van. Maar ik zag er dus ook een. Ja, die staat dus op naam van Noah Royak. Dat is een gozer uit Amerika. Die heeft het wereldrecord push-ups opdrukken. Maar dat is zeg maar niet zomaar push-ups. Nee, dat zijn push-ups terwijl die een zwaard inslikt. Dus hij is aan het opdrukken en tegelijkertijd zit er zeg maar een zwaard diep in zijn keel. Ben je dan gek? 25 keer heeft hij opgedrukt terwijl er een zwaard in zijn keel zat. Ja, ik vind 25 keer opdrukken überhaupt, dat vind ik al zwaar. Zeg maar, dan voelt het eigenlijk al alsof iemand een zwaard in mijn armen zet.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 5.

0: Kensington en Living For.
1: 538. 90's Top 1000.
0: Vanaf volgende week vrijdag de 90's Top 1000 hier bij 538. En het leuke is, jij bepaalt hoe die week lang vol met 1000 90's rammers gaat klinken. 538.nl, daar geef je je stemlijst door. En doe je dat, geef je jouw favoriete 90's rammers door, dan maak je kans op het exclusieve 538 90's trainingsjack. Echt een heerlijke groenpaarse klapper is dat. Zet je 90's favorieten even op een rij. Geef ze door via 538.nl. En wie weet sta je binnenkort te shinen in zo'n heerlijk mooi jackie. Monique aan de telefoon.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Was je er snel uit?
2: Best wel eigenlijk. Leuke lijst om uit te zoeken, dus was leuk.
0: Maar heb je dan een beetje, hoe moet ik dat voor me zien? Heb je daar eigenlijk al een soort van, shortlist in je hoofd? Of misschien al op Spotify, van nummers uit de 90's die je leuk vindt?
2: Ja, ik ben wel echt even gaan nadenken welke nummers er sowieso in moesten. En toen ben ik gaan scrollen in jullie lijstje. Ja, toen was ik er zo.
0: Ja,
2: ging heel snel.
0: Eigenlijk heb je dan bij elk nummer, want er staat een soort van suggestie ook op de site. Dus denk je eigenlijk bij elk nummer, oh ja, die is ook lekker. Oh ja, die is ook lekker. Ah ja, die is ook lekker.
2: Ja, dat is.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me. Hey, en er is één nummer wat er echt helemaal uitspringt op jouw lijstje.
2: Ja, dat is Barbecue, hè, van Aqua. Ja, helemaal leuk.
0: Heb je daar
2: goede herinneringen aan?
0: Nou, vertel eens.
2: Ja, wij gingen dat jaar op vakantie toen die heel hoog in de parade stond. En we hebben hem denk ik wel 30 keer afgespeeld in de auto.
0: Oh.
2: Met de cd-speler natuurlijk nog. En hij ging daar steeds weer in. Ja, nee, dat is echt leuk.
0: Dus die heeft inmiddels de kleur grijs bij jou?
2: Zeker.
0: Nou, aangezien die toch zo lekker grijs is, gaan we hem even voor je draaien. En als dank voor je stem, omdat je al zo goed gestemd hebt en je stemlijst hebt ingediend, komt er een 538 90's trainingsjackje kant op.
2: Wauw.
0: Mooie groenpaarse knaller om je eerstvolgende 90's feestje helemaal de blits mee te maken.
2: Zeker, gaan we zeker doen.
0: Aqua en Barbie Girl gaat voor je draaien, Monique. Fijne avond en dankjewel voor het stemmen.
2: Ja, graag gedaan. Fijne avond.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: is nieuw bij 538.
1: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
0: Jouw hits.

0: Cameron Whitcomb, nieuwe muziek bij 538. Kingdom of Fear hoorde je. Floris hier. Ik zag een bericht op Instagram vandaag over Merlin. Ik zag eigenlijk vooral een foto van Merlin. Misschien ken je Merlin. Het is een van de grote sterren op het WK voetbal dat nu aan de gang is. Maar het is geen ster op het voetbalveld. Hele verhaal hoor je zo.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Voor mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
11: 538 Festival Onderdag.
12: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
13: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: Vibe. Mentos Vibes.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: 538, Floris Molenaar.
12: En een bijzondere mascotte op het WK voetbal hoor je over.

0: Twice.
1: Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice. Ken je Merlin al?
2: 538.
1: Joh, Merlin. Die gaat helemaal viraal. Misschien heb je het meegekregen. Wereldkampioenschap voetbal is in volle gang. Dat heb je misschien ook wel meegekregen. Dat is vrij moeilijk om dat te missen. Ik vind het op zich wel leuk om te kijken. Heb je dat ook? Eigenlijk vooral de wedstrijden van Nederland. Die wedstrijden midden in de nacht. Iran tegen een ander onbekend land. Ja, dat trekt me niet zo erg. Maar zaterdagavond, 7 uur, Nederland-Zweden. Gaan we er wel even voor zitten weer, hoor. Gezellig, dat wel leuk. En dus vooral hopen dat we winnen. Voor de sfeer, voor de gezelligheid. Er is ook aandacht voor een ster buiten het voetbalveld. Dat zag ik op Instagram vandaag. Merlin. Dat is een, dat is een eend. Merlin is een eend. Die trekt sowieso al veel bekijks, normaal gesproken. Hij gaat namelijk vaak mee met zijn baasje. Die verkoopt drankjes in Mexico, stad in Mexico. Maar nu, tijdens het WK voetbal, heeft Merlin een Mexico voetbalshirtje aan. Joh, dat is een schattig gezicht. Ik zet er wel even een foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je Merlin lopen. Dat is een schattig gezicht. Ja, dat is misschien een van de grote sterren van het WK voetbal. Het is zover bekend trouwens wel de enige mascotte eend. Verder zijn er geen mascotte eenden, dus het is wel een beetje een eenzaam bestaan. Hij is zeg maar wel in zijn eentje.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Tapik en Becky G. Sorry puppy.
2: Jouw hits. Jouw 538.
4: Hoy estoy pa salir, hoy estoy pa janguear, perderme entre la noche y la ciudad.
1: Enige mascotte eend. Verder zijn er geen mascotte eenden, dus het is wel een beetje een eenzaam bestaan. Hij is zeg maar wel in zijn eentje.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Tapik en Becky G.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry bij 538. Zometeen, na 9 uur, een gloednieuwe 538-avondshow met Bas, Dylan en Eva. Met ook zometeen weer een nieuwe editie van Kip of Ei. Het werkt eigenlijk vrij simpel. Elke dag twee opties met de doodsimpele vraag. Welke van die twee opties was eerder? Gisteren was luisteraar Koert aan de beurt en die kreeg de vraag, wat was eerder? Temu of ChatGPT?
1: De vraag is, wat was eerder, Temu of ChatGPT? Zegt u het maar.
2: Nou, ik denk Temu.
1: Temu vullen wij in. En dan is dit de balans. Beide komen uit 2022.
3: Dat vind ik heel bizar.
1: ChatGPT uit november. Mm. En Temu uit

0: Stone, Morgan Wallen. I had some hell bij 538. Nieuwe avondshow zometeen. Bas, Dylan en Eva wilde ik zeggen. Maar er is slecht nieuws over Bas.
1: Bas is net ziek naar huis gegaan.
0: Ach.
1: Dus ja, verdikken me. Dus we doen het met z'n tweetjes.
2: Verdikken me, zeg.
1: Verdikken me. Maar Floris, ik wil jou meteen wel eventjes een vraagje stellen. Als iemand naar jou toe komt en die zegt... Niet doorvertellen. Je mag het tegen niemand zeggen.
0: Oh.
1: Vertel je het dan wel aan je partner?
0: Oeh. Ja, als je dit nu hoort en je bent aan het luisteren, dan herken je dit vast ook.
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat iemand je een geheim vertelt, niet doorvertellen. Ik vertel het dan meestal. Nou, misschien aan mijn vriendin wel.
1: Ja, precies. Hè. Dit is een dilemma in ons team. En we gaan zo meteen eventjes wat stellingen

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
18: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
17: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
19: Worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
17: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
20: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks,
1: maar lees eens een boek. Of twee.
20: Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
21: 538 Nieuws.
22: 9 uur.
23: Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het kabinet maakt zich zorgen over het taalniveau van Nederlandse kinderen en gaat daarom extra lessen geven. Hoe die lessen eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Rekenen wordt minder belangrijk gemaakt. In het Gelderse Didam is een wandelmars gehouden tegen de komst van een AZC. Aan het einde van de mars gaf PVV-leider Wilders een toespraak waarin hij onder meer zei dat alle AZC's moeten sluiten. En het open grenzenbeleid van Jetten noemde hij crimineel. Er waren zo'n 400 mensen bij. De wedstrijd Portugal-Congo op het WK voetbal is net verrassend genoeg geëindigd in 1-1. Portugal kwam eerst op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Congo wisten ze die niet terug te pakken. Over een uurtje nemen Engeland en Kroatië tegen elkaar op. En in Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK. Er werd zo hard gefeest toen de Noorse Haaland scoorde tegen Irak, dat zelfs meetapparatuur voor aardbevingen het opmerkte. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vannacht droog en morgen wordt het hartstikke warm. 27 tot 33 graden. Later op de dag is er kans op onweer en ook flinke buien. Tot zover. Het 538 Nieuws. Net voor de finish.
24: Nog één keer.
23: Tot zover. Het 538 Nieuws.
24: Ja, heel goed. Dankjewel, Eva. 538 verkeerde Flitsmeister. Twee vertragingen. Eentje op de A12 tussen Oude Rijn en Lunet op de hoofdrijbaan. 8 minuten. En op de A58 tussen Bergen op Zoom en Vlissingen voor Kruidingen. 10 minuten. 5 flitsers zijn er gemeld. Opletten op je snelheid. Dus op de A2 tussen Weert en Echt bij 206.0. Op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 5.0. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordt bij 27.7. A28, Zwolle Meppel 96.1. En de andere kant op tussen Meppel en Zwolle bij 100.5.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
28: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
29: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
30: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
31: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
33: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
34: Bas en Dylan.
24: Zo, dan gaan we met een gloednieuwe avondshow. En we starten met Offenbach en Miles Away.

0: Taylor Swift en Open Life.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Als iemand je een geheim vertelt en diegene die zegt aan niemand vertellen, telt je partner dan ook mee? En dan kijk ik even jou aan, Eva.
2: Ja, ik zag hier een TikTok over voorbij komen en toen dacht ik, nou ja, in sommige gevallen vind ik mijn partner niet tellen. En zou ik het toch wel aan hem vertellen, met ook wel dat ik weet dat hij het niet doorlult.
0: Maar aan niemand is dan toch echt aan niemand. Waarom is je partner een uitzondering op het geval?
2: Nou, omdat ik heel vaak denk dat mensen dat, zeg maar, bedoelen van, ja.
0: Jullie?
2: Nou ja, nee, ik denk dat heel veel mensen vooral niet willen dat het bij mensen terechtkomt die het ook weer kunnen doorvertellen aan mensen die het interessant zouden kunnen vinden.
3: Precies dat.
2: En mijn man staat los van bijvoorbeeld hier. Dus als jij mij iets vertelt over, nou, ik heb een gesprek gehad daar en daar en moet je echt tegen niemand vertellen. Nee, dan ga ik dat tegen niemand vertellen. Maar tegen mijn man zeg ik dan wel van, joh.
3: Oh. Die staat ver buiten de mediawereld. Natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, maar kijk, ik doe het gewoon niet. Als iemand tegen mij zegt niet vertellen, doe ik het niet. Ik heb het één keer gedaan wel bij jou, Eva. Toen,
2: bij een geheim van mij?
0: Bij een geheim van jou. Toen, zeg maar, jij kwam er per ongeluk achter dat je zwanger was.
2: Ja.
0: En een half uur later ging je met ons een hapje eten.
2: En zei dus, doe.
0: Ja, en dan is het eigenlijk nog niet de bedoeling dat je het aan mensen vertelt. Alleen het was heel gek dat je niet ging drinken opeens en zo. Dus toen heb je het verteld, maar echt toen je 3 weken was of zo. Dat was heel kort.
2: Ja.
0: En toen zei je van, ja, hou het nog maar wel stil. Nou, goed, je kan nog van alles mis gaan natuurlijk. Dus vertel maar niet aan iemand. Toen heb ik het toch wel aan mijn partner.
2: Oh, maar dit vind ik inderdaad zo'n ding. Dat mag je dan gewoon aan je partner vertellen.
0: Ja, later vroeg Bas in de groepsgesprek, ja, mag ik het ook aan mijn vriendin vertellen? Toen dacht ik, oh, dat heb ik al gedaan. Maar goed, ik heb zometeen een aantal stellingen voor jou. En dan ben ik benieuwd. Stel, dit scenario doet zich voor. Zou jij het dan aan je partner vertellen of niet?

0: Shinna Spyro, je hoorde Material Lover. En wat nou als je huis een enorme rommel is en je moet het binnen een dag volledig aan kant krijgen? We hebben zometeen wat tips voor je, maar eerst de stelling waar we het net over hadden. Als iemand je een geheim vertelt en diegene zegt aan niemand vertellen, telt je partner dan ook mee? En Eva zei, nou, eigenlijk niet.
1: Nee, ik zeg in sommige gevallen wel en in andere gevallen niet.
0: Oh, oké, okay. Er is nog wel een soort balans.
1: Ja, ja, er is een balans.
0: Oké, okay, nou ja, ik heb even drie stellingen. En ik wil even testen of je dit zou doorvertellen aan je partner of niet.
1: Okay.
0: Dus iemand komt naar je toe die zegt aan niemand vertellen. Iemand heeft opgebiecht vreemd te gaan.
1: Zou ik tegen mijn partner vertellen.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, dat meen je niet, toch?
1: Nee, ja, maar wel. Iemand... Ja, nee, ja, nou, tenzij het een vriend van hem is...
0: Dan niet.
1: Dan zou ik denken van, oh, dan maak ik het ingewikkeld... want dan heeft hij het gevoel dat hij iets moet zeggen. Maar zolang het iemand uit mijn kring is... Zou ik dat wel aan hem vertellen. Met natuurlijk de nadruk op...
0: Niet doorvertellen.
1: Niet doorvertellen, okay, wat je altijd niemand... doet.
0: Aan niemand vertellen. Oké, okay. Als iemand vertelt dat ze bijvoorbeeld veel schulden hebben... ze helemaal dik in de financiële penarie zitten.
1: En deze persoon staat dicht bij mij.
0: Ja, stel, ik ben het. Ik kom naar je toe, ik zeg, joh, even, het gaat helemaal mis. Ik heb 40.000 euro aan leningen, ik raak mijn huis kwijt.
1: Ja, nee, ja, sorry, dat zou ik toch dus dan ook tegen hem zeggen. Omdat ik dan, ja, niet om iemand te verklikken, maar omdat ik me dan zorgen maak... en dan met iemand wil sparren hoe ik jou ga helpen.
0: Oh ja.
1: Dan moet jou die schulden uithelpen. Nou, met het portemonneetje van Eva Vloon alleen lukt het niet.
0: Nee, dat is dan wel weer waar, ja. Nou ja, goed, nog eentje dan. Als iemand een vervelende kwaal heeft, zoals, nou ja, zeg, ik heb aanbijen of zo. En ik zeg, oh, ik kan haast niet zitten, want ik heb aanbijen. Niet doorvertellen, hoor, echt aan niemand vertellen.
1: Ja, nou, nu lijkt ik echt de grootste klikspan ever. Maar dit zou ik dan toch ook wel even vertellen.
0: Nah.
1: Maar verder...

Wat nou als je huis een enorme rommel is en je moet het binnen een dag volledig aan kant krijgen? We bellen zo meteen met schoonmaak-influencer Anna Dobber. Want zij heeft de tips voor jou en ja, voor onze lieve vriend Bas. Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Donderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Yeah. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: It's playtime.
11: Easy Toys. It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
16: Precies! Worstje?
15: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
16: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
15: Nee,
16: meerdere
15: nee,
16: worstjes.
15: Dankjewel.
16: 20 worstjes.
15: Ik hoef geen worst.
16: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
15: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
16: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
15: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
22: Zie je nou wel, ze ruikt me.
23: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: 538 Bas en Dylan.
26: Wat moet je doen als je binnen een dag je volledige huis aan kant moet hebben?

0: Zij Swims en Mr. Know-It-All.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
3: We gaan je naar het WK in Amerika sturen morgen. Je hoort zometeen hoe, maar wat als je huis nou een enorme rommel is. En je moet het binnen een dag volledig aan kant krijgen. We vragen het onze favoriete schoonmaak-influencer, Anna Dobbe!
4: Yeah. Hallo!
3: Hallo, ja, het heeft alles te maken met onze lieve vriend Bas. Die is net ziek naar huis gegaan vlak voor de show. Maar,
5: van de zenuwen voor het schoonmaken,
3: dat denk ik. Ik denk dat hij stiekem al aan het schoonmaken is, denk ik. Dat is het eigenlijk. Het ding is dat Bas zijn vriendin komt dit weekend terug van een lange reis. En Bas die moest op het huis passen. Nou, en zoals een waar man het betaamt, heeft hij er eigenlijk weer een soort studentenhuis van gemaakt. Het is een zooi, de planten hangen op 6:30. En hij weet niet wat hij ermee aan moet. En toen dachten we van, nou ja, misschien heb jij wat tips voor hem.
4: Klopt, ja, we hebben een grote schoonmaak staan. Ik heb al een nodig lijst gemaakt van dingetjes die wel handig zijn.
3: Ja.
4: Nou, ik denk, ik heb als tip nummer 1, geef ik altijd iedereen mee van begin van boven naar beneden. Meestal wel eens een neiging, dan nog eerst willen stofzuigen. Maar dan heb je niet zo heel veel aan. Als je daarna nog de kastjes vies maakt, dan kleurt het toch allemaal weer naar beneden. Dus ja, echt van boven naar beneden.
3: Van boven naar beneden.
4: En dan, ja, dan, en ik ook, van, zet ook in je hoofd een soort van doel van hoeveel dingen je weg wil gooien. Want daar begint het. Troep begint omdat mensen natuurlijk te veel dingen hebben. Dus ik heb nu, ik zeg dan maar gewoon, gooi 5 dingen weg. En dan als laatste tip om echt wel gewoon een schoner huis te hebben weer, is ook gewoon een stukje organiseren. Van haal wat bakjes of een mooi kruidenrekje. Heb je veel meer overzicht aan het einde.
3: Ja, ik heb dus pas geleden mijn huis helemaal ondersteboven gekeerd. Toen heb ik gewoon allemaal van die bakken gekocht. Ja, dat is gewoon dezelfde
4: soort
3: als die ik al had. Allemaal papierwerk en zo, wat allemaal Alleen dan zit het in bakken, dus is het geen zooi meer.
5: Ja, en dat is eigenlijk dan ook nog een soort van cadeautje aan jezelf daarna. Want je mag iets leuks kopen, het ziet er gezellig uit.
3: Precies.
5: Dan kan je er nog, want het opruimen is natuurlijk, ja, jij vindt het heel leuk, Anna. Maar
3: zeggen,
5: de meeste mensen hebben er een ontzettende rothekel aan.
4: Ja, maar dan zo'n uitje naar de zee, man, even die bakjes scoren, is alweer een leuk uitje, toch? Ja, heerlijk.
3: Want Anna, kijk, jij maakt heel veel luisteraars zullen misschien wel denken van, ja, Anna, dat zegt mij helemaal niks. Jij hebt een TikTok-account, jij gaat langs, nou ja, echt de meest krankzinnige huizen. Ik weet niet of mensen bekend zijn met het concept frisse kater. Van die mensen die lijken uit huizen trekken. Nou, dat is soms wat jij tegenkomt, voor mijn gevoel.
4: En ik heb maakt alles behalve lijken, ja.
3: Ja, dat is echt krankzinnig. Maar hoeveel huizen doe jij in een maand?
4: Ik probeer meer per week dan 1 of 2. Dus kom je ongeveer wel uit op 8 à 10 huizen per maand. Zo.
3: 8 à 10 huizen per maand? Dat doe je eigenlijk voor niks. Je komt er gewoon langs, je maakt er een videootje van en dat plaats je op je TikTok. Anna Dobber, moeten we wel nog eventjes natuurlijk aan je vragen, hoe is het nu met je? Want er was een hoop storm rondom die New York pizza trip. Gaat alles weer goed?
4: Ja, het gaat echt goed. Ja, weet je, soms zo goed als weer overgewaaid. En ik heb gelukkig eigenlijk best wel veel liefde over me heen gehad ook wel. Dus
3: Hey, en nee, het heeft nee, ook

0: komt het komende vrijdag bij hem schoonmaken. Dat kan je allemaal gaan volgen op Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. En volg Anna natuurlijk ook meteen eventjes. Yes. Dat is Anna Dobber. Anna, dankjewel.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Joe, en tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
0: Het is de avondshow waar je naar luistert met zometeen The Script en I Want It All. En je gaat horen hoe je naar het WK aan Amerika kan.

0: Curtis Crimp tonight. One of those.
1: 538 naar het WK voetbal.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Zometeen maak je nog kans op een 538 strandlaken in een nieuwe editie van Kip of Ei. Maar morgen gaan we je naar het WK voetbal sturen. Hoe vet is dat? Je maakt namelijk kans op 2 tickets voor de poolwedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Is in Kansas City. En je krijgt reis, verblijf, $538 zakgeld. Kun je aardig wat biertjes van scoren en heerlijk eten. Ik bedoel, het zuiden van Amerika, daar hebben ze het lekkerste eten. Grote dikke stukken vlees, weet je wel. Dat is wat je wil. Morgen te winnen bij 538. Hoor je de scheidsrechters fluit? Dan bel je 0909 3000 538. Kom je in de uitzending, dan ben je erbij.

0: Spelen we kip of ei, maak je kans op een 538 strandlaken. En dat 538 strandlaken kan je winnen door mee te doen dus aan kip of ei. Een doodsimpel spelletje. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En wat zit er vandaag in kip of ei, Eva?
1: Nou, twee knabbeltjes.
0: Oh.
1: Lay's of Cheetos, dus twee chipsmerken.
0: Twee chipsmerken. Welk van de twee was eerder? Lay's of Cheetos? Kom maar door via de app van 538.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Getallen horen is centen scoren.
7: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Amerika heeft de afspraken bekendgemaakt die in de intentieverklaring met Iran staan. Er zou onder meer zijn afgesproken dat Iran commerciële schepen gratis door de straat van Hormuz laat. De meest ingewikkelde kwesties, over het nucleaire programma van Iran bijvoorbeeld, worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. Zo'n 800 mensen die in een WK-poeltje zitten op Scorito hebben een mailtje gehad waarin staat dat ze een paar honderd euro moeten betalen. Volgens Scorito doen veel gebruikers alsof ze vrienden en familie zijn, terwijl het eigenlijk collega's zijn, en die moeten dus een zakelijk betaald pakket hebben. Als ze weigeren te betalen, gaan hun poeltjes op zwart. Zorgen over de tienduizenden mensen dan die het speciale zomerabonnement van de NS hebben aangeschaft. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren, maar als die actie voorbij is, moet je zo'n 125 euro betalen. Het kabinet heeft de NS gevraagd om een seintje te geven als het weer voorbij is. En in Milaan zijn meerdere trambestuurders geschorst omdat ze beelden van vrouwelijke passagiers deelden in een groepsapp. Die beelden waren gemaakt met de beveiligingscamera's in de trams. De mannen zoomden dan in op de borsten, benen en gezichten van de vrouwen en daar schreven ze seksistische dingen over. Heb ik het weer nog voor je. Het blijft vannacht droog en morgen wordt het warm, 27 tot 33 graden. Later op de dag is er kans op onweer en kan het ook flink gaan regenen. En tot zover het 538 nieuws.
18: 538 verkeer op Flitsmeister. Twee vertragingen nog. Op de A12 staat er eentje tussen Oude Rijn en Arnhem. Op de parallelbaan 5 minuten komt daar een deel is afgesloten. En op de A12 tussen Arnhem en Utrecht bij Maarsbergen 6 minuten. Ook nog 6 flitsers. Opletten op je snelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 68,9. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 206,0. En op de A4 tussen Den Haag en Leiden bij 44,1. A16 Rotterdam-Dordrecht 27,7. A73 Venray-Venlo 40,1. En de laatste voor nu op de A74 tussen Tegelen en de Duitse grens bij 101,3.
19: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
20: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië in Nederland.
7: Kip op wij zometeen.
8: Bas en Dylan.
7: Met de vraag: wat was er eerder?

0: Thomas.
1: Hey.
0: Hey, goedenavond Thomas. Ja, vandaag in de kip of ei waagschaal. Wat was er eerder, Lay's of Cheetos? En voordat je je antwoord geeft, wil ik eerst aan je vragen, welk van de twee is jouw favoriet?
1: Lay's.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, toch wel.
0: Ik vond je had vroeger die van Cheetos, had je die ballen, die voetballen.
2: Ja,
0: die
2: dat is van veel mensen de favoriet, hè?
0: Dat was echt mijn favoriet. Die is toen de hele tijd weg geweest, is nu weer terug. Maar eigenlijk, ja, een zak paprika, Lay's, niks gaat erboven.
1: Oh, zeker niet.
0: Absoluut. We willen zo meteen van je horen welk van de twee eerder was. Maar eerst even een klein geschiedenislesje en laten we dan beginnen met Lay's. Eigenlijk een beetje zoals Coca-Cola, het is dé chips. Gewoon chips is dat Lay's. En Herman Lay verkocht aardappelchips in Nashville. Die bouwde daar zijn snackbedrijf op. Het merk groeide via kleine winkeltjes uit tot een grote chipsgigant. En daarnaast was Lay's het eerste chipsmerk wat televisiecommercials inkocht. En dat was vrij ongewoon voor die tijd. Dan Cheetos, die chips waarvan je, nou ja, eigenlijk tot aan je nagelriemen helemaal oranje bent. Komt eveneens uit Amerika, maar dan uit Dallas. En het mooie van alles, uiteindelijk kwam het dus ook in handen van Herman Lay. De man achter Lay's. Maar de grote vraag is, Thomas, welk van de twee bestond eerder?
1: Ik zeg Lay's.
0: Lay's. Vullen wij in en dan heeft Eva de balans.
2: Lay's komt uit 1932.
0: Zo.
2: En Cheetos uit 1948. Dus inderdaad.
0: Ja. Lay's
1: was er. Kijk aan.
0: Thomas.
3: Mooi.
0: Van harte, je krijgt het 538 stroomblaken. Ik weet niet of het op tijd is voordat het 30 graden wordt. Maar anders wordt het vast nog wel een keertje deze zomer.
1: Oh, komt altijd van pas.
0: Altijd, super. Dankjewel man, voor het meedoen.

0: Apache en Somebody That I Used To Know. Met binnen nu en 30 seconden Another and Talk To You na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom werd de laptop verliefd? Omdat hij eindelijk een goede connectie voelde.
1: Het antwoord is...

0: gaan er zometeen weer eentje weggeven aan een stemmer op de 90s. Je hoort zometeen ook hoe jij hem kan verdienen. En we gaan naar het nieuws met Eva. Wat heb je zo?
1: Ja, de 's nachts eruit om even naar de wc te gaan. Dat is natuurlijk iedereen's hel.
0: Ja.
1: Maar dat is binnenkort verleden tijd, want er is een oplossing.
0: Een luier?
1: Nee.
0: Oh!
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
10: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: 538 Bas en Dylan.
27: S'nachts je

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws. Over een plek waar de zon nooit schijnt.
1: Je bed uit moeten om te plassen in de nacht. Dat is het allerverschrikkelijkste wat er is. En daar komt nu een einde aan. Want er is een nieuwe uitvinding uit China. En het is niet de luier, Dylan, zoals jij al de hele tijd loopt te grappen. Ja. Maar een zelfrijdend toilet.
2: Een zelfrijdend toilet, oké. Okay, ja. Ja,
1: het is een Chinees bedrijf die komt daarmee. En je kan hem oproepen met een commando. Dus bijvoorbeeld hoe je Siri zeg maar bedient van een wc hier. Of een afstandsbediening. En dan komt hij gewoon naar je toe. Ja, moet je wel je billen nog steeds uit het bed hangen.
2: Ja, sorry, maar je gaat dan niet zo over de rand van het bed met je billen naar buiten en dan schijten. Ja. Yo, dan zit het nog een beetje zo tegen de lakens en tegen de molton aan. Dat is toch helemaal
1: niet. Ja, ik weet niet hoe jij poept, maar bij mij zou dat wel raken kunnen zijn.
2: Is dat zo, ja? Dan moet je goed mikken, hoor. En met plassen ook. Hoe ga jij plassen? Kijk, voor mannen is het nog makkelijk. Kijk, ik kan op mijn zij draaien en dan leg ik hem even over de bedrand. Maar jij moet echt, jij moet dan ook met de plas uit of zo.
1: Nee, nee. Weet je wat ik doe? Ik laat hem zo voor. Ik laat hem voor het bed parkeren. En dan moet ik er wel een beetje uit. En dan ga ik er zo in hangen. En dan hou ik mijn benen op het bed.
2: Ja, maar sorry. Maar ik dacht echt. Er komt nu een soort revolutionair ding. Kijk, een zelfrijdend toilet is heel revolutionair. Hè? Maar in principe is het gewoon. Je kan ook een potje naast je bed zetten.
1: Daar had ik nog niet aan gedacht. ja, dat kan je ook doen. Dat is minder duur.
2: Ja, Eva, dankjewel.
1: Tips, tips, tips.
2: Oh, you love him. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Het is de favorite deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Met zometeen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven doe je door antwoord te geven op de kwalificatievragen. Die heb ik zometeen voor je.
1: 538. 90's top 1000.
0: Oh, volgende week vrijdag gaan we beginnen met de 90's top 1000. En die lijst die wordt samengesteld door jou. Je maakt daarmee kans op een zeer exclusief 538 trainingsjack. En dan denk je, ja, trainingsjack zal wel zo'n zwart ding zijn met een groene en een paarse bal. En dat is het, weet je wel. Maar nee, het is echt zo'n, ja, zo'n afschuwelijk beetje Aussie-achtig trainingsjack.
2: Nou, afschuwelijk, het is gewoon een kek ding.
0: Nou ja, maar het is mooi in zijn lelijkheid. Eerlijk is eerlijk, met zo'n groene paarse sterrenhemel met allemaal bliksemschichten erop. Het is echt. Ja, ik vind het mooi in zijn lelijkheid. Eerlijk is eerlijk. Stemmen doe je via 538.nl en daarmee stem je jouw favoriet ook in de 90's top 1000. En Claudia, jij hebt gestemd.
3: Ja, goeiedag. Dat klopt.
0: Goeiedag. En dacht je daarna, ik ga stemmen vanwege dat 538 trainingsjack? Of dacht je, ik wil gewoon mijn favoriete 90's platen die lijsten hebben?
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje van allebei.
0: Een beetje van allebei. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Welke kunnen we voor je gaan draaien?
3: Die van Anouk, Are You Kidding Me?
0: Oh.

0: En zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En hoe geef je je op voor de quiz over vandaag? En hoe maak je dus kans op die 100 euro? Nou, heel simpel. Door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die kwalificatievraag heeft Eva voor je.
1: Ja, ABBA stond vandaag tegenover een Brabantse carnavalsband in de rechtszaal. Uit welk land komt ABBA?
0: Ja, uit welk land komt ABBA? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro in de quiz over vandaag zometeen. Dus uit welk land komt ABBA?
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister deze week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
18: De leeuw komt eraan.
19: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
18: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er zijn 5 mensen aangehouden bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Didam. Ze staken fakkels en vuurwerk af en dat mocht niet. Verder is alles rustig verlopen, zegt een woordvoerder van de gemeente. PVV-leider Wilders was er ook bij. Hij gaf een toespraak waarin hij zei dat alle AZC's dicht moeten. Een opmerkelijke move van Finland dan. Daar is een wet aangenomen waardoor het nu mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar ze willen de mogelijkheid wel openlaten. Dat heeft alles te maken met de dreiging van hun buurland, Rusland. In Vietnam zijn 400 katten gered bij een grote inval. De beesten zaten in kooien en het lijkt erop dat ze gestolen zijn om er vlees van te maken. Katten eten is niet verboden in Vietnam, maar handelaren moeten wel kunnen aantonen waar ze de beesten vandaan hebben. Volgens een dierenrechtenorganisatie is de illegale kattenvleeshandel een groot probleem in Vietnam en worden er maandelijks duizenden katten gestolen. En vanaf morgen geldt er een hitteplan in Nederland, omdat het zo warm wordt. Daarin staan dan adviezen van het RIVM over wat je beter wel en niet kunt doen. Vooral ouderen en kinderen kunnen namelijk last krijgen van de hitte. Zij moeten bijvoorbeeld extra goed opletten dat ze genoeg drinken. Ja, en meer over het weer dan nog. Het wordt dus warm morgen, 27 tot 33 graden. Later op de dag is er kans op onweer en dan zijn er ook flinke buien. En tot zover het 538 Nieuws.
0: 538 verkeer op Flitsmeister met 1 vertraging op de A10... tussen Koenplein en Watergraafsmeer. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor je vertraging 8 minuten. 3 flitsers ook nog gemeld, wel even op je snelheid letten dus. Ook op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 68,9. Eveneens op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 138,7. En de laatste voor nu op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 49,5.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister morgen en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd Tunesië-Nederland.
3: Zometeen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En dit is Somber en Homewrecker. Radio 538.

0: en Beautiful People.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maak je kans op 100 euro en zit je nu niet bij de kandidaten op de selectie. Net hoe je het wil noemen, niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11 weer een nieuwe kwalificatievraag en daarmee een nieuwe kans voor jou om die 100 euro te pakken. Maar vandaag is het de beurt aan Jurre.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond.
4: Hallo.
3: Goedenavond.
0: Jurre, jij luistert vaak naar dit programma en dan hoor jij ook vaak de quiz over vandaag en je denkt eigenlijk altijd, dit kan ik beter.
3: Nou ja, dat denk ik wel, maar dat gaat nou blijken.
0: Ja, ja, dat vind ik altijd mooi als mensen dat zeggen. Nou, ik heb even de quiz bekeken. Het is te doen, maar er is een hele grote maar. Onze kandidaat van gisteren was Jan Willem, die had er 13 goed.
3: Ja, nou ja, dat is veel.
0: En zegt dat nou ja, ongeveer het gemiddelde, ja, de gemiddelde wat de week weer haalt is 11. Dus hij zit erboven, dus het wordt een pittige.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed, man. Nog even naar de kwalificatievraag. ABBA stond tegenover een Brabantse carnavalsband. Uit welk land komt ABBA?
3: Dat is Zweden.
0: Dat is inderdaad goed. Nou ja, daar ben ik er klaar voor. Eva, ben jij er klaar voor?
4: Hartstikke.
0: Alright. Nou ja, heb je een paswoord trouwens? Want je mag niet passen in de quiz. Dat is belangrijk om te weten natuurlijk.
3: Ik heb een paswoord.
0: En dat is?
3: Over.
0: Over.
4: Mooi woord.
0: Ja. Nou, geweldig. 90 seconden heb je de tijd. Als jij zegt go, dan gaan we ervoor.
3: Go.
0: Messi heeft vandaag een hattrick gescoord tegen Algerije. Wat is de voornaam van Messi?
3: Lionel.
4: Tom Holland heeft een bijzondere band met Nederland. Welke Marvel superheld speelt Tom Holland?
3: Pas. Over.
0: Samuel Welt heeft een muziekprijs gewonnen. Maakt de titel van zijn hit af. De Leeuw komt...
3: eraan.
4: Toy Story 5 is uit. Hoe heet de bekende speelgoedcowboy uit Toy Story?
3: Over.
0: De hoge temperaturen gaat de marathon in Sneek niet door. Hoeveel kilometer is een marathon?
3: 42.
4: René Vroeger geeft een concert in Ahoy vanwege zijn 65ste verjaardag. In welke stad is Ahoy?
3: Rotterdam.
0: Congo heeft een punt op een 2K gepakt. Tegen welk land speelden ze op het WK?
3: Over.
4: Het protest van Rico Verhoeven is afgewezen, ondanks een fout bij zijn boksgevecht in Egypte. Hoe vaak zit de letter O in Rico Verhoeven?
3: 2 keer.
0: Kandidaat Jurre heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Over.
4: Van Bronckhorst is blij met zijn terugkeer bij Feyenoord. Wie was de voorganger van Van Bronckhorst?
3: Over.
0: De Shein-winkel in Parijs moet dicht. Uit welk land komt Shein?
3: China?
4: Een man die met deepfakes rekeningen opende bij de ABN AMRO krijgt een celstraf. Noem een andere bank.
3: ING.
0: Orgel Joke is fit genoeg voor een mogelijk WK-optreden. Noem een land waar het WK naast Amerika nog meer gespeeld wordt.
3: Mexico.
4: Een man uit Almere is na 1 dag uit een dictie gered. In welke provincie ligt Almere?
3: Nederland.
0: Helene Fischer heeft haar shows in Nederland gewijzigd. Uit welk land komt Helene Fischer?
3: Over. Nee.
0: Oh, ja, je ging er wel...
4: Zo onzeker, ik vond je goed.
0: En je ging er wel rap doorheen. Zaten wel wat overtjes tussen. Je hebt het niet zo slecht gedaan. Eva, jij hebt de einduitslag.
4: Ja, het was niet zo slecht, maar die Jan Willem is zo goed. Ja. Jij had er 10 en hij 13. Ja, sorry.
3: Ja.
4: Maar je was goed, hoor.
0: Ja, inderdaad. 10.

0: wat heb je voor de mensen?
1: Nou, een school in Spaarndam heeft iets bijzonders bedacht om groep achters klaar te stomen voor de brugklas. Zo wat het is.
2: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op Obelink.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Onderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mee.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: 538. Bas en Dylan.
7: Zo in het nieuws, hoe groep

0: te zoet. Gevoiste klanken van Bruno Mars.
1: Sorry, dat moest... Dat is
2: even kalm.
1: Jij zei, ik vind het zo bijzonder dat wij dit zo vaak draaien.
2: Ja, nee, ik vind het een heel lekker nummer, maar omdat wij vindt het anders dan wat we normaal draaien. Dus ik vind het ook wel een leuke afwisseling.
1: Je vindt het lekker slow dancing, vind je het?
2: Nou, ik vind het een beetje een seksplaat.
3: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over onderwijs.
2: Ja, want hoe bereid je je nou voor op de brugklas? Dylan, het is voor ons even geleden. Maar voor heel veel groep achters staat het op dit moment weer te gebeuren. En op een basisschool in Spaarndam hebben ze iets bedacht. Een speciale brugpieperdag. Om die groep achters klaar te maken. En dat zag er toch allemaal zo kolderiek uit. Zo moesten die kinderen met blokken hout in hun rugzak rondfietsen. Zodat ze alvast konden wennen aan de zware boeken. Ze moesten op een soort spinfietsje, weet je wel, wat je in de sportschool hebt, gaan zitten. En dan was er een leraar en die ging er tegenover staan met een sproeier en een bladblazer, zodat ze ook leerden van ja, je moet vaak verder fietsen naar school. Dan kan je dat ook door weer en wind. En als klap op de vuurpijl hadden ze op een poster van het gezicht van de meester allemaal kleine zakjes vla geplakt. En dan moesten ze oefenen met puisten uitknijpen. Die zakken vla waren, want ja, ze krijgen straks misschien wel puistjes. Ja. Maar ik zit te denken, wat was waar jij je druk om maakte toen je naar de brugklas ging?
1: Nou, ik denk aan de voorkant niet zoveel. Maar als je daar dan eenmaal bent, er verandert gewoon. Je zegt natuurlijk, je zegt van die kleine dingen. Je zegt bijvoorbeeld meester en juf op de basisschool. En dat wordt dan meneer en mevrouw.
2: Ja.
1: En dan ben je als de dood om meester of juf te zeggen, omdat je dan natuurlijk de sukkel van de klas bent. Dat soort dingetjes. Lokalen vinden. Ik bedoel, op de basisschool heb je natuurlijk altijd gewoon je eigen klaslokaal. En dat is dan vaak ook niet zo groot, dat gebouw. Maar dan kom je opeens op een gebouw met 3 verdiepingen en een vleugel.
2: Ja, ze lieten je wel lopen op die middelbare school, inderdaad.
1: Inderdaad, maar ook dat je meteen vanaf het begin, dat als je naar de middelbare school gaat, bang gemaakt wordt dat als je je boeken vergeet, dat je een briefje moet gaan halen en zo. En bij dan, als je je boek vergat, dan kreeg je een gele brief. En bij 4 had je een blauwe brief en dan kreeg je een blokrooster. En dan moest je elke dag van het eerste tot het 8e uur moest je dan blijven. Maar allemaal van dat soort dingen. Dus het voelde opeens alsof je heel veel verantwoordelijkheden kreeg. En dat was denk ik waar ik het meest angstig voor was op de middelbare school.
2: Ik was denk ik het bangst voor mijn geschiedenisleraar op de middelbare school, zit ik nu te denken. Die had een regel en die was ik even vergeten bij een toets. Hij was woest op mensen die hun toetsen met een andere kleur dan blauw of zwart schreven of met potlood.
1: Ja.
2: En toen had ik een keer een toets gemaakt, dat had ik echt goed voor geleerd en die had ik met potlood geschreven. En toen op een gegeven moment kregen we dan de uitslag van die toets terug, kreeg iedereen die toets terug. Toen zei hij, jij krijgt je toets niet terug. Want jij moet hem opnieuw doen, dat is zo slecht, dat kan niet. Dus toen ging hij zo met de rest alle antwoorden doornemen. Nou, daar baalde ik al van, want toen dacht ik, nou ja, dan weet ik dus ook niet wat ik fout heb gedaan. Nou, en toen aan het einde van de les mocht ik bij hem komen en toen is hij dus helemaal tegen mij uit zijn plaat gegaan, omdat ik met potlood had geschreven.
1: Ja,
2: toen dacht ik wel even van meneertje, nee.
1: Ja, nee, maar dit,
2: zullen wij even kijken wat er echt belangrijk is in de wereld? Namelijk dat er goede antwoorden staan.
1: Ja, maar dit soort gasten balen gewoon dat ze nog niet volwassen waren, ergens tussen 40 en 45. En die zijn toen maar gewoon middelbare schoolleraar geworden om gewoon echt als een of andere...
2: Dat zou ik niet willen zeggen over meneer Sené. Maar
1: wie, meneer Sené?
2: Ja, meneer Sené.
1: Nou, bij deze. Doe ik het al voor.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding. Er zijn heel veel redenen, eigenlijk te veel om op te noemen, maar ik ga er even twee noemen. Waarom je even je Instagram en je TikTok, of je Instagram of je TikTok, open gaat klappen. Of open moet klappen, of open mag klappen, moet ik dan zeggen. En naar 538-avondshow gaat. 538-avondshow, dat is ons Instagram en TikTok-account. Morgen om 5 uur, 's middags, gaan we namelijk iets doen wat echt revolutionair is nog nooit in Nederland gedaan. Dat gaan we morgen om 5 uur aankondigen. We zijn de eerste, het eerste medium, het eerste programma in Nederland. TV, radio, podcast, maakt niet uit, die dit gaan doen. Dus dat wordt enorm vet. 5 uur morgenmiddag. Dus daarvoor kan je naar 538-avondshow op Instagram en TikTok. En daarvoor moeten we ook zeggen dat ik over een kwartiertje ben ik jarig. En jullie zijn naar de Kringloop geweest vandaag om een cadeautje uit te zoeken. Ik weet nog niet wat het is en ik ga morgen op de radio kiezen.
1: Ja, want je mag één, Bas en ik hebben allebei een cadeau. En het leukste cadeau, wat jij het leukste cadeau vindt, dat mag jij houden.
0: Ja.
1: En de ander gaan we weggeven aan een luisteraar. Maar ja, ik denk dat jij een hele pittige verjaardag...

0: verjaardag gaat krijgen. Want dat zijn twee dijken van cadeaus geworden.
1: Ja, ik weet nog niet wat het is. Maar ze zijn in ieder geval... er is in ieder geval één voor jou te winnen aan de andere kant van de radio. Dat gaat morgen allemaal gebeuren. Stipt om 9:00 in de avondshow. En de video van dat jullie in de kringloop zijn geweest... check je morgen vanaf 12:00 op het Instagram en TikTok-account van 538 Avondshow. Dat was hem. Denk ik toch?
0: Alle huishoudelijke mededelingen zijn goed overgekomen.
1: Ja, helemaal goed. Veel plezier zometeen met Kilian.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, proef jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
22: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
23: Pak eens een podium.
24: Pak eens een podium.
23: Pak zelf eens een podium.
25: Pak eens een podium.
26: Pak eens een podium.
27: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
28: Getallen horen is centenscoren.
29: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
29: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
3: In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een 2e verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in de Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo, bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dat was het nieuws op 538.
29: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en dag toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dat was het nieuws op 538.
0: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister vandaag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.